Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 50. Ook zei hij hun: Ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten we 3 hutten maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest zeggen. Zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer. Alleen Jezus was bij hen. Terwijl ze van de berg afdaalden, bezwoer hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken waarop dat uit de doden opstaan sloeg. En zij stelden hem de vraag: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij zei hun: Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de mensenzoon geschreven staan dat hij veel lijden moet en miskend moet worden? Ik zeg jullie, niet alleen is Elia al gekomen, ze hebben bovendien met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Toen ze bij de leerlingen kwamen, zagen ze veel mensen om hem heen, onder wie schriftgeleerden die met hen discussieerden. Meteen toen al die mensen hem zagen, raakten ze uit hun doen, vlogen op hem af en begroetten hem. Hij vroeg hen: Wat discussieert u toch met hen? Iemand uit de menigte gaf hem ten antwoord: Meester, ik heb mijn zoon naar u meegenomen omdat hij in de greep is van een stomme geest. Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden en wordt hij helemaal stijf. Ik vroeg uw leerlingen hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Hij antwoordde hun: Ongelovig slag mensen, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten hem naar hem toe. Zodra de geest hem zag, liet hij hem stuip trekken. Hij viel op de grond en rolde heen en weer met het schuim op zijn mond. Jezus vroeg zijn vader: Hoe lang heeft hij dat al? Hij zei: Van kindsbeen af. Hij heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u enigszins kunt, wees met ons begaan. Kom ons te hulp. Jezus zei tegen hem: Of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit: Ik heb vertrouwen. Kom een gebrekkig vertrouwen te hulp. Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden: Stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden: Hij is dood.
Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan en hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen deze hem: waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij zei tegen hen: dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed. Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen hem doden en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden hem er ook niets over vragen. Ze kwamen in Kafarnaum en thuis vroeg hij hen: waar hadden jullie het onderweg toch over? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de 12 en zei hun: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen. Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem: meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei: houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is voor ons. Want als iemand je een beker water geeft, omdat jullie van Christus zijn, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie een van deze kleinen die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af. Je kunt beter verminkt het leven ingaan dan met 2 handen in de hel verdwijnen, in het onblusbaar vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven ingaan dan met 2 voeten in de hel gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met 1 oog het koninkrijk van God ingaan dan met 2 ogen in de hel gegooid worden. Waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft. Want iedereen zal met vuur gezouten worden. Zout is iets goeds, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zul je het dan weer zout maken? Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 52. Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea en de overkant van de Jordaan. Weer gingen massa's mensen samen naar hem op weg en zoals gewoonlijk gaf hij hen weer onderricht. Er kwamen fariseeën op hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten. Ze wilden hem op de proef stellen. Hij gaf hun een antwoord: wat heeft Mozes u voorgeschreven? Ze zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten. Daarop zei Jezus hun: omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden. Thuisgekomen vroegen de leerlingen hem opnieuw hierover. Hij zei hen: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Ze brachten kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd hij verontwaardigd. Laat die kinderen bij me komen en houd hen niet tegen. Want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in. Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde. Toen hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor hem neer en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Maar Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren. Hij zei hem: meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden. Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei hem: aan één ding ontbreekt het u nog. Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg. Want het was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God. Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel. Want bij God kan alles. Toen begon Petrus tegen hem: kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Jezus zei: ik verzeker jullie, Er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mij en omwille van de goede boodschap. Of hij krijgt

hij de 12 apart en begon hen te vertellen wat hem zou overkomen. Kijk, we gaan op naar Jeruzalem. En de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en overleveren aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten, op hem spugen, hem geeselen en ter dood brengen. En na 3 dagen zal hij opstaan. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, bij hem. Meester, we willen u vragen iets voor ons te doen. Hij vroeg hen, wat wil je dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden hem, dat een van ons rechts en de ander links van u mag zitten, als u in uw heerlijkheid gekomen bent. Maar Jezus zei hen, je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Jezus zei hen, de beker die ik drink, die zullen jullie drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden. Maar rechts of links van mij zitten, het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd. Toen de 10 dat hoorden, ergerden ze zich aan Jacobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei, jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. Wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, langs de weg. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te schreeuwen en te roepen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde nog harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde, houd moed, sta op, hij roept u. Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus. Daarop zei Jezus tegen hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde zei hem, Rabuni, dat ik weer kan zien. Ga, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 33. Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit, met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand tegen jullie zegt: wat doen jullie daar? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij stuurt het meteen weer terug. Ze gingen weg en vonden een veulen vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen: wat doen jullie daar? Waarom maken jullie dat veulen los? Ze antwoordden hen zoals Jezus gezegd had, en ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden schreeuwden: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen hij alles in ogenschouw genomen had, ging hij, omdat het al laat was, samen met de 12 naar Betanië. Toen ze de volgende dag uit Betanië kwamen, kreeg hij honger. In de verte zag hij een vijgenboom die volop in blad stond, en hij ging kijken of hij er misschien iets aan zou vinden. Toen hij erbij kwam, vond hij niets dan blad, want het was niet de tijd van de vijgen. Hij zei tegen die boom: laat niemand ooit nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Ze kwamen in Jeruzalem aan. Hij ging de tempel binnen en begon de mensen die daar kochten en verkochten weg te jagen, de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers gooide hij om, en hij liet niet toe dat iemand iets vervoerde over het tempelplein. Hij leerde hen: er staat toch geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken. Maar u hebt er een roverschool van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden dat, en zij zochten een manier om hem uit de weg te ruimen. Ze waren namelijk bang voor hem, omdat het hele volk geestdriftig was over zijn onderricht. Toen het avond werd, gingen ze de stad uit. Toen ze 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus herinnerde het zich en zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hem: heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, ieder die tot die berg zegt: verhef je en stort je in zee, en geen twijfel heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het een deel vallen. Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen hij in de tempel rondliep, kwamen de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten naar hem toe en zeiden tegen hem: met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om dit te doen? Maar Jezus zei hen: ik zal u één vraag stellen.
Geef me daarop antwoord, dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. De doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen? Geef me daarop eens antwoord. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we antwoorden van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar moeten we dan antwoorden van de mensen? Ze waren bang voor de menigte, want allemaal meenden ze dat Johannes inderdaad een profeet was geweest. Ze gaven Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 44. Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken. Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met een omheining, groef een berskuil en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan de wijnbouwers en ging naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen. Ze grepen hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg. Hij stuurde opnieuw een slaaf naar hen toe, die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze. Hij stuurde er nog één en die vermoordde ze. En zo nog veel anderen die ze afranselden of vermoorden. Toen had hij alleen nog zijn liefste zoon. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem vast, doodden hem en gooiden hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Hebt u dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Ze zochten een gelegenheid om hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten hem achter en gingen weg. Toen stuurden ze enkele fariseeën en Herodianen op hem af om hem op een woord te vangen. Die kwamen en zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en u door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet geen mens naar de ogen, maar u geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denari zien. Dat deden ze. Hij zei hun: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: van de keizer. Jezus zei hun: geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ze stonden verbaasd over hem. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: als iemand sterft en een vrouw achterlaat zonder kinderen, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en hij stierf zonder nakomeling. En de tweede trouwde met haar, ook hij stierf zonder nakomeling. En zo ook de derde. De 7 hadden geen nakomelingen. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. Wanneer ze nu bij de opstanding opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: zit u niet op een dwaalspoor, doordat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God? Want wanneer ze uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden, hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob.
Hij is geen God van doden, maar van levenden. U zit duidelijk op een dwaalspoor. Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij hem vragen: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is dit. Luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet. De schriftgeleerden zei hem: juist, meester, terecht zegt u, hij is de enige en er is geen ander dan hij. Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei hij hem: u staat niet ver van het koninkrijk van God. Niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Daarop zei Jezus bij zijn onderricht in de tempel: hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de zoon van David is? Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft David zelf gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. David zelf noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De grote massa hoorde hem graag. Bij zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden die graag in plechtige gewaden rondlopen en graag gegroet worden op het marktplein, graag vooraan in de synagoge zitten en op de ereplaats bij het feestmaal. Mensen die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden opzeggen, over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden. Gezeten tegenover de offerkist bekeek hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van 1 kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkisten dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 37. Toen hij wegging uit de tempel, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk toch eens wat een stenen en wat een gebouwen. Jezus zei hem: Zie je die grote gebouwen? Er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald. Toen hij op de olijfberg tegenover de tempel zat en ze met Jacobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus hem: Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is dat dat alles in vervulling gaat. Jezus begon hun uit te leggen: Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Velen zullen in mijn naam optreden en zeggen: Ik ben het. En ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En op verschillende plaatsen zullen er aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en geestelen in synagogen. En voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen. Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden. Wanneer ze je komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die spreken, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren. En een vader zijn kind. En kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen er dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel ziet staan waar die niet hoort, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog iets uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat het niet gebeurt in de winter. Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft hij die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, hier is de Messias. Kijk, daar is hij. Vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat, of midden in de nacht, of bij het kraaien van de haan, of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat ik jullie zeg, zeg ik tegen iedereen, wees waakzaam.

Beste luisteraars, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan hoofdstuk 4, de geboorte van Alix. De dubbele ziekenhuisopname loopt op vrijdag 6 maart af. We gaan 's avonds naar huis na heel wat gedoe over de plek voor de rolstoel en de chaotische voorschriften voor morfine, waarvan de levering volgens een overdreven streng protocol gaat. De reis is heel lastig. Met het boze gegil van Alix die honger heeft, in de kraankliniek kon er geen flesje meer af, zodat we nog melkpoeder moesten kopen. En de aanvallen van misselijkheid van Anne Gabriel, die met afschuw in haar ogen zachtjes kreunt achter in de auto. Als we thuis zijn, worden we feestelijk ontvangen door François Xavier en Blanche, die opgewonden zijn dat ze ons weer zien. Alexander is echter voor ons uitgegaan om hen fluisterend toe te voegen. Anne Gabriel zit in rolstoel. Jullie zeggen niets. Jullie stellen geen vragen. Zoals hun gevraagd is, leveren ze geen commentaar op de situatie van hun zus en omringen ze haar alleen met alle lieve zorgen. Je kunt zien dat ze niet begrijpen wat er gebeurt. In het bijzonder Blanche, die met haar bijna 3 jaar de toestand in stilte in zich opneemt. Ik zie haar blik van onbegrip wel, maar ik blijf er niet bij stilstaan. Er is zoveel aan de hand wat ernstig is. Ik bedenk dat we haar duidelijk moeten maken dat ze niet meer de jongste is. Ik weet dan nog niet dat we haar zojuist een zeldzame, heftig trauma hebben bezorgd. Met ons redelijk verstand als volwassenen zijn we ons er niet van bewust hoe deze thuiskomst haar leven door elkaar gooit. Nadat we 2 weken eerder zo plotseling waren vertrokken en zonder uitleg zo lang wegbleven, we zaten midden in alle onderzoeken in Marseille, komen we nu terug met een kinderwagen en een rolstoel. Maar vooral haar grote lieve zus, die haar altijd zo goed verzorgt, haar uit bed haalt, aankleedt en met haar speelt, zit nu krachteloos in elkaar gedoken, in dezelfde rolstoel waar ze enkele maanden terug haar grootvader had zien zitten en van wie men dacht dat hij doodging, en die tot niets anders meer in staat is dan hun een kusje te geven. Wat kan haar jonge bewustzijn verwerken van een dergelijke toestand? Pas veel later, nadat Anne Gabriel naar de hemel is gegaan, zullen we beseffen hoe heftig deze schok was die ze op dit moment ondergaat. Nadat ze 1 jaar lang niet is aangekomen, blijft ze inderdaad maar vragen wanneer zij ook doodgaat. En ze klaagt over pijn in haar buik en hoofdpijn als ze thuiskomt van de catechismusles. Ze tekent spoken zonder hoofd en gaat dezelfde verschijnselen vertonen als haar zus. De onderzoeken onthullen dat tot onze grote opluchting geen enkele tumorachtige aandoening en we begrijpen dat er sprake is van overdracht. Omdat we al weten hoezeer een kind altijd probeert de ouders te beschermen, besluiten we haar onder controle te plaatsen, zodat ze zich tegenover een derde kan uitspreken over al die narigheid. Godzijdank ontmoeten we een bijzondere psychiater, die haar in 6 maanden psychotherapie weer de oude laat worden.
Hoofdstuk 5. Opstellen van het behandelplan. De terugkeer naar huis is nogal moeizaam, zowel op het materiële als op het geestelijke niveau. Eerst installeren we Anne-Gabriël in een slaapkamer voor haar alleen. Daarna moeten we de thuiszorg organiseren, een belangrijk onderdeel van de chemokuur als zodanig. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we heel snel een verpleegkundige vinden voor het verbinden, het bloedprikken en de injecties, dingen die bijna dagelijks voorkomen. We kennen er geen. Iedere verpleegkundige die we benaderen weigert. Ze willen niet zo'n jong kind prikken, des te meer als het kanker heeft. Sommigen geven toe dat het een te grote psychologische inzet vraagt. Kanker op die leeftijd, wat dacht u? Ten slotte geeft de apotheek in de buurt me het telefoonnummer van een zekere mevrouw T. en beveelt haar warm aan. Ze is een heel goede beroepskracht. Vol vertrouwen bel ik haar meteen op. Een beetje bekoeld door de nogal dwingende stem die ik aan de andere kant hoor, maak ik toch maar een afspraak. De volgende dag belt ze om 9:00 precies aan. Ze is op tijd. Het is een nogal indrukwekkende oma met krulhaar. Als ze nauwelijks binnen is, wil ze ons al vastpinnen op haar regels. Ze heeft geen ervaring op oncologisch gebied, maar ze belooft dat ze de opleiding zal volgen die door La Timon wordt geëist. Alleen als dat in orde is, kunnen we haar in dienst nemen, want het aanprikken van de portakat gaat volgens specifieke regels. Voorlopig zullen de bloedafnames dus in de arm gedaan moeten worden. Maar dat weigert ze. Daarvoor moeten we rechtstreeks langs het laboratorium gaan. Al heel snel worden de bezoeken een echte lijdensweg, omdat de huid van Anne-Gabriël heftig op de lijm van de pleisters reageert, is haar huid heel schraal. De pleisters moeten nat gemaakt worden om ze te kunnen verwijderen zonder de irritatie te verergeren die wordt veroorzaakt door de herhaalde behandelingen en die niet de gelegenheid geeft aan de huid om te genezen. Helaas blijft de verpleegkundige ze er met een ruk aftrekken, wat onze dochter van pijn doet gillen. De behandeling wordt vaak afgesloten met een onderhuidse injectie die bedoeld was om de witte bloedlichaampjes te doen stijgen. Nog een prik voor een kind dat er toch al zo bang voor was.

De verpleegkundige die erop uit was om een vertrouwensband met haar te scheppen, vraagt ons de kamer uit te gaan. Ondanks de tegengestelde wens van Anne Gabriel. Ja, beloofd. Ze zal ons binnenroepen voor de prik, zodat we haar hand kunnen vasthouden en haar geruststellen. We durven geen nee zeggen, ondanks dat we in ons eigen huis zijn. Maar ze roept ons niet. Het duurt lang. We horen gefluister door de deur die eindelijk open gaat, zodat we zowel het ongelukkige gezichtje van Anne Gabriel zien als de blik van de verpleegkundige die triomfantelijk met de spuit zwaait. U ziet, we hadden u niet nodig. We hebben de injectie zonder u gedaan. Ik zie heel goed aan het gezicht van mijn dochter dat ze ongelukkig is. Ze vertelt ons later dat de verpleegkundige aandrong om haar te prikken als we er niet bij waren, om je ouders te verrassen. Terwijl ik mezelf geweld aandoe om beleefd te blijven, leg ik haar uit dat Anne Gabriel zelf graag heeft dat wij bij de verzorging aanwezig zijn. Dat stelt haar gerust. Dus bij gebrek aan lef om ons de schuld te geven, keert ze zich naar onze dochter en zegt berispend: wat ben jij een mietje? Ik sta perplex. Ik zet haar op koele toon op haar plaats. Mevrouw, wanneer uw kleinkind een vaccinatie nodig heeft, dan bereidt u haar daar ongetwijfeld op voor. Zij is er bang voor en u stelt haar op allerlei manieren gerust. Ik ben er zelf zeker van dat u haar, als ze zich zonder te bewegen heeft laten prikken, een snoepje geeft en haar feliciteert. Dat is goed. Je bent een dappere meid. Ik ben trots op je. Ze zwijgt en vraagt zich zichtbaar af waar ik naartoe wil. Anne Gabriel is niet ouder dan uw kleinkind en dat de prikken iedere dag weer terugkomen is geen reden om haar de nodige geruststelling te onthouden. Maar ze wijst de analogie af en beëindigt de discussie met een overbodige opmerking. U verwendt uw kinderen te veel. Toch geeft ze toe, maar laat steeds haar afkeuring blijken. Daarna neemt ze iedere keer wraak. We dragen ons ongeluk gelaten tot de dag dat ze ronduit een beroepsfout maakt. Bij aankomst, zoals gewoonlijk rond 7:30, zet ze haar tas in de hal, haalt haar spullen tevoorschijn en doet de doos met gebruikte naalden open. Dan gaat ze naar de kamer van Anne Gabriel, zonder te vergeten tegen de kinderen, 3 en 6 jaar, te zeggen: niet aankomen. Ik ga achter haar aan. Ik ben uitgeput door mijn slapeloze nachten. Ik sta gemiddeld 5 keer per nacht op om Alix, die nog maar enkele weken oud is, een flesje te geven en om pijnstillers te geven aan haar oudste zus. En ik realiseer me de grote domheid die ze begaat niet. Eenmaal echter in de kamer realiseer ik het me en ren naar de hal. Met afschuw vind ik daar Blanche met de open doos in haar handjes. Ik roep de verpleegkundige, zonder mijn ontevredenheid te verbergen. Mevrouw, kijk wat de kinderen gepakt hebben. Maar ze geeft niet toe, integendeel, haar toon is verwijtend. De volgende keer sluit u uw kinderen maar op. Nee, de volgende keer sluit u die doos af. Ik kan toch niet overal tegelijk zijn, op de kinderen passen en de hand van Anne Gabriel vasthouden. Deze beroepsmatige fout en haar manier om die op mij af te schuiven
terwijl zij ongelijk had, maken dat ik echt een hekel aan haar krijg. Ik kan haar niet meer verdragen. Op een zaterdagochtend laat ik het aan Alexander over om haar op te vangen en verzin een boodschap als voorwendsel om er niet te zijn als ze komt. Als ik thuis kom, vraagt hij me eerst of mijn uitje me wat ontspanning gebracht heeft en zegt dan met een glimlach: "We moeten toch echt een andere verpleegkundige vinden. Haar associe is heel wat aangenamer, ofschoon met een erg onverzorgd uiterlijk. Zij heeft de opleiding die haar toestaat de portakat aan te prikken en te gebruiken gevolgd in Latimon. Ze heeft ook het instructieboekje meegebracht dat bestemd is voor de verzorgenden en dat ze me uitleent, maar niet zonder me met de grootste terughoudendheid te zeggen: 'U wordt niet geacht dat te lezen, dus zegt u er maar niets van.' Ik blader er met afschuw doorheen. Het is een presentatie van foto's van verschillende complicaties en bijwerkingen van de behandeling. Ik ben bijzonder geschokt als ik op de bladzijde over bloedtransfusie lees welke risico's er aan bloedtransfusie verbonden zijn. De artsen in het ziekenhuis hadden me verklaard dat bloedtransfusie tegenwoordig geen enkel risico meer met zich meebracht. Ik begin mijn vertrouwen in de artsenstand te verliezen. Als ik er met mijn huisarts over spreek, probeert hij eerst een zijweg in te slaan: "U had dat eigenlijk nooit mogen lezen. Daar komt de narigheid nu juist van. Dat ik merk dat tegen de ouders van de kinderen het tegenovergestelde gezegd wordt van wat tegen het gezondheidspersoneel wordt verklaard. Waarom vertellen ze ons niet de waarheid? Transfusies zijn er om mensen te redden. Morgen kunt u een auto-ongeluk krijgen en een bloedtransfusie nodig hebben. De verhouding tussen de risico's en de goede werking is zo dat u niet van die transfusie af kunt zien." Ik denk dat hij mijn verwarring wel begrijpt. Hij vraagt dan meer precies hoe het nu met ons nieuw leven staat en vraagt wie onze verpleegkundige is. Als hij haar naam hoort, schiet hij overeind. "Hoe hebt u dat kunnen doen? Dat is een verschrikking. U moet absoluut van verpleegkundige veranderen." Als we weggaan, dringt hij nog eens aan: "Voor alles, neem een andere verpleegkundige." Maar dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Tegelijkertijd moet er iedere 2 dagen bloed afgenomen worden. Dat is een beproeving. De verpleegkundigen die door het laboratorium gestuurd worden en die nogal onhandig zijn, prikken op verschillende plaatsen om aders te vinden bij hun patiëntje. Er lopen straaltjes bloed langs de arm van Anne Gabriel die op het laken terechtkomen. Het zien van de vlekken op het beddengoed vindt ons kind vreselijk. De smekende blik die in het niets kijkt, zegt ons dat ze in stilte bidt dat het eindelijk zal lukken. Soms kijkt ze ons ontredderd aan, maar zonder te klagen. Er lopen alleen dikke, stille tranen over haar wangen. En als de verpleegkundige vertrokken is, vraagt ze ons vergeving omdat ze gehuild heeft.

Met hem is het allemaal binnen 5 minuten voor elkaar, zonder zenuwen. Daardoor wordt Anne-Gabriël geleidelijk aan minder bang voor die regelmatige bloedafnames. Helaas krijgen haar aders er al gauw genoeg van om steeds doorstoken te worden, zodat het een riskante handeling wordt, ondanks de handigheid van de laboratoriumman. Door al die prikken in de aders en door de huid zijn de armen en benen bedekt geraakt met blauwe plekken. Ze weigert steeds om in haar buik geprikt te worden en niemand heeft de moed haar te dwingen. Eigenlijk zouden al die bloedafnames via de centrale toegangsweg moeten gebeuren. Ondanks ons herhaald aandringen ziet het er niet naar uit dat de verpleegkundige besloten heeft de opleiding daarvoor in Latimon te gaan volgen. Ze houdt hardnekkig vast aan het verbinden en de onderhuidse injecties en daardoor neemt het aantal mensen die haar verzorgt toe. Dat maakt ook dat de tijd voor de verzorging langer wordt en we hebben allemaal het gevoel dat het nooit ophoudt. Ik kom zo ver dat ik het niet meer uithoud, dat er steeds iemand over de vloer is. Op een zekere morgen wachten we tevergeefs op de laboratoriumman voor de bloedafname. Niemand. Na verschillende telefoontjes krijg ik uiteindelijk het laboratorium te pakken en hoor dat hij eenvoudigweg vergeten is om te komen, maar dat hij nu niet meer beschikbaar is. Ik dring aan dat ze iemand sturen. Ik weet immers dat we in de kritische fase van aplasie zijn beland, omdat de chemokuur 10 dagen geleden is geweest. Het is van groot belang om te weten hoe het met haar afweer staat, om alle nodige maatregelen te kunnen nemen. Het is een zaak van levensbelang. We moeten echt iemand vinden om die bloedafname te doen. In mijn ongerustheid richt ik me tot God. Mijn God, vind alsjeblieft een oplossing. Als teken dat ik verhoord ben, belt het laboratorium me enkele minuten later. We hebben iemand gevonden. Het is een verpleegkundige die bij kindergeneeskunde heeft gewerkt. Ze komt eraan. Ze heet Laurence. Ze vraagt u om een MLA-patch op de centrale toegangsweg van uw dochtertje te plakken. Ze gaat het bloed daardoor afnemen. Deogratias. Als even later de bel gaat, ga ik wat koortsachtig de deur open doen. Op de drempel staat een heel knappe Antilliaanse. Ze glimlacht tegen me. Goedendag, ik ben de verpleegkundige. Het laboratorium heeft me gestuurd. Nauwelijks is ze binnen of ze zet haar tas neer, doet een mondmasker op en vraagt waar ze haar handen kan wassen. Het is de eerste keer dat iemand van het verzorgend personeel die voorzorgen neemt bij het binnenkomen van ons huis. Ik noteer die houding die me zo duidelijk professioneel lijkt. Als ik de deur van de kamer open doe, richt Anne-Gabriël haar hoofd op. Het gezicht van Laurence ligt op in een warme glimlach. Dag, hoe oud ben je? 7 jaar. Even oud als mijn dochter. Hoe heet je? Anne-Gabriël. Mijn dochter heet Valerie. Dan haalt ze verschillende instrumenten uit haar tas en bereidt het werkveld voor met een gemak en striktheid die geruststellend zijn. Ze gaat op de rand van het bed van Anne-Gabriël zitten en pakt haar hand. Ze streelt die en legt vriendelijk uit.

ga bloed afnemen via de centrale weg. Maak je vooral niet ongerust. We gaan het doen zoals in het ziekenhuis. Jij vertelt me hoe jij het doet en ik ga het doen zoals jij het me zegt. Anne Gabriel vertelt dat ze altijd tot 3 telt en dat er bij 3 geprikt wordt. Heel goed, tel maar. Dan keert ze zich naar mij. Mevrouw, pakt u haar hand om haar gerust te stellen. En het verloopt allemaal goed. Anne Gabriel telt, aarzelt, telt weer en spreekt uiteindelijk de lang verwachte 3 uit. Laurent spreekt, neemt het bloed af, doet het verband er weer op, ruimt alles op, doet haar masker af en zegt vriendelijk tot ziens tegen haar patiëntje. Ik ben opgetogen over zoveel vriendelijkheid en professionaliteit en aarzel niet om te vragen. Zou u niet onze verpleegkundige willen worden? Met u gaat het allemaal zo goed. Maar ze weigert. Nee, dat kan ik niet. Ze is alleen gekomen om te helpen. Ik dring aan, ze geeft niet toe. Met de moed der wanhoop gooi ik er dan alles uit. Ik vertel haar over de moeilijkheden die ik tegenkom met onze huidige verpleegkundige. Ik noem met name de opluchting die de bloedafname die zojuist is gebeurd mij heeft gegeven. De rust waarmee ze met Anne Gabriel contact heeft gemaakt. Ik voel dat ze wankelt. Toch aarzelt ze nog. Begrijpt u, mevrouw? Tegenover mevrouw T. kan ik dat niet doen. Dat kun je niet doen. Ik voer mijn smeekbeden nog verder op en bid inwendig tot de Heilige Geest om me de woorden in te geven om haar te overtuigen. Getroffen door mijn ontreddering accepteert ze eindelijk, maar maakt me duidelijk dat mevrouw T. het zeker kwalijk zal opnemen. Maakt u zich daar niet ongerust over. Ik zal mijn man zeggen dat hij haar opbelt om haar te ontslaan. Hij is heel rustig en wint zich niet op. Maar ik kan u verzekeren dat hij voor niets zal wijken als hij een besluit genomen heeft. En bovendien kan ze niet tegen hem op. Ze lijkt te twijfelen aan mijn bepleit, maar neemt mijn aanbod aan en maakt een afspraak voor de volgende dag. Als ze het huis uit is, haast ik me naar de kamer van Anne Gabriel om haar te vertellen dat zij voortaan onze verpleegkundige is. Ik bedank de goede God en voel me heel opgewekt. Anne Gabriel glimlacht zelf ook. Ze heeft geen pijn gehad. Ze was blij met de zachtheid van Laurence en ze is gerustgesteld door haar kundigheid. Ik ben ervan overtuigd dat ze ons door de hemel gezonden is en bel Alexander om het hem te vertellen. Zoals te vrezen was, neemt mevrouw T. het heel slecht op. Maar zoals ook gezegd, handelt Alexander de zaak af. Zijn vermogen om zichzelf altijd meester te blijven maakt hem heel sterk. In de loop van een lang telefoongesprek waarin mevrouw T. hem rekenschap vraagt, zegt hij haar ontslag aan. Ze is haar contract niet nagekomen door de opleiding die gepland was in Latimon niet te volgen. Ze gaat tekeer, krijst, dreigt, tevergeefs. Alexander herhaalt bij elk van haar aanvallen kalm. Het is niet de moeite waard om u op te winden, mevrouw. Het is nu eenmaal zo. Ik heb u de ins en outs van de zaak uiteengezet. We hebben het recht en zelf de plicht om zo te handelen.
Uiteindelijk legt ze de wapens neer. Ik voor mij ben heel blij dat ik de strijd niet met haar heb hoeven aangaan. De behandeling van Anne Gabriël neemt met de wijziging in het team een nieuwe wending. En die lijn wordt meteen voortgezet door de compagnon van Laurence, Alain. Ons leven van alle dag wordt er heel wat gemakkelijker door, zowel op materieel gebied als op het meer persoonlijke vlak. Beste luisteraars, voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van de aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop. Tot morgen.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wenst namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de Jezuïte missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursuline wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en bemiddelijkheid. In 1 woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij, evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen, en tenslotte van de Irokezen.

Soms laat ze hen dansen, op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen. Muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen. En kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen.

En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee: ik begon te schrijven
zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

0: In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn. Maar zeggen door hun individuele karakter ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag waar wij de heilige engelbewaarders gedenken. De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de schrift, heeft de Heer hun ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. En zo ontstond de verering van de heilige engelbewaarders. Laten we dan ook heel in het bijzonder vandaag aan onze engelbewaarders denken en tot hen bidden. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, die u vindt op bladzijde 1448. En de psalmen vindt u op bladzijde 962. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer wordt door ontelbare engelen gediend, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer wordt door ontelbare engelen gediend, komt, laat ons Hem aanbidden. Gij die der wereld leidsman zijt, die al wat is met majesteit, geschapen hebt en voortgebracht, u blijft geleiden door uw macht. Zie ons tezamen voor u staan, berouwvol smekend, hoor ons aan. Geef dat in schemeren van de dag een nieuw licht voor ons schijnen mag. De engel die gij bij ons stelt, die ons beschermt en vergezelt, hij moge weren alle kwaad en alle onheil dat ons gaat. Laat hem verijdelend geweld, de list waarmee de slang ons kwelt, opdat ons argeloze hart niet in zijn netten raakt verward. Hij houde met zijn sterke hand de vijand ver van het vaderland en drijven ziekten, rampen uit tot niets dan vrede ons omsluit. U, Vader, zij de heerlijkheid, wilt gij wie door de Zoon bevrijdt en door de Geest zijn saamgebracht, beschermen met uw engelmacht. Heer, kastijd mij niet in uw toorn. Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap. Kastijd mij niet in uw toorn. Uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen. Uw hand daalde zwaar op mij neer. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Gekneusd zijn mijn beenderen om mijn verstoktheid. Mijn schuld is mij over het hoofd gegroeid. Hij drukt mij omlaag als een lood zware last. Mijn wonden zweren en rieken, omdat ik onwijs was in mijn gedrag. Ik strompel gebogen en diep gebukt. Mistroostig slijt ik mijn dagen. Mijn lenden zijn hevig ontstoken. Geheel mijn lichaam is ziek. Ik ben gebroken en uitgeput. Ik schreeuw het uit van ellende. Ach, Heer, gij kent al mijn noden. Mijn klagen dringt tot u door. Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed. En nergens zie ik nog licht. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil. En al mijn bekenden houden zich ver. Die mij naar het leven staan, spannen mij strikken. Meedogenloos zoeken ze mij te verdelgen. En hebben aldoor bedrog in de zin. Maar ik houd mij doof en ik luister niet. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik doe maar alsof ik er niets van hoor. Alsof ik geen antwoord weet. Want enkel op u, Heer, stel ik mijn hoop. Mijn God, gij zult mij verhoren. Ik bid u, gun hun geen leedvermaak. En laat hen niet pochen als ik in struikel. Want aldoor ben ik de val nabij. Mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. Ik weet en beken dat ik schuldig ben en straf verdien voor mijn zonden. Maar vaak word ik zonder reden geslagen en velen haten mij onverdiend. En mensen die goed vergelden met kwaad, weerstaan mij omdat ik het goede nastreef. Heer wil mij dus niet verlaten. Mijn God, blijf niet verre van mij, maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn toeverlaat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, kastijd mij niet in uw toren. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht. Uit het boek Judith. Holofernes liet Judith brengen naar de plaats waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: ik zal er niet van eten, want ik wil niet het gevaar lopen te zondigen. Sta mij toe te eten van wat ik zelf heb meegebracht. Maar, vroeg Holofernes, als uw proviant op is, waar kunnen wij dan voor u zulk voedsel vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons. Judith antwoordde: zo waar u leeft, mijn heer, uw dienares zal wat ze bij zich heeft niet opgemaakt hebben, voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd. Daarop brachten Holofernes' adjudanten haar naar haar tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de morgenwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: mijn heer moge zijn dienares verlof geven het kamp te verlaten om te gaan bidden. Holofernes gaf aan zijn lijfwacht order haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts begaf ze zich naar het dal van Betulua, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Na het bad smeekte ze de Heer, de God van Israël, het zo te schikken dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarop keerde ze terug en iedere omgang mijdend bleef ze in haar tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de 4e dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tot de eunuch, Bagoas, die zijn huishouding beheerde: probeer die Hebreeuwse vrouw die aan uw zorg is toevertrouwd over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit. Bagoas begaf zich van Holofernes naar Judith en zei tot haar: mogen de wonderschone jonge dame niet aarzelen naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals de Assyrische meisjes in het paleis van Nebukadnessar. Judith gaf hem ten antwoord: hoe zou ik mij tegen mijn heer durven verzetten? Al wat hem behaagt, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal mij een vreugde zijn tot de dag van mijn dood. Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreide tegenover Holofernes de vacht uit die Judith van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en hij werd aangegrepen door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Hij zei tot haar: drink wat en laten we samen vrolijk zijn. Judith antwoordde: heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag. En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed, hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Dien overeenkomstig had ze met Bagoas gesproken. Allen waren nu weg. Volstrekt niemand was in de tent van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot glorie van Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel door mijn plan te doen slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen.

Geprezen zijt gij, Heer, want die op u vertrouwen stelt gij niet teleur. Gij, gebieder van hemel en aarde, koning van heel uw schepping, verhoor mijn smeekbede, want die op u vertrouwen stelt gij niet teleur. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, gestorven in het jaar 1153. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Laten zij danken en zeggen onder de volken, geweldig is het wat de Heer ons deed. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft, dat gij hem zoveel aandacht schenkt? Gij schenkt hem aandacht, gij zijt om hem bekommerd, gij omringt hem met zorg. Gij zendt hem tenslotte uw enige geboren zoon. Gij zendt uw geest over hem neer. Gij belooft hem bovendien uw aanschijn te mogen zien. En om de gehele hemel te betrekken bij uw zorg voor ons, zendt gij ter wille van ons deze zalige geesten die ons dienen. Gij stelt hen aan tot onze behoeders en leiders. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Hoeveel eerbied moet dit woord inboezemen, hoeveel verering opwekken en hoeveel vertrouwen schenken. Eerbied om hun aanwezigheid, verering om hun genegenheid, vertrouwen om hun bescherming. De engelen zijn dus aanwezig, ze zijn bij u, ze zijn niet alleen met u, maar ook voor u. Ze zijn aanwezig om u te beschermen. Ze zijn aanwezig om u van dienst te zijn. Hoewel God het hun opgedragen heeft, mogen wij niet ondankbaar zijn ten opzichte van hen die hem met zo'n grote liefde gehoorzamen en ons in zo'n grote nood te hulp komen. Laten wij daarom onze genegenheid betonen aan de engelen en dankbaar zijn jegens zulke machtige beschermers. Betonen wij hun onze wederliefde en vereren wij hen zoveel wij kunnen en zoveel wij moeten. Toch moeten heel onze liefde en heel onze verering allereerst uitgaan naar hem, van wie zowel zij als wij alles hebben ontvangen, waardoor wij hem kunnen eren en beminnen, en waardoor wij zelf door hem geëerd of bemind worden. Derhalve, broeders en zusters, laten wij in God zijn engelen beminnen met grote genegenheid. Eenmaal zullen zij onze mede-erfgenamen zijn, die thans onze geleiders en beschermers zijn, door de hemelse Vader voor ons en over ons aangesteld. Thans immers zijn we kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard, want daar we nog zijn als onmondige kinderen, staan we onder geleiders en beschermers en verschillen in niets van slaven. Wij zijn intussen maar kleine kinderen en een zeer lange weg die bovendien vol gevaren is, ligt nog voor ons. Doch wat hebben we onder de hoede van zo'n machtige beschermers te vrezen? Zij die ons op al onze wegen behoeden, kunnen niet overwonnen of misleid worden, en nog veel minder ons misleiden. Zij zijn trouw, zij zijn behoedzaam en machtig. Waarvoor zouden wij dan nog bang zijn? Laten wij hen slechts volgen, laten wij steeds bij hen blijven, en zo onder de bescherming verblijven van de Allerhoogste God.

God heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. En laat ons bidden. God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen, door wie Gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden, en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
4: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
4: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
4: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan de drempel van de Sint-Walburgakerk die wij vorige keer mochten bezoeken, op het punt om hier verder te gaan door de Oudenaardse straten, nog richting het Begijnhof om vervolgens de Schelde over te steken. En de kerk van Pamelen, de abdij van Maagdedalen, te leren kennen. En van daaruit gaan we dan verder naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Dat is de uiteindelijke eindbestemming van onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde en buurt. U herinnert zich misschien dat we vorige keer met de geschiedenis van de Sint-Walburgakerk eigenlijk een beetje op het spoor gekomen waren van de impact van de beeldenstorm, die ook zeker Oudenaarde heeft getroffen. En daar moeten we toch even blijven bij stilstaan, want dat is een term die je misschien wel al eens gehoord hebt, of wel in een of andere geschiedenisles uit een ver of minder ver verleden wel is ter sprake gekomen. Maar het heeft wel deel uitgemaakt van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, zeer zeker ook de religieuze geschiedenis. Het is eigenlijk een soort van opstand die is uitgebroken in het Westkwartier. En vandaar is deze snel uitgebreid door Vlaanderen en Holland om zich uiteindelijk tot in Groningen te manifesteren. En dus deze beeldenstorm is dus die opstand van de protestanten, de Calvinisten, met grote haat tegen de katholieke kerk, omwille van het feit dat de katholieken heiligen vereren. Verder ook was er heel wat schoonheid te vinden in de kerkgebouwen van de katholieke kerk en waren er zeker ook een aantal mistoestanden die in die tijd hebben plaatsgevonden. Dat alles samen was blijkbaar de reden genoeg om de wapens op te nemen als het ware en de schoonheid van onze kerkgebouwen te vernietigen en een spoor van vernielzucht door onze streken te trekken. En dat had toch wel een grote impact. We hoorden daarnet al 10 augustus 1566 in Steenvoorde begint de beeldenstorm. Maar de eerste opstanden zouden al plaatsvinden tijdens de regering van Karel de Vijfde. Jacob de Buizere, hij is een belangrijke aanstoker van de beeldenstorm. Hij was een Ieperse Augustijner monnik die in 1560 zijn klooster verliet en zich tot de hervorming bekende. Vanwege de vervolging in de Spaanse Nederlanden zal hij eind november 1560 te Nieuwpoort inschepen met bestemming Londen. Door ongunstige weersomstandigheden legde zijn schip onverwacht aan in Duinkerke en diende hij te overnachten in een herberg aan wal.

Twee meereizende geloofsgenoten werden er gevat, maar de buizer kon ontkomen naar Londen, waar hij zijn overtuiging verder zou verkondigen. Het zal u niet verbazen, maar op 24 augustus 1561 zou de voormalige Augustijner monnik trouwen met Catalina de Raad en in september verhuizen naar Sandwich, waar koningin Elisabeth de I een Vlaamse vluchtelingenkerk had geautoriseerd. De voormalige monnik behoorde er tot de radicale vleugel van de consistorie die de inquisitie met geweld wilde bestrijden. In de roerige zomer van 1566 zal hij preken in zijn geboortestreek. Op zaterdag 10 augustus, tijdens de processie voor het feest van de heilige Laurentius, was hij dus samen met die Sebastiaan Matte en een gewapend gevolg in Steenvoorde. Na een opzwepende preek van Matte gingen de toehoorders onder leiding van de buizeren over tot beeldenbraak in de Sint-Laurentiuskapel van het Karmelietenklooster. Het begin van de beeldenstorm die zich bliksemsnel over de Lage Landen zou verspreiden. De volgende twee dagen prikt hij verder op de markt van Kassel. Hij was ook in Belle voor de bestorming en de, wat hij noemde, zuivering van het Sint-Antoniusklooster op 13 augustus. En hij hield niet op. Hij preekte de haat verder in Hazebroek, Honschoten en Mezen, telkens geld inzamelend voor de evangelische militie, zoals dat heette, van Jan de Nys. Na de nederlagen van de calvinistische milities bij Lannoy verliet hij met de andere predikanten het Westkwartier om naar het Antwerpse te trekken. En in het voorjaar van 1567 stond hij in relatie met Hendrik van Brederode om een veldtocht te organiseren. Dat liep in maart uit op een nieuwe nederlaag bij Oosterweel. Via Amsterdam zal hij vluchten terug naar Sandwich, waar hij uiteindelijk in juni 1572 zal sterven. Heel deze situatie zal uiteindelijk leiden tot de, en daar heeft u al eens over gehoord, de 80-jarige oorlog en strijd tussen de Habsburgers en de Orangisten, met Fransen in steun, die eindigt met de onafhankelijkheid van de 7 verenigde provinciën. En het is dus in het kader daarvan dat die hertog van Alva naar de Nederlanden komt en Margaretha van Parma als landvoogdes zal dwingen af te treden. En het is uiteindelijk de opstand van de prins van Oranje, de graaf van Nassau-Dillenburg, Willem de Zwijger, tegen de politiek van Philips II, die uiteindelijk zou uitmonden in dus die fameuze 80-jarige oorlog. En Oudenaarde werd dus ook zeker slachtoffer. En dat heeft toch ook wel een stukje te maken met die tapijtweverij waar we de schoonheid van hebben kunnen bewonderen, want het is wel zo dat uiteindelijk dat protestantisme, dat lutheranisme en het Calvinisme Oudenaarde en Gent zou bereiken en aanhang zou vinden onder de werkende klasse in de tapijtweverij, waaronder Jacob Blommaert en Pieter Bakereel. Oudenaarde wordt op die manier het toneel van heftige beeldenstorm die zou uitmonden in de moord op 15 priesters te Gorkum in juni 1572 en in Oudenaarde 4 priesters die hier werden vermoord. En dus die portretten kunnen we ook nog bewonderen in de Sint-Walburgakerk. Maar u kan zich natuurlijk voorstellen dat de katholieken zich niet zomaar lieten doen. Het is na 1550 dus dat de hervorming ook in Oudenaarde begint door te breken. Er wordt toch gezocht naar een soort van equilibrium tussen die partijen en er worden verschillende toegevingen gedaan, ook aan de protestanten. Ze krijgen een eigen tempel op een toegewezen plaats, de Einddries hier in Oudenaarde, maar het is niet voldoende. De bosgeuzen ondernemen strooptochten en plunderen kerken. Uiteindelijk zou het dus leiden tot grote geweldplegingen.
Met onder meer de bezetting ook van de kastelen van Bourgondië en van Pamelen. Priesters worden gevangen gezet, edellieden worden gevangen gezet. En op 9 september 1572 moeten alle kerken en kapellen in Oudenaarde het ontgelden. Alles wordt geplunderd. En ze gaan daarbij heel ver, want bij de inname van de stad worden de zusters, die dus in het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werkzaam waren, beroofd van het geld dat bestemd was voor de verzorging van de zieken en de armen. En zij gaan vluchten en vinden uiteindelijk onderdak in het Sionklooster te Kortrijk. Nu, dat zou niet zo heel lang duren, want in oktober 1572 zijn ze terug in Oudenaarde. Helaas was het de voorbode van veel ergere omstandigheden. Vanaf de periode 1577 tot 1578 lopen de spanningen tussen de katholieken en de gereformeerden zeer hoog op. Door het voortdurende oorlogsgewoel vlucht de bevolking van het platteland naar de stad. Maar voor de zusters brengt dit een gevoelige daling van de pachtinkomsten mee. En tegelijkertijd neemt het aantal zieken en het aantal mensen die hun toevlucht zoeken tot het hospitaal ook toe. De prijs van de tarwe gaat eveneens de hoogte in. En in 1578 worden de biddende ordes uit de stad gewezen. De zusters in het hospitaal vrezen voor hen hetzelfde scenario. De overste, zuster Margaretha Cabellieu, en een deel van de zusters zullen uitwijken naar Doornik, waar zij logies zullen vinden naast het daar gevestigde Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Enkele zusters echter blijven in Oudenaarde om de zieken te verzorgen, tot 1580. En dan worden de laatste zusters ook gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk zou de zeer moeilijke situatie, ellendige toestand van aangroei van zieken, weinig of geen medicatie, tot een einde komen wanneer de fameuze Alexander Farnese, u weet wel, de zoon van Margaretha van Parma, Oudenaarde zal innemen, waarbij een katholiek stadsbestuur wordt geïnstalleerd en de religieuzen van de verschillende orden kunnen terugkeren naar de stad. Ja, u ziet het, een hele woelige periode in de geschiedenis van onze streken, de geschiedenis van Oudenaarde, door die perikelen tussen katholieken en gereformeerden. En perikelen is nog zacht uitgedrukt. De beeldenstorm is zo een klein beetje geplaatst, maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de stad. Wel, laten wij voor de eenheid onder de christenen ook bidden. Het is belangrijk om dit mee te nemen in onze eigen gebedsintenties. Gaan we daarvoor naar het Begijnhof, hier niet zo ver vandaan. Dat is onze volgende halte in onze pelgrimstocht.

Zo, we staan hier aan een, ja, mogen we toch wel zeggen, opvallende barokke toegangspoort met een beeld van de heilige Rochus. En dat is een bekende pestheilige natuurlijk. Hierachter ligt het goed verscholen Begijnhof van Oudenaarde. Maar een bezoekje aan dit Begijnhof blijft echt de moeite waard. Oorspronkelijk was het zo dat de Begijnen achter de Sint-Walburgakerk verbleven, waar we daarnet waren. Maar in de 15e eeuw kregen zij een onderkomen op deze plaats. Tijdens de tweede fase van de beeldenstorm, die plaatsvond van 20 tot en met 27 augustus 1566, werd de 16e eeuwse kapel door de beeldenstormers vernield, maar later in zijn oorspronkelijke glorie heropgebouwd. Het oudste gebouw dateert uit 1500 en dat was het woonhuis van de rector, de heer Van de Velde, die door de geuzen in de Schelde werd geworpen en verdronk. We moeten het ons voorstellen dat vroeger het Begijnhof eigenlijk volledig door water was omringd. De meeste kleine witte woningjes werden heropgebouwd in de 19e en de 20e eeuw. Er zijn er nog enkele die dateren uit de 17e eeuw. Het laatste Begijntje van Oudenaarde overleed in 1960. Vandaag de dag is er een bewoning van eigenlijk meestal bejaarde dames die alleenstaand zijn, om toch de traditie van het Begijnenleven, dat hier zo tot ontwikkeling is gekomen, om dat te respecteren. En steeds vanuit een christelijke instelling. We gaan hier de ingangspoort binnen en we komen dan in een stukje overdekte poort, zeg maar, waar je ook wat meer informatie nog kan terugvinden over de geschiedenis van het Begijnhof, maar ook over de Begijnhofkapel. Deze werd ten dele ingebouwd, is gelegen ten noorden van deze poort en kijkt uit op het gekasseide binnenplein. In 1516 werd ze gebouwd en ingewijd. Maar we weten dus dat van die oude kapel weinig is overgebleven en dus zullen wij kunnen binnengaan in een neogotische kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw, op de plaats van de oudere kapel. Ideale plaats dus om opnieuw een gebedsmoment te houden. En zo zijn we ondertussen binnengewandeld in het Begijnhof, niet zo heel ver van de kerk vandaan. En hier staat aan de ingang van de kapel: aan ieder die voorbij komt, goeiedag, welkom in dit huis. Hier is een stoel voor wie moe is, hier is hoop voor wie verdwaald is, hier is liefde voor wie vol wrok is, hier is geloof voor wie twijfelt, hier ben je thuis, hier ben je verwacht zoals je bent. Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht, uren, dagen, maanden, jaren misschien. Sta even stil, bewonder de schoonheid van deze kapel, adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods woord. Ga even zitten, hol ook hier jezelf niet voorbij. Vouw je handen, open je hart, bid. En als je dat niet kan, als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, ga dan naar je eigen huis met de groet, vrede en alle goeds. En hier aan de ingang staat een heel mooi beeld van de heilige Jozef met het kindje Jezus, de heilige maagd Maria is hier ook aanwezig, uitgebeeld in een beeld waar ook zij het kind draagt. En een tal van noveenkaarsen die hier branden. We gaan even binnenkijken in de kapel.

Hier wordt ook nog altijd de Eucharistie opgedragen. Dus Jezus is hier aanwezig in het allerheiligste sacrament van het altaar. Waar we even neerknielen. En een centraal ook een heel mooie... een heel mooi beeld van onze lieve vrouw, koningin. Waar gevraagd wordt voor de voorspraak van de heilige maagd Maria. En we hebben daar nog in deze tocht weinig gelegenheid toe gehad. Maar op deze plaats die duidelijk de heilige maagd Maria als grote voorspreekster naar voren brengt, willen we ruimte maken om ook te bidden tot onze lieve vrouw. Zij is de koningin van de hemel, de koningin van ons hart, de koningin van de vrede. En we hebben allemaal nood aan vrede. De ware vrede die enkel van Christus komen kan. En daarom willen we hier heel eenvoudig een weesgegroet uitspreken. Onze lieve vrouw staat hier afgebeeld terwijl ze bovenop de wereldbol staat, met de maan onder haar voeten. Een beeld uit de Apocalyps. We weten dat onze lieve vrouw op het einde der tijden bij ons zal zijn, zoals ze altijd bij ons is geweest. Vragen wij voor de wereld vrede, voor vrede in de harten van alle mensen. In het bijzonder zij die hier komen bidden en halt houden in deze mooie kapel in dit Begijnhof in Oudenaarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ook hier weer, te midden van de stad, een Begijnleven. Hoeveel vrouwen hebben hier ook hun leven niet gegeven aan Christus? Zijn ons voorafgegaan op de weg naar heiligheid, op de weg naar het eeuwige leven. De weg die wij ook samen gaan als pelgrims onderweg. Al uw intenties, dierbare luisteraars, nemen we mee op onze tocht. Op weg naar onze lieve vrouw van Kerselare. En naar dat miraculeuze beeldje waar zoveel duizenden in de loop der eeuwen op bedevaart zijn gegaan. En we nemen u zeer graag mee.

0: heeft gegund.
1: Ondertussen zijn we dus de Schelde overgestoken en staan we aan de kerk van Pamelen. Helaas is de kerk niet open en werken hier in de buurt hebben het verhinderd om ook opnames te doen, zeg maar, in de nabijheid van de kerk. Neem daar ook nog eens bij dat het ondertussen een goede stortbui hier is beginnen gieten. Wel, maak u geen zorgen, we staan ondertussen droog en we kunnen toch iets vernemen over de geschiedenis van deze kerk. Het is rond 1100 dat langs de rechteroever van de Schelde dus de heer van Pamelen het middeleeuwse stadje Pamelen zal oprichten. En dat wordt dan, zoals u dat al weet, in 1543 zeg maar opgeslorpt door Oudenaarde. Amper vier eeuwen zelfstandig bestuur lieten echter mooie sporen na, met de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk als hoogtepunt. De eerste kerk van Pamelen werd in de 13e eeuw vervangen door de huidige, die in meer dan één opzicht op kunsthistorisch vlak echt een grote waarde heeft. Door de relatief korte bouwperiode van deze kerk, van 1234 tot 1265, vormt het gebouw ook stilistisch een mooi voorbeeld van de Scheldegotiek, dat men van bouwpartij tot bouwpartij kan zien evolueren. Merkwaardig is dat hier een bouwopschrift bewaard werd wat eerder zeldzaam is in onze streken. De plaat, waarvan het origineel verborgen is onder een bronzen kopie, vermeldt als jaartal 1234 en de naam van meester Arnulf van Binche. Daardoor is meteen de koorpartij van de kerk gedateerd. Tot een volgende fase behoort het transept en de benedenkerk sloot dan de bouw af. Het geheel is gebouwd in doornikse steen en wijst duidelijk op, ja, toch wel een kerkbouw waar de nodige middelen voorhanden waren om dit soort gebouw neer te zetten. Wat betreft de opbouw van de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk vallen drie belangrijke kenmerken op. Een eerste is een dubbele overlangse galerij of een doorgang, die aangelegd is in de dikte van de langsmuren. Oorspronkelijk kon men in elk van deze gangen rond heel het gebouw gaan. Dit systeem, zeg maar, van dubbele doorgangen is één van de hoofdkenmerken van de Scheldegotiek en van de Noord-Franse gotiek in het algemeen. Het tweede belangrijke kenmerk is het gotische systeem van verticale indeling. Nochtans blijven de krachtlijnen in de kerk van Pamelen nadrukkelijk horizontaal, typisch voor de traditioneel gerichte Schelde-architectuur in de Romaanse tijd. Wat ook absoluut uniek is, dat is dat deze kerk haar volledig authentiek dakgebinte uit de 13e eeuw heeft bewaard. Een echt indrukwekkende constructie, een woud van balken, zeg maar, hier in het dak. Ook de mooie brandglasramen mogen niet ontbreken als u de kerk zou bezoeken. De meeste zijn pas in de jaren 1930 vervaardigd trouwens, door onder andere glazenier Ladon. Stuk voor stuk meesterwerken die de geest van de 13e eeuwse gotiek weergeven. Verder zijn er twee grafmonumenten te vinden, praalgraven in de zijbeuken, beiden dus van baronnen van Pamelen. Wat ook zeker de moeite is om hier even te bekijken, dat is dat de kerk in het koor werd gerestaureerd door August van Asche. En het hoogaltaar heeft een verguld zandstenen retabel met een beeldje van de apostelen. Op het fijn gesiseleerd tabernakel staat een indrukwekkend ciborium dat de vorm heeft van een torenspits. En verder kunnen we hier ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Een drieluik met de schepping in 1609, wat gemaakt werd als een altaarstuk van het hoofdaltaar. vandaag in de zuiderkapel van Onze Lieve Vrouw van de Scapulier terug te vinden. Het doopsel van de heilige Augustinus door de heilige Ambrosius van Milaan uit 1653. En de kruisvinding door de heilige keizerin Helena, geschilderd door Simon de Pape in 1672. Afkomstig uit het penitentenklooster. Ook is er een vroeg 16e-eeuwse kopie van de Madonna met de vis van Raphaël, de heilige Ignatius van Loyola naar Rubens en de heilige Stanislas de Costa, beide uit de 17e eeuw, afkomstig van het Jezuïtenklooster. Verder valt hier ook een bijzondere grisaille te bewonderen uit de 17e eeuw. De heilige Simon Stock ontvangt het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Voor liefhebbers van beeldhouwwerk, er wordt hier een houten polychroom beeld van Onze Lieve Vrouw ter water, of ter wallen, vermoedelijk uit de 16e eeuw bewaard en afkomstig van het eind 19e eeuw gesloopte kapelletje ten Walle aan de Louise Mariekaai vandaag. Er zijn diverse houten beelden uit de 17e en de 18e eeuw. Dus zeker eens de moeite om ook de kerk hier te komen bezoeken. Ja, de Sint-Walburgakerk, dat was makkelijk. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele is te bezoeken van Onze Lieve Heer Hemelvaart tot en met september op zaterdag en zondag van 2 tot 17:30. Zo weet u dat als u hier de indrukwekkende kerk eens wil komen bezoeken. Helaas, we hebben het moeten baseren op de beelden die we hebben gezien. Nu, niet getreurd, we hebben al de schoonheid van de Sint-Walburgakerk in levende lijven mogen bewonderen. Dus dat was al zeker een bijdrage voor de kunstliefhebbers die met ons meegaan. Zo, dierbare medepelgrims, trek uw schoenen maar stevig aan. Wij gaan nog een klein eindje wandelen, het is gelukkig niet al te ver, naar de abdij van Maagdedalen. En dat is onze laatste halte, alvorens wij koers zetten naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. Alvorens wij onze finale route zullen inzetten in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. En ik kijk hier even op de kaart waar we momenteel aan de abdij van Maagdedalen staan. Is het een goede 2,5 kilometer wandelen, alvorens we bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren zullen aankomen. Een goede 40-tal minuten stappen, zoiets. Maar zoals ik al zei, we staan dus aan de abdij van Maagdedalen. En het is zo dat Arnulf de Vierde, die de baron was van Pamele, die schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde. En we hebben dus ondertussen de rivier overgestoken. Voor de bouw van een nieuwe Cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Eertijds was het een van de belangrijkste vrouwenabdijen van Vlaanderen. De eerste abdij werd gesticht in Vloesbergen of Flobec in de 13e eeuw en was dus eigendom van het huis Pamele. Arnulf de Vierde, de baron van Pamele, die schonk in 1233 de gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham, Pamele, aan de abdij van Maagdendalen, voor de bouw dus van een nieuwe abdij. In dezelfde periode liet hij eveneens de Onze Lieve Vrouwenkerk van Pamele bouwen, die we daarnet hebben bezocht. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Belangrijke bouwcampagnes van deze voormalige abdij vonden plaats onder de abdissen Katelijne van Marke in 1416 tot 1423, Anne Geraerts in 1624 en Cornelia Armare in 1650. Tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684 werden vernielingen aangericht door brand. De abdij zelf werd herbouwd onder abdis Cecilia Remy en Eleonora der Kinderen, nog tot het midden van de 18e eeuw. In 1745 werd onder de Franse bezetting opnieuw een deel van de abdij vernield. Ze werd zelfs opgeheven in september 1796 en in 1797 als nationaal goed verkocht, zoals het lot was van vele abdijen in onze streken. In 1826 werd het goed overgemaakt aan de staat en van 1830 tot 1966 werd het in gebruik genomen als militaire kazerne. Vanaf 1829 werd het eigendom van de stad Oudenaarde en vanaf 1835 kregen ze er ook de kerk bij, tot 1873. Tussen 1835 en 1841 werden diverse dienstgebouwen opgericht, onder meer woningen van één bouwlaag aan het poortgebouw, nu politiekantoren en de inmiddels gesloopte, wat men noemde de manège, op de plaats van het huidige administratief centrum. Later nog een garage voor vrachtwagens. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, het abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard. Nu, vandaag de dag schiet dus van die grote abdij weinig over. Vroeger was het een volledig ommuurd complex met kenmerkende plattegrond. Ten noorden een kerkgebouw, want uit het noorden kwam het kwaad. Dus het kerkgebouw werd in het noorden gebouwd. Ten zuiden ervan een kloosterpand, waaromheen de voornaamste lokalen. De kapittelzaal, het refertorium, de keukens en de bibliotheek. En dan ten oosten een poortgebouw met gastenkwartier. Later werd ten noorden van de kerk nog een brouwerij gebouwd en een neerhof. En ten zuidoosten van het kloosterpand een infirmerie. In de 17e eeuw werd het geheel aangevuld met een imposant abdissenhuis met gastenverblijf ten oosten van de kerk. En die kerk is toch wel bijzonder, want ze is volledig gebouwd volgens het concept van de Cistercienserorde met invloeden van de Scheldegotiek in de 13e eeuw. Er werd gebruik gemaakt van Doornikse breuksteen en baksteen. Er zijn nog sporen terug te vinden trouwens van de oudste kerk, gebouwd voor 1250, van Doornikse kalksteen in het koor, de oostelijke en noordelijke gevel van de noordtranseptarm en de aanzet van de noordelijke zijbeuk. Daar vindt men dus de oudste bouwfase, zeg maar, van deze kerk terug. En vandaag de dag is het dus het huis van de kunstopleiding. Ondertussen, dierbare luisteraars, roept de weg ons opnieuw om aan te zetten. We gaan richting Onze Lieve Vrouw van Kerselare, in de voetsporen van de pelgrims van eeuwen geleden die ons voorafgegaan zijn op diezelfde bedeweg.

En zo zijn we aangekomen aan onze uiteindelijke locatie. De kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. De kapel vandaag is helemaal opgetrokken uit een soort van bruut beton, passend in de stijl van het brutalisme. Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, zegt men. Maar de liefhebber van de moderne architectuur zal hier zeker zijn gading vinden. De reden waarom wij naar hier gekomen zijn vooral is omwille van het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. En het is zo dat de legende vertelt dat in 1452 een Mariabeeldje dat voorheen toebehoorde aan de pastoor van Volkegem na zijn dood hier opgehangen werd aan een kerselaar. Het werd toen in een klein kapelletje geplaatst en het eerste mirakel dat men heeft genoteerd, heeft geconstateerd, vond plaats in 1455. Op 2 juli van dat jaar wordt er dus een eerste heilige mis gelezen. Het miraculeuze beeldje dat we hier kunnen aanschouwen is een laat gotisch polychroom beeldje van de Mechelse Sint-Lucas-gilde. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Eename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Kerselaren werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamelen, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden 2 altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse Revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamelen. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelaren en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Lordeaux, en burgemeester Jozef Tienpont,
werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselare is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamelen en pastoor Heye van Pamelen beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst. Men kan hier ook een lange en een korte omgang doen, waarbij verschillende kapelletjes van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën in rotstaferelen kan gebeden worden rond de kapel en de mysteries van de rozenkrans in de lange omgang van 3 kilometer. En dus bij deze plaats, waar eeuwenlang vele pelgrims naartoe gekomen zijn met hun intenties, naderen ook wij tot Onze Lieve Vrouw van Kerselare en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze mooie pelgrimstocht door Oudenaarde in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselare. We eindigen dus hier onze tocht vlakbij dit bijzondere, miraculeuze beeldje en hebben zo onze intenties ook bij Onze Lieve Vrouw kunnen neerleggen en vertrouwen wij verder op haar voorspraak. Dat is de uitnodiging om mee te gaan op onze volgende pelgrimstocht. Wie weet waar het ons zal heen brengen en wat God voor ons op de weg in petto heeft. We ontdekken het een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank voor uw meewandelen. Tot bij Onze Lieve Vrouw van Kerselare en graag tot een volgende keer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede morgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en we bidden samen het ochtendgebed van de kerk, de Laude. Vandaag op deze vrijdag 2 oktober, we vieren de heilige engelbewaarders. De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de schrift, heeft de Heer hun ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de verering van de heilige engelbewaarders. De hymne, beste luisteraars, kan u terugvinden op pagina 1448

0: de psalmen op pagina 780 en de korte schriftlezing en slotgebeden, die kan u weer terugvinden op pagina 1449.
1: God, kom met de hulp, hier haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereld leidsman zijt, die al wat is met uw majesteit geschapen hebt en voortgebracht en blijft geleiden door uw macht.
0: Zie ons tezamen voor u staan, berouwvol smekend, hoor ons aan. Geef dat in schemeren van de dag een nieuw licht voor ons schijnen mag.
1: De engel die gij bij ons stelt, die ons beschermt en vergezelt, hij moge weren alle kwaad en alle onheil dat ons gaat.
0: Laat hem verijdelen het geweld, de list waarmee de slang ons kwelt, opdat ons argeloze hart niet in zijn netten raakt verward.
1: Hij haalde met zijn sterke hand de vijand ver van het vaderland en drijven ziekten en rampen uit tot niks dan vrede ons ontsluit.
0: Uw Vader zij de heerlijkheid. Wilt gij wie door de Zoon bevrijdt en door de Geest zijn saamgebracht, beschermen met uw engelmacht? De Heer zal zijn engel met u meezenden en u op uw weg begeleiden.
1: God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
0: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
0: Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u.
0: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zal zijn engel met u meezenden en u op uw weg begeleiden. Geloofd zij God, hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden die op hem vertrouwden.
1: Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
1: Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem.
0: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
1: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst gem.
0: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
1: Looft gem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer.
0: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem.
1: Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst gem.
0: Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer bergen en heuvels, al wat er groeit, prijs de Heer.
0: Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijs hem.
1: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
0: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
0: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Geloofd zij God, hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden, die op hem vertrouwen. Loof de Heer, al zijn engelenscharen en heel zijn legermacht.
1: Zing voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
0: Israël juiche zijn schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Loof zijn naam in hun heilige dans, bespeel voor hem tamboerijn en citer.
0: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Jubelt dus heiligen om uw triomf, viert feest in uw legerplaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trekt met uw wraak door het heidense land, bestreft de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de Heer, al zijn engelenscharen en heel zijn legermacht. Uit het boek Exodus. Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.
1: Ik zing voor u, mijn God, te midden van de engelen.
0: Ik zing voor u, mijn God, te midden van de engelen.
1: En ik prijs uw naam.
0: Te midden van de engelen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik zing voor u, mijn God, te midden van de engelen. Zij allen zijn geesten, uitgezonden om hen te dienen, voor wie het heil is weggelegd.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: En de Redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonde.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij allen zijn geesten, uitgezonden om hen te dienen voor wie het heil is weggelegd.
1: Loven wij de Heer om zijn engelen die een hulp zijn op onze levensweg. En zeggen wij vol vreugde, alle engelen, zegen de Heer.
0: God, aan engelen hebt gij opgedragen de mensen op al hun wegen te beschermen. Blijf ons vandaag met uw zorg nabij.
1: Alle engelen, zegen de Heer.
0: Hemelse Vader, gij zijt het geluk van de engelen, die altijd voor uw aangezicht staan. Laat ons voortdurend uw aanschijn zoeken.
1: Alle engelen, zegen de Heer.
0: God, uw kinderen zullen zijn als engelen in de hemel. Reken ons tot uw uitverkorenen en maak ons zuiver van hart.
1: Alle engelen, zegen de Heer.
0: God, zend de aartsengel Michael om uw volk te helpen. Bescherm ons in de strijd tegen de machten van het kwaad.
1: Alle engelen, zegen de Heer. We willen samen het gebed scheren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen door wie Gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden en dat we eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw zegene geest.
1: Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Alle engelen van de Heer zegent de Heer. Zingt zijn lof en verkondigt zijn glorie in eeuwigheid. Beleiden we nu eerst onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt gij uw engel om ons te bewaren. Verhoor ons gebed, schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig bij hen te zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het boek Exodus. Zo spreekt de Heer. Zie, ik zend mijn engel voor u uit, om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zal je verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam tegenwoordig. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan. Woord van de Heer.
3: Bij de God.
2: De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
3: De Heer heeft zijn engelen last gegeven
2: op al uw wegen u te bewaken. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont. Voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Hij redt u uit doodsgevaar. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Halleluja. Verheerlijk de Heer al zijn legerscharen, trouwe knechten die doet wat hij wil. Halleluja.
1: Halleluja.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten. Want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De kerk viert vandaag het feest van de heilige engelbewaarders. Het is het geloof van de kerk dat God zijn voorzienigheid over ons uitstrekt door ons door een engel te laten begeleiden. In de lezing hoorden we allereerst uit het boek Exodus dat God bij de uittocht uit Egypte een engel voor het volk uit liet gaan om ze onderweg te beschermen. Een beschermengel. En in het evangelie horen we hoe Jezus zegt dat alle kinderen een engel in de hemel hebben voor Gods aanschijn. Gods voorzienigheid, die zich uitstrekt over ieder van ons, krijgt concrete gestalte in de engel die hij geeft om ons te beschermen. En de kerk spoort ons ook aan die engelbewaarder te vereren, hem aan te roepen en te beseffen dat in hem God ons nabij is in alle omstandigheden van ons leven. Onze engelbewaarder, die ons bijstaat, die ons probeert op de goede weg te houden, die ons de weg naar de hemel wijst. Laten we deze engel vereren en hem in ons leven betrekken. Dan betrekken we God in ons leven.

0: leggen we met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Voor de kerk. Dat God zijn heilige engel mag zenden om de kerk te bewaren en te leiden in eenheid en vrede. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat er vrede mag komen in de wereld en gerechtigheid voor alle mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor zieken en gehandicapten. Voor alle die het moeilijk hebben in hun leven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor alle luisteraars van Radio Maria. Dat ze Gods zegen in hun leven mogen ervaren. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige, eeuwige God. Zend uw heilige engel om ons te bewaken op onze wegen. Geef dat wij ons nooit alleen voelen. En weten dat gij bij ons zijt in uw heilige engelen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de offergave die wij u aanbieden op het feest van uw heilige engelen. Mogen wij dankzij hun voortdurende bescherming aan de gevaren van dit leven ontkomen en de vreugde van het eeuwig leven bereiken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nimmer verstomt onze lofzang, omwille van uw engelen en aartsengelen. Want als de engelen worden geëerd, die door u geschapen zijn en trouw gebleven zijn aan u, wordt hulde gebracht aan uw heerlijkheid en glorie. Terwijl hun gratie en hun waardigheid niet hoog genoeg verprezen kan worden, openbaart gij ons hoe gij van alles en van allen het edelst en het hoogst verheven zijt, door Jezus Christus onze Heer. Door hem huldigen de koren van engelen uw majesteit. Met hen aanbidden wij u vol vreugde en zingen het loflied. Heilig, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet er een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam u ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing in uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie we willen neer op het offer van uw kerk en wil uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, omdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de Heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, Robertus, een hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u en willen te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hierbij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zus, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenk je alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Toen we hebben uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, u hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus.

0: het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, in dit verheven sacrament hebt u ons voedsel geschonken voor eeuwig leven. Wij bidden u, mogen uw engelen ons begeleiden op de weg van heil en vrede. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We waren gekomen aan het jaar 1887, een gelukkig jaar voor Therese. Ook haar roeping voor het leven als karmelites zal daarin groeien. En we hebben besloten bij de vorige catechese over de zaak Pranzini. Pranzini was een moordenaar. Hij had moorden gepleegd om te kunnen stelen. Enkele dagen voor 19 maart 1887 had hij enkele moorden gepleegd en had gestolen. Hij werd opgepakt enkele dagen na de 19e maart. En het is in de maand juli dat er bij een assiseproces wordt geoordeeld dat Pranzini de dood verdient. De doodstraf zal uitgevoerd worden op 31 augustus 1887. Therese, op 19 maart, zal de inkleding van haar zus bijwonen in de Karmel van Lisieux. Ondanks haar leven buiten de wereld om, zal ze te horen krijgen wat de zaak Pranzini betekende in Frankrijk en de wereld. De kranten stonden er vol van en het werd gevolgd van dag op dag hoe het ging met die zaak. Voor Therese zal het voornamelijk het belang zijn van de goddelijke barmhartigheid, waar ze zo naar verlangt voor iedereen, ook voor een misdadiger als Pranzini. En we komen dus nu even terug op die zaak, omdat het heel belangrijk is in het leven van Therese. Met die zaak heeft ze eigenlijk niets te maken. Het enige wat ze ervan weet, is wat er verschijnt in de kranten en wat er verteld wordt. Maar Therese is voornamelijk begaan. Begaan met de slachtoffers, maar ook met de dader. Zij heeft die kennis reeds opgedaan van het feit dat iedereen verwacht wordt in de hemel. Dat iedereen verwacht wordt om ja te zeggen aan het woord van redding dat Jezus Christus ons heeft gebracht. Willen wij gered worden? En ook een grote misdadiger heeft die barmhartigheid nodig en kan die ontvangen. Als hij of zij het hart maar keert naar God. Therese is daarvan overtuigd. Haar geloof is daarin heel stabiel. Dat zal ze zelf tot uiting brengen in haar autobiografie. Wanneer ze zegt dat zij enorm vertrouwde op die goddelijke barmhartigheid en dat zij zeker wist dat ze de bekering van Pranzini zou bekomen. Ze zal daarvoor bidden. Ze zal daar een mis voor laten opdragen, voor die bekering van Pranzini. Wij weten, achteraf, dat de almoezenier van de gevangenis, waar Pranzini aanwezig was, heel veel gesprekken had gevoerd met Pranzini. Pranzini heeft heel zijn leven verteld aan de almoezenier. Hij heeft nochtans geen gebruik gemaakt van het sacrament van de biecht. Maar ondanks dat zal hij mede door de liefdevolle woorden van de almoezenier net voor zijn dood het kruis kussen en daardoor zijn hart keren naar Jezus. Therese heeft voor die bekering gebeden. Wij weten dus dat zij een voorspreekster is geweest voor die bekering. En zij ziet in het teken van de kus op het kruis dat Pranzini zich bekeerd heeft en dat hij gered is. Haar verlangen van Therese is zo groot dat er niemand naar de hel zou mogen gaan. Dat zij er alles voor over heeft om aan het kruis van Jezus Christus te zitten wachten. En om daar eigenlijk het bloed verzameld van het kruis mede rond te delen. Het heeft iets heel sacerdotaals, iets priesterlijk. En natuurlijk is dat ook de roeping die zij al beleeft van Karmelites. Aan het kruis bidden,
aan het kruis wachten, aan het kruis aanwezig zijn, om de genade van het kruis te kunnen ronddelen. Zoals gezegd, eigenlijk bespreken we hier de spiritualiteit van de Eucharistie en van de Heilige Mis. De Heilige Mis is niets anders dan het terug actueel maken van het enige kruisoffer van Jezus Christus, niet symbolisch, maar werkelijk. Wanneer wij de Eucharistie beleven, dan zitten wij letterlijk aan de voet van het kruis. En dan wachten wij tot Jezus zijn bloed vergiet om het rond te delen, opdat de mensen die van zijn vlees eten en zijn bloed drinken, gered zullen worden. Therese wacht zo af aan de voet van het kruis. En het is in de krant La Croix, het kruis, misschien is dat zelfs ergens een knipoog van onze lieve Heer, dat zij zal zien dat Pranzini wel degelijk zijn hart heeft gericht naar Jezus Christus. En hierover zal Therese het volgende zeggen. Ach, sinds ik deze unieke genade kreeg, werd mijn verlangen om zielen te redden elke dag groter. Het leek mij dat Jezus tegen mij zei, zoals tot de Samaritaanse, geef mij te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus. Aan Jezus bood ik diezelfde zielen aan, verfrist door de goddelijke dauw. Zo had ik het idee dat ik zijn dorst leste. En hoe meer ik hem te drinken bood, hoe meer ik dorst kreeg in mijn arme kleine ziel. En door die brandende dorst gaf hij mij, als het ware, de heerlijkste dronk van zijn liefde. In korte tijd had de goede God het klaargespeeld mij uit de nauwe cirkel te halen waarin ik steeds maar ronddraaide, zonder kans te zien daaruit te raken. Nu ik de weg kan overzien die hij mij liet doorlopen, ben ik diep dankbaar. Maar u moet mij wel goed verstaan. Al had ik een grote stap gezet, ik moest toch nog heel wat dingen opgeven. Therese beschrijft haar relatie met Jezus, van wie zij die smeekbede hoort. Ik heb dorst, geef mij te drinken. Therese wil daar een antwoord op bieden. En zij biedt daarmee op een geestelijke manier de zielen aan die tot haar kunnen komen met gebeden, met smeekbeden. Of zij biedt zielen aan die zij heeft ontdekt, opdat ze zouden gered kunnen worden. En daar wenst zij op een geestelijke manier het bloed van Christus aan te geven. Ja, Therese heeft eigenlijk een roeping om op een priesterlijke manier de wereld bij te staan. En hiermee bedoel ik niet het priesterschap als het ministerie van het priesterschap vandaag uitgeoefend door vele priesters, nee. Maar wel op geestelijke manier, zoals wij in het doopsel de roeping hebben ontvangen om koning, profeet en priester te zijn. Therese begrijpt dit en zij beleeft dit ten volle. Dat is haar roeping en die kan ze pas volledig waarmaken, zeg maar achter slot en grendel, in het verborgene, in een klooster zoals dat van de Karmel. En dat zij in de Karmel weer binnentreden, heeft eigenlijk één reden. Om de barmhartigheid van God kenbaar te maken. Die goedheid voor een ieder van ons. Of we nu criminelen zijn zoals Pranzini, of gewone mensen die proberen hun best te doen, we hebben alle nood aan die barmhartigheid van God. En Therese maakt ons die kenbaar door haar gebed en door de voorspraak die zij zelf geeft door aan Christus de zielen aan te bieden die gered moeten worden.

Voor Therese was het jaar 1887 een zeer diep geestelijk jaar. Ze heeft haar tijd genomen om veel te lezen, om te groeien in haar kennis van God, van het mysterie van de godsdienst, kennis ook van de geschiedenis van de kerk. En ze heeft haar geestelijke leven ook al gebruikt om mensen te redden. Want dat is haar grote verlangen, om de barmhartigheid van God kenbaar te maken. En ook al was er een zaak zoals die van Pranzini, waar zij eigenlijk niets mee te maken had, toch raakt haar dat in haar hart en bidt ze daarvoor en krijgt ze van God een teken, jawel, dat haar gebed verhoord is. Ze beschouwt Pranzini als haar eerste kind, geestelijke kind waarvoor zij heeft gebeden en die zij heeft geholpen op de weg naar de hemel. En die barmhartigheid wel, die heeft een hele grote plaats in haar roeping tot het religieuze leven. En dat religieuze leven mag voor Therese onmiddellijk beginnen. Maar daarvoor heeft ze natuurlijk toestemming nodig van haar vader. Ze heeft er reeds over verteld aan de twee zussen in de Karmel. De oudste zus Marie was erop tegen. Ze vond dat Therese te jong was. Pauline heeft enig begrip voor het verlangen van Therese, maar ook zij vindt dat er eigenlijk misschien nog wat gewacht kan worden. Zelf denkt Therese er anders over. Ze wil trouw zijn aan de roepstem van Jezus en ze wenst daar zo vlug mogelijk een antwoord op te geven. Eigenlijk verlangt ze in haar hart om te kunnen binnentreden met Kerstmis 1887, een jaar na haar volledige bekering, zoals ze het zelf beschrijft. Maar de vader moet zijn toestemming geven. Met die vader is het ondertussen een beetje bergaf gegaan wat de gezondheid betreft. We weten dat hij in 1886 een lange reis heeft gemaakt. Die lange reis heeft hem zeer vermoeid. En het is op 1 mei 1887 dat Louis Martin een ziekteaanval ontvangt. Hij wordt geparalyseerd aan de linkerkant van het lichaam en kan vanaf die dag moeilijk spreken. De dochters, ook degenen die in de Karmel zijn, zijn zeer ongerust. Voor Therese ook wel een teken om niet te lang te wachten met de vraag aan haar vader om te mogen binnentreden in de Karmel. En ze gebruikt daarvoor eigenlijk het liturgische jaar. Ze zegt, en wel, het is op Pinksteren dat ik de vraag officieel zal stellen. Pinksteren, de dag van de Heilige Geest, dag van de inspiratie, en ze bereidt zich daarop voor. Het is op zondag, 29 mei, dat zij de aanvraag aan de Vader zal doen. Het verlangen van Therese was natuurlijk al langer gekend bij de Vader. Maar toch is er een grote emotie. En we laten even Therese zelf aan het woord. Céline werd reeds in vertrouwen genomen over mijn worstelingen en mijn tegenslagen. Zij trok het zich evenzeer aan alsof het haar eigen roeping betrof. Van haar kant had ik geen tegenwerking te vrezen. Maar ik wist echt niet hoe ik het moest aanleggen om het aan papa te vertellen. Hoe kon ik hem spreken over zijn koningin, hij die zijn 3 oudste dochters al afgestaan had? Ach, wat een innerlijke tweestrijd heb ik niet moeten verduren voordat ik mij moedig genoeg voelde om erover te spreken. Toch moest ik een besluit nemen. Binnenkort zou ik 14,5 jaar worden. Nog maar 6 maanden waren mij van de mooie kerstnacht verwijderd waarop ik besloten was in te treden. Hetzelfde uur waarop ik het vorig jaar mijn genade had gekregen. Om hem mijn gewichtige vertrouwelijke mededeling te doen,
koos ik de dag van Pinksteren uit. De hele dag lang smeekte ik de apostelen om voor mij te bidden, om mij de woorden in te geven die ik zeggen moest. Zij waren het toch die het schuchtere kind moesten helpen, dat God had voorbestemd om apostel van de apostelen te worden door het gebed en offer. Pas in de namiddag, toen wij terug waren gekomen uit de avondgetijden, vond ik de gelegenheid om met mijn lieve vadertje te praten. Hij was aan de rand van de regenput gaan zitten en daar keek hij, met de handen over elkaar, naar de wonderen van de natuur. De zon, die haar felle gloed had verloren, vergulde de toppen van de hoge bomen, waar de vogeltjes vrolijk hun avondgebed zongen. Het mooie gezicht van papa had een hemelse uitdrukking. Ik voel dat de vrede zijn hart vervulde. Zonder iets te zeggen ging ik naast hem zitten, met mijn ogen al vol tranen. Hij keek mij heel hartelijk aan, drukte mijn hoofd tegen zijn hart en zei toen: "Wat scheelt eraan, koninginnetje? Vertel het me maar." Toen stond hij op, alsof hij zijn eigen ontroering wilde verbergen. Hij liep langzaam voort, terwijl hij mijn hoofd steeds tegen zich aanhield. Door mijn tranen heen vertrouwde ik hem toe dat ik zo graag in de Karmel wilde intreden. Toen voegden zijn tranen zich bij de mijne, maar hij zei geen woord om mij van mijn roeping terug te houden. Hij merkte alleen op dat ik nog wel erg jong was om zo een ernstig besluit te nemen. Maar ik verdedigde mijn zaak zo goed dat papa met zijn eenvoudige en rechtschapen aard al heel gauw overtuigd was dat mijn verlangen was ingegeven door God zelf, en in zijn diep geloof riep hij uit dat de goede God hem een grote eer bewees door hem zijn kinderen te vragen. We wandelden nog lange tijd verder. Mijn hart was gesterkt door de goedheid waarmee mijn onvergelijkelijke papa mijn confidenties had opgenomen en stortte zich heel zacht uit in zijn hart. Papa scheen te genieten van de rustige vreugde die voortvloeit uit een offer dat je gebracht hebt. Hij sprak als een heilige met mij, en ik zou willen dat ik mij zijn woorden nog kon herinneren om ze hier op te schrijven. Maar de herinnering die ik eraan bewaar is zo intiem dat het zich niet laat weergeven. Wat ik mij nog volmaakt herinner was het symbolische gebaar dat mijn geliefde koning onbewust stelde. Hij ging naar een lage muur toe, liet mij kleine witte bloemen zien die op lelietjes leken, plukte er een van, gaf die aan mij en legde mij toen uit met hoeveel zorg de goede God het had laten ontstaan en het had bewaard tot op de dag van vandaag. Toen ik hem zo hoorde praten, dacht ik dat ik naar mijn eigen levensgeschiedenis luisterde. Zoveel gelijkenis bestond er tussen wat Jezus gedaan had voor die kleine bloem en voor de kleine Therese. Ik nam dat bloempje aan als een reliquie en ik zag dat papa, toen hij het wilde plukken, alle wortels had meegetrokken zonder die te beschadigen. Het leek of het voorbestemd was om in een nog vruchtbaarder grond verder te leven dan in het tere mos waartussen zijn eerste levensdagen waren verlopen. Datzelfde gebaar had papa zojuist voor mij gesteld, toen hij mij toestond om de Karmelberg te beklimmen en weg te trekken uit de lieve vallei die getuige was geweest van mijn eerste stappen in het leven. Zie daar de beschrijving van Therese voor haar intrede in de Karmel en de toestemming die ze vraagt aan haar vader. De vader zal het geven, omdat hij in hetgeen Therese vertelt, ziet wat de wil is van God. En als heilige vader geeft hij toe aan die goddelijke wil,
Zo heeft hij het reeds gedaan bij de andere dochters en zal het nu ook doen voor Therese, ook al is ze jong. Maar hij ziet dat Therese geroepen wordt, niet later, maar nu.

Therese zal binnentreden in de Karmel. Ze heeft de toestemming van de vader. Maar natuurlijk wordt de roeping van Therese ook nog beproefd. We hebben haar relaas voorgelezen, die ze heeft opgeschreven achteraf, en die spreekt over een lelie, een bloem, die groeide uit de grond en waarvan de vader heeft gezegd dat de goede God ervoor had gezorgd. Wel, die bloem zal ze altijd bewaren. En niet zomaar. Ze zal het bewaren in een boek, in het boek van de navolging van Christus. Ze zegt daarover: mijn witte bloempje legde ik in mijn navolging van Christus bij het hoofdstuk met de titel dat wij Jezus moeten beminnen boven alles. Daar ligt het nu nog bij. Alleen is de stengel vlak bij de wortel afgebroken. En de goede God schijnt daarmee te willen zeggen dat hij binnenkort de banden van zijn bloempje zal verbreken en het niet op deze aarde zal laten verwelken. Therese is overtuigd. De vader is akkoord. Maar nu volgt ook nog de familie. Ze schrijft verder: toen ik de toestemming van papa had gekregen, dacht ik dat ik onbezorgd zou kunnen uitvliegen naar de Karmel. Maar mijn roeping moest eerst nog op de proef gesteld worden door heel smartelijke beprovingen. Het besluit dat ik genomen had, kon ik niet dan met bevend hart aan mijn oom toevertrouwen. Hij gaf mij alle mogelijke bewijzen van hartelijke genegenheid, maar hij gaf mij toch geen toestemming om te vertrekken. Integendeel, hij verbood mij om met hem over mijn roeping te spreken voor ik 17 jaar zou worden. Het was in strijd met de menselijke voorzichtigheid, zo zei hij, om een kind van 15 jaar oud in de Karmel te laten intreden. Dat leven van een karmelites was in de ogen van de wereld een levenswijze van een filosoof. Het zou dus een groot onrecht zijn dat men de godsdienst zou aandoen als men een kind zonder ervaring deze levenswijze zou laten beginnen. Iedereen zou commentaar daarop leveren, enzovoort, enzovoort. Hij zei zelfs dat er een mirakel nodig zou zijn om hem te doen besluiten mij te laten gaan. Natuurlijk is het vooral de goedkeuring van de vader die van belang is. Maar omdat Therese zonder moeder verder leeft, is de familie ook zeker belangrijk. En de goedkeuring, wel, die ontvangt zij niet van haar familie. Ze zal nog moeten wachten tot haar 17 jaar, zo denkt haar nonkel. Maar is dat ook zo? Wel, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Gods wegen zijn vaak anders dan de mensen die zich voorstellen. Wel, Therese zal wel degelijk op 15-jarige leeftijd kunnen intreden. Maar na Pinksteren 1887, met het besluit dat ze heeft genomen en met de goedkeuring van haar vader, zal ze eerst nog haar school afwerken. Haar school, het is te zeggen, de lessen bij mevrouw Papineau, haar privéleerkracht. En die lessen gaan door tot eind juli 1887. Er volgt ook nog een korte vakantieperiode. Louis Martin zal de drie dochters die thuis zijn meenemen naar de zee. En ze passeren ook langs de haven van Honfleur. En het is bij die haven dat er een kerk is, Onze Lieve Vrouw van de Genade, Notre-Dame de Grâce. Het is waarschijnlijk zo dat Therese in die kerk ook haar roeping heeft toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. En het is vanuit die haven dat Louis Martin verschillende verhalen vertelt aan zijn dochters. Verhalen van missionarissen die daar zijn vertrokken. Duizenden missionarissen vertrokken naar de nieuwe wereld. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan
om er te gaan evangeliseren. Voor Therese, met het besluit dat ze heeft genomen zich op te sluiten in de Karmel, is er natuurlijk ook nog altijd het verlangen om missionaris te worden, om naar de andere kant van de wereld te gaan. Misschien kan ze dat doen als Karmelites, aan de andere kant van de wereld zich opsluiten om te bidden voor de zielen aldaar. God alleen weet het, zij weet het nog niet, maar haar verlangen is zeker. Haar leven toewijden aan God, aan het gebed, aan het offer, maar dit voor de missies. In de zomer van 1887 zal dat verlangen zeer groot zijn en dat verlangen zal haar nooit verlaten, ook niet in de jaren dat ze in de Karmel zal zijn. In datzelfde jaar, 1887, is er nog een gebeurtenis die van tel is. Het gaat over de 16e juli 1887. Op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel zal de derde dochter, Leonie, binnentreden bij de visitandinnen in Caen. Deze zus van Therese was reeds kort binnengegaan bij de Clarisse van Alençon. Maar na enkele maanden was ze teruggekomen. Het was een beetje een ondoordachte keuze. Nu is de keuze van haar meer doordacht. En jawel, ze gaat binnentreden bij de visitandinnen, zoals ooit haar tante, de zus van haar moeder, daar aanwezig was. Zij was visitandina en de hele familie Martin heeft veel aan die tante gehad. Ook de moeder, Zélie. De tante was enkele maanden voor de dood van Zélie zelf overleden. En nu zal er terug in de familie een zuster zijn die haar leven geeft als visitandina. Ook dat is van groot belang. Want als Therese zal binnengaan, is Céline de enige die nog zal overblijven. Overblijven om de vader te ondersteunen, die zelf, zoals we in het begin van deze catechese hebben gezegd, begint te lijden met zijn gezondheid. Een verzwakte gezondheid, mede door een lange reis die hij heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd nog altijd met zijn hoofd aanwezig, hier op aarde, om te kunnen afgeven. Afgeven wat van God is en zelf zo op te groeien naar God toe als een heilige man. We hebben reeds gezegd in een vorige catechese dat er een familietraditie bestond om op 1 januari een gedicht voor te lezen aan de vader. Deze traditie bestond ook op het feest van die vader. Namelijk, de patroonsheilige werd gevierd, de heilige Louis, op 25 augustus. En dan was er ook de gewoonte dat er een gedicht werd geschreven en voorgelezen. We lezen nu even het gedicht van 25 augustus 1887. Vandaag is de dag, mijn kleine vader, dat uw koningin wil voordragen. Een compliment vol mysterie, waar elk woord u zal vieren. Ik weet niet hoe, zoals Céline, om grote beelden te schilderen voor jou. Maar in mijn hart teken ik iets dat nog mooier is. Papa, de Karmel is mijn ziel, voor mij is het de hemel op aarde. Moet ik deze vlam uitleggen? Maar nee, je zal het wel raden. In mijn hart is er een gezegende stem, werd elke dag gehoord, als een goddelijke harmonie van de hemelse verblijfplaats. Deze stem zei, ver van de aarde, kom, kind, om je geluk te zoeken. Het is in de schaduw van het heiligdom dat de lelie zijn witheid behoudt. En ik, verlegen tortelduif, luister en doe dan niets, maar beantwoord alleen de trouwe stem. Ik volg je, want papa is gewillig. Papa wil dat ik koningin word. Wacht maar even, ik moet de moeite nemen.
om me waardig voor te bereiden. En het is dus vanaf september 1887 dat Therese zich zal voorbereiden. Maar ze weet nog niet dat er nog obstakels zijn. Obstakels ook komende van de kerk. Want is het wel goed dat zo'n jong iemand binnentreedt in de Karmel? En dat zullen we zien tijdens een volgende catechese.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. We zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Dat is een gemeente ongeveer tussen Oostende en Jabeke in West-Vlaanderen. En we zitten momenteel in de cafetaria, een mooie gezellige ruimte met een terras aan en uitzicht op de tuin. En we hebben de directeur Catharina bij ons. Dankjewel om ons te ontvangen, Catharina.
2: Goedemorgen.
1: Zou u het huis een beetje willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Wij zijn een klein woonzorgcentrum met 68 bewoners. Wij hebben, het is een redelijk recent huis, 3 jaar ondertussen. Dus wij hebben het geluk om in een nieuwbouw te mogen werken en de bewoners wonen. Dus ja, een klein huis is altijd fijn, omdat er veel contact is met iedereen. Iedereen kent iedereen, dus dat is wel heel fijn.
1: Bent u hier al lang directeur van dit huis?
2: Ik ben recent begonnen op 1 juli. Hiervoor was ik leidinggevende op het operatiekwartier in AZ Sint-Jan in Brugge. Ik heb daar 11 jaar gewerkt. Eerst als instrumentist bij orthopedie, dan ben ik overgeschakeld naar anesthesie. En dan ben ik leidinggevende geworden op het operatiekwartier. En ik heb eigenlijk de overstap gemaakt naar de woonzorgsector, omdat ik de warme zorg wat miste in het operatiekwartier. Het is een hele leuke dienst, maar acuut. Dus heel veel contact met de patiënten heb je niet. En dat miste ik eigenlijk wel een beetje. En eigenlijk ben ik heel blij met de overstap naar de woonzorgcentrum. Ik vind het heel leuk om de liefde van de bewoners te krijgen. En dat verwarmt mij enorm.
1: Ja, veel meer contact.
2: Ja, heel veel meer contact, ja.
1: Het is als een hele overstap toch wel.

0: kan ik mij inbeelden. Bent u ondertussen een beetje ingewerkt? Heeft u uw draai gevonden?
1: Ja. In het begin was het een beetje zoeken, maar ben eigenlijk redelijk rap opgenomen, zowel door het team als door de bewoners zelf. En ondertussen ben ik wel al goed mijn draai gevonden. Ja.
0: Zijn er bepaalde dingen waar het woonzorgcentrum hier zich op focust, die speciaal belangrijk zijn voor jullie?
1: Ja, dus sowieso binnen alle huizen van Korian is positief care een van onze, is onze missie eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat de bewoner de regie over zijn eigen leven zelf mag bepalen in de mate van het mogelijke. En daar houden wij dan ook zoveel mogelijk rekening mee in de zorg. Wat dat wij ook belangrijk vinden is eerlijkheid, dus een open communicatie. Dat is iets dat ik zelf heel hard hoog in het vaandel draag. Zowel naar bewoners toe, maar ook naar de familie toe. Maar evengoed naar de medewerkers. Dus ik vind het wel belangrijk dat zij terecht kunnen bij mij voor problemen. En dat we daar samen dan naar oplossingen kunnen zoeken. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. En dan respect en empathie naar de bewoner toe. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen dat wij hoog in het vaandel dragen.
0: En zijn er in die zin bepaalde projecten die jullie, waar jullie mee bezig zijn of die jullie op het oog hebben? Of niet bepaald wat we deel?
1: Nee, voorlopig niet. Maar goed, de dagelijkse zorg moet eigenlijk altijd empathisch gewerkt worden en de positieve care uit te dragen worden. Ja.
0: U zei dat het u de overstap gemaakt heeft naar een woonzorgcentrum om meer contact te hebben. Dat lukt ook als directeur, want u bent toch net iets verder af misschien dan de verpleegkundigen en zo met de bewoners.
1: Ja.
0: Slaagt u erin om toch contact te hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. 'S morgens als ik toekom, doe ik eerst een paar mailtjes. En dan tegen 8:30 begint het ontbijt op de verdiepingen. En dan ga ik overal rond en dan sla ik een praatje met de bewoners. Die vragen hoe dat hun nacht geweest is of dat er iets is. Zij appreciëren dat wel enorm. Loopt wel goed, dat contact met de bewoners. Ja.
0: Zou je misschien onze luisteraars nog een beetje een beeld kunnen geven van de inrichting van het huis?
1: Ja.
0: Verschillende afdelingen, dat soort dingen.
1: Ja, wij hebben 3 afdelingen. Op het gelijksvloer en op het eerste verdiep. En dan op het tweede verdiep is onze beschermde afdeling, waar dat de mensen met dementie verblijven. Ons interieur is eigenlijk heel sober. En dat willen wij ook zo houden, omdat dat wel wat rust geeft. Maar toch met enkele accenten. Zoals behangpapier, waar het blaadjes, groen behangpapier in de vorm van blaadjes. Dus dat is wel fijn. Het is allemaal heel modern. Op ons eerste verdiep hebben we een reminiscentiehoekje. Die dan ingericht is met oudermeubilair, waar dat de bewoners dan kunnen naartoe gaan om herinneringen op te halen of een keer een babbel te hebben met elkaar. Dat is een beetje hoe dat ons woonzorgcentrum eruit ziet.
0: We zitten momenteel in de cafetaria, zoals u zei. 1 muur is met groene bladeren en ook de zetels en stoelen zijn in datzelfde groen. Is de cafetaria hier open doorheen de dag, ook voor familieleden en buitenstaanders?
1: Ja, de cafetaria is open van 2 tot 5. En dan komen er inderdaad familieleden bezoek brengen aan de bewoner. En dan kunnen zij samen hier een ijsje eten of een drankje nutten, een koffietje. Vorige week hebben wij hier de high tea namiddag georganiseerd. Waar dat er heel veel volk op afgekomen is. Dus koffie en thee en gezellige babbels. Was een hele fijne namiddag waar dat de bewoners heel hard van genoten hebben. Dus dat was wel fijn.
0: Oké, enorm bedankt Catharina om met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en dan aan onze rondleiding beginnen doorheen het huis.

0: Beste luisteraars, wij zijn even de gang op geweest hier in het woonzorgcentrum Bloemenhof om met Sascha te gaan halen, die even met ons wil spreken. Dankjewel, Sascha.
1: Hallo!
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker en vast. Mijn naam is Sascha. Ik werk al sedert de opening eigenlijk in Bloemenhof. Mijn functie hier is onthaal en sociale dienst. En ja, eigenlijk nog tal van andere zaken. Mensen weten dat ze altijd bij me terecht kunnen. Dus een beetje ja, een job met veel variatie.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wat houdt het dan in?
1: Ja, zeker en vast. Dus ik zit ook aan het onthaal. Dus ik ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt. De telefoons komen ook bij mij. Dan ook tal van administratieve taken. Dus contracten opmaken. Ook rondleidingen worden ook door mij gedaan. Dus als er families langskomen en die zijn op zoek naar een plaatje voor hun mama of papa, gebeurt dat ook via mij. Ja.
0: Doet u uw job graag?
1: Ja, heel graag, heel graag. Moet heel eerlijk zijn, het is de eerste job dat ik eigenlijk zo graag doe. Ja, dus dat verklaart ook waarom dat ik hier nog steeds ben. Ja, heel toffe job.
0: En waarom dan? Wat is het aan de job dat u zo leuk vindt?
1: Oh, eigenlijk vooral gewoon het contact met de mensen. Dus ja, je zit eigenlijk nooit alleen. Ja, tussen die 4 uur een administratieve job te doen, wat dat vaak wel zo is. Hier heb je constant de mensen die passeren. Doe een keer een babbeltje. Hoe is het? Ja, het is gewoon superleuk. Dat is echt, ja, dat vind ik het leukste. Echt het nauwe contact met de mensen en de bewoners. Ook de familie uiteraard. Als die dan een keer een moeilijkere dag hebben of zo. Allee, sta ik ook heel graag paraat om de mensen een beetje te ondersteunen.
0: Heeft u hiervoor ook in de meer sociale sector gewerkt? Of
1: niet? Oh, een beetje anders. Ik werd als HR-consultant. Dus dat is in een interim kantoor. Dat deed ik op zich ook wel graag, maar het is heel anders. Het was meer dat commerciële gedeelte. En hier is het echt het menselijke. En ja, dat past echt bij mij. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Heeft u er dan bewust voor gekozen ook om met ouderen te gaan werken?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Dus ik had geen affiniteit met de zorg, nog met ouderen. Maar ik keek wel uit naar een nieuwe job op dat moment toen. Omdat ik wel voelde van, oké, dit is hier niet meer voor mij. En dan zag ik eigenlijk een administratieve functie openstaan in Oudenburg. Ik woon ook zelf in Oudenburg. Dus ik dacht, why not? En dan heb ik het gewoon een kans gegeven. En ja, ik moet heel eerlijk zijn, vanaf dag 1 voelde ik van, ja, dat is het. Dat is het.
0: Fantastisch. Kent u dat ook veel mensen die hier wonen al lang, al voor u hier werkt of niet?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik heb altijd in Bredene gewoond. Dus ja, een klein beetje verder dan hier. Maar ja, intussen woon ik zelf ook nog maar, ik denk, 4 jaar in Oudenburg. Dus ja, het zijn allemaal nieuwe mensen dat ik heb leren kennen. Maar intussen ken ik natuurlijk wel veel mensen, alle mensen die hier wonen. Dus ja, dat is wel tof.
0: Oké, enorm bedankt Sascha met ons te willen spreken. Is
1: heel
0: er nog
1: graag
0: iets
1: gedaan.
0: Dat u graag zou willen zeggen aan de luisteraars?
1: Oh, ja, gelijk hoe oud of welke leeftijd dat je momenteel hebt, probeer van elke dag te genieten. Het leven kan zo kort zijn, gewoon elke dag genieten, het mooiste van elke dag maken en lief zijn voor elkaar.
0: Oké, zeer goed. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: wat trek bij hen, hè?
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op het Gelijksloos in de cafetaria. Nu zijn we de trap opgegaan naar de eerste verdieping om te gast te zijn in de kamer van Maria. Dankjewel Maria, om met ons te willen spreken. Ik heb gehoord, Maria, dat u een luisteraar bent van Radio Maria.
2: Een zeer grote.
1: Luistert u al lang naar de radio?
2: Van het bestond.
1: En betekent het veel voor u?
2: Alles.
1: U kent de programmatie heel goed dan? Ja? Woont u al lang hier?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar, oké.
2: Okay. Nog geen dag beklaard.
1: Nee? U bent hier graag?
2: Heel graag.
1: Ze zorgen goed voor u?
2: Allemaal.
1: Zijn er bepaalde dingen die u hier graag doet? Zijn er activiteiten of zo waar u aan meedoet?
2: Ik doe aan alles mee. Maar als het me niet past, ga ik ook niet.
1: Ja. Ik heb gehoord dat u graag naait. Klopt dat?
2: Ik heb alles graag gedaan, maar dat gaat niet door mijn ogen. En ook door mijn springvinger. Maar ik ben ook 92. Hè.
1: 92? Oké. Okay. En heeft u kinderen?
2: 4.
1: 4 kinderen?
2: Veel liever. Ik heb 20 achterkleinkinderen. En het laatste is waarschijnlijk nu nog op komst voor 21. Dan hebben ze allemaal een hoge van 4 kinderen.
1: En ziet u kinderen vaak? Komen zij op bezoek?
2: Of is ze zijn alle dagen komen als ze kunnen.
1: Fantastisch. En wat doet u dan als ze hier zijn? Een babbeltje slaan?
2: De vrijdag is eigenlijk de dag van mijn koor. Dan komt mijn zoon. Hè? En dat is tot de 9:30 s'avonds.
1: Hele dag?
2: Hele
1: namiddag.
2: En de gebeurs, we gaan een week naar de gebeurs met 2. Dus, hè? En die 2 komt een week naar hier. En we hebben de dag. Maar de grootste ding van heel de week. Koorden. Vele koorden. Ik doe alles graag. Ik heb hem nog nooit verveeld. Maar veel dingen gaan niet meer. He.
1: Ja.
2: Ja, ik ben gehandicapt. Kijk, met mijn springvingers. Ik kan niet meer doen, want ik kan niet meer naaien.
1: Ja.
2: Ik ben ook en behandeling van ogen. Dus, ja.
1: Ja.
2: En toch zie ik het nog goed.
1: Maar toch kan u uw dagen goed vullen?
2: Zelfs met bril of zonder bril. Maar de ene keer is dat beter dan de andere keer.
1: Kan u iets...
2: Maar ik word nooit verzorgd hier. Druppeltjes in mijn ogen. Nee.
1: Alles wat u nodig heeft.
2: Een spuitje in mijn neus. Allee, ik krijg van alles, hè. Alle kleine dingetjes die ik kan genezen, eigenlijk. Maar ja, maar duipen.
1: Zou iets...
2: Ik ga met de rolstoel, maar kan ook nog een beetje zonder. Maar ik heb veel gevallen in mijn leven.
1: Oké. Okay.
2: Een beetje te geweldig.
1: Ja. Misschien beter in de rolstoel dan.
2: Ze moet me soms wel een beetje verwetten, hè. Een beetje trager.
1: Maria, u zei al dat u naar de radio luistert. En ik zie hier ook in uw kamer een mooi Jezusbeeld. Ja. En Maria, zou u iets kunnen vertellen over uw geloof?
2: Ik heb een goed geloof.
1: Is Jezus belangrijk voor u?
2: Ik leef met mijn geloof. Heel de vernoemen is bezet en luisteren naar Radio Maria. Dan ga ik ontdekken. Als het 10:30 is, ga ik ontdekken. Het is toch een dag ook.
1: Ja.
2: Ja, maar ik heb altijd goed geluisterd naar de preek en de kerk. En ik was maar 1 week voort. Dat zei ik altijd. Ga je er nog naar de messen? Dan kun ik maar 1 week voort, zei ik. Het is waar. Ik was maar 1 week voor. Ik luisterde de goed naar de preek en de spreuken van Mons zonder naam.
1: Okay.
2: En ik kwam dus hier vroeger. Maar al het jaar is eigenlijk geen meer besteld of ook niet meer betaald. En ze zijn ik achtergebleven. En de verpleegsters gingen altijd naar die spreuken. En het was Irene die eigenlijk echt, ze was de put, hij al een nieuwe. En ik had dat al gespoord, die vrouw. Al die spreuken. En ik leefde van die spreuken. Ik heb een schone boek van Phil Bosmans. Ik lees een hernzige boek. Dus, een boek van Guido Gezelle. Gedicht. Dus, oh ja. Dat moet ze nu al een keer aanlezen, want ik heb te veel vergeten.
1: Ja.
2: Die boekjes ook. Allee. Ik lees nu eentje van vroeger bijvoorbeeld. Ik weet weer alles, he. Maar dat is hier eentje van Philippe, de begrafenissen van Philippe Vendevogel. Dus we hebben hier in Westkerk Philippe Vendevogel gekregen. Dus dat was van eens weer favoriet. Men heeft een bedevaart ingeschreven met je gorge, maar ze is niet doorgegaan door de oorlog. In het begin, dat Philippe hier was.
1: Oké. Ja.
2: He? Je had dat ingericht en gedaan. En het waren twee bedevaarten te regen. En de eerste is kunnen doorgaan. En ze worden juist te weer voordat aanveilen. Maar de tweede is niet doorgegaan omdat ze niet meer veilig was. Dus ik heb er niet geweest. Maar ik heb heel veel familieleden, nichtjes, gekozen die dan nog met je horen gestaan. Die jaarlijks ging met dokter het dingen doen van volwassenen. Een dokter die dat ook.
1: Ik weet niet.
2: Een dokter van het toeretje.
1: Oké. Maar u bent er nooit geraakt. Dat is jammer.
2: Heb je daar nooit van gehoord van die dokter van toeretje?
1: Ja. Ja, ik weet het niet.
2: We zijn verschillende keren naar de medische geweest. En ik volg dus al van de eerste dag dat er sprake van was. Dus.
1: Enorm bedankt, Maria, om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of is het goed?
2: Ja, ze lachen ze soms een keer mee. En als, maar ja, ik kan dat tegen. Hè? Ik heb zelfs al een keer een antwoord gekregen. Lees door onze vader.
1: Dat is een goede suggestie. Hè? Dat is goed om te doen.
2: En ik lacht om.
1: Enorm bedankt, Maria.
2: Iedereen. Ik kan goed alles verdragen. Ja, ik heb heel goed geoefend. Heel mijn leven. Ik heb een vreselijke liefde. Dat is waar. En iedereen bekloegen me. En ik kon de meeste luiden van de wereld.
1: Ah, dat is een fantastische.
2: Ik heb een vreselijke liefde. Dat is waar.
1: Daar ben ik heel blij om. Dankjewel, Maria, met ons te willen spreken.
2: Met veel zorgen en veel gewaardigheid. Maar een speciale is de kapel. Ik woonde op de kapel. Ziet dat kapelletje in de boven.
1: Ah ja, ik zie het, ja.
2: Dus ik noem Maria. Dus ik ben geboren op de 5 september en gedood op de 8 september.
1: Oké, dat is een heel mooie dag.
2: En ik had een voorbeeld. Die leidstroom was van onze KVLV. En ze was geboren op de 5 van september. En ze verjaarde. En ik heb altijd haar voorbeeld gevolgd. En als er een storm was, ik ging eigenlijk naar de begrafenis. En ze zei, en ze werd geboren op de 5 september. En ze had wel een preek voor mij. Echt waar. Echt waar.
1: Dankjewel, Maria. We gaan even luisteren naar muziek en dan de rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn uit de kamer van Maria gegaan, de gang doorgewandeld en eigenlijk onmiddellijk uitgekomen op het kinelokaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar Anke hier is. Anke, zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja hoor, ik ben Anke. Ik ben de kine hier in WZC Bloemenhof. En ik werk hier ongeveer al 36 jaar. Het is altijd een hele uitdaging om elke morgen hier te mogen starten. Ik heb een hele mooie, ruime kinezaal waar ik echt de mensen graag ontvang om hen te stimuleren om zeker altijd zelf nog te kunnen stappen.
0: U werkt in dit huis al 36 jaar?
1: Nee, het is een loopbaan. Nee. Eigenlijk hier slechts 2 jaar. Maar het is precies al mijn levenslang. Het is echt leuk om hier te komen werken.
0: En u bent kine in een woonzorgcentrum. Wat houdt dat in?
1: Het is eigenlijk wel heel uitdagend, omdat we ook moeten letten dat we zien dat de mensen niet gaan vallen. Dus eigenlijk moet ik zien dat de valregistraties in orde zijn. Dan ga ik de bewoners een keer gaan bezoeken en zeggen van oké, hoe komt het dat je bent gevallen? Wat kunnen we voorkomen? Dan ga ik daar oefeningen op richten, omdat ze zeker moeten oefenen op hun evenwicht. Wat doen we ook wel? Mensen komen heel graag fietsen. Dan moet ik zelfs gewoon even in de leefruimte gaan zeggen van kijk, hey, de kinnie is open, komen jullie? En dan is soms wel loodje trekken om eerst op de home trainer te kunnen fietsen. Wat ik ook doe, is vooral versterkende oefeningen en gymnastiek. Op dinsdag voormiddag wisselen we wel af met de ergo, waar ik vooral accent leg op vooral versterken van de armen en de benen. Het is heel intensief. Het is niet zo van, oei, het is Anke, het is de kine, dan gaan we even een beetje moeten bijbenen. Ja, dat is zo'n beetje ja, wat ik allemaal doe.
0: Ik snap wel waarom ze graag op de home trainer zitten, want er is een scherm voor. En ze kunnen eigenlijk door Vlaanderen fietsen.
1: Ja, dat is zilverfiets. Maar ook niet alleen in Vlaanderen, in België, ook in Frankrijk, in Amerika, New York. Ze kunnen eigenlijk wel kiezen. En ja, favoriet is natuurlijk Brugge. Als ik vraag van naar waar willen jullie, is heel vaak het item Brugge. Maar ze kunnen ook wel spelletjes opspelen. Evenwichtsoefeningen worden er ook op geoefend. En ook soms zijn er plaatjes voor mensen met dementie. Die komen hier ook vaak fietsen. Dat ze kijken van, oké, welk dier is het? En ondertussen dat ze aan het fietsen zijn, zeggen ze, oké, het is de haan. Ondertussen is het ook wel cognitief dat we eigenlijk stimuleren. Wat ik ook doe, er hangt ook zo van die plaatjes. Is er eentje afgevallen. Dus ze moeten gooien met de bal, bijvoorbeeld naar groen, naar oranje, ook voor een evenwicht.
0: Oké.
1: Te stimuleren.
0: Zijn er nog zo zeer oefeningen die ze zeer graag doen? Of is het vooral de hooptrainer?
1: Nee, het is vooral ook wel het parcours, evenwichtsparcours, dat heel vaak ook hier in het kinderlokaal wordt uitgevoerd. Daar liggen ook wel verschillende soorten kussens en ook steps waar ze moeten overstappen. Ook zo een eventueel gewicht, waar ze echt hun gewicht moeten gaan opzetten. Gewicht leren verplaatsen. Hoepels worden er ook klaargelegd. Hier de kegels, met eventueel ook een verhoog, waar ze moeten overstappen. Het zorgt echt wel voor heel wat uitdagingen. En dat hebben ze graag. Ik had onlangs iemand, wat een wedstrijd van Silverfeet. Ze moesten 1 kilometer fietsen, in zo snel mogelijk. En er was iemand, de meneer, die echt wel nog heel actief is. Maar die kwam nooit. Hoeft ook niet, maar het is eigenlijk altijd wel goed om elke dag een beetje te oefenen. En ene keer, zijn neef was hier ook en hij zei van oké, die had bepaald, denk 36 minuutjes, 0,36, gefietst. En zei van, ik ga dat beter doen. En die is hier gekomen en heeft gewoon het record verbroken. En stond aan het bord en was, ik weet niet of 4, maar dat is het ook. Er leeft eigenlijk wel nog zo in de mensen zo wedstrijd. Zo van, ik wil, ik kan dat. Ik ga dan een keer voor zorgen dat ik dat zo kan winnen. Dat vind ik leuk. Het is eigenlijk... Ja, bewoners, senioren moet ik zeggen, is echt wel heel leuk om mee te werken. Je kunt ze direct met iets klein gelukkig maken. Direct een smile op hun gezicht, ze zijn heel vriendelijk ook naar ons toe. Ik zou niks anders willen.
0: Werkt u hiervoor ook al met ouderen?
1: Ja. Ik ben eerst zelfstandig geweest als ik juist afgestudeerd was. Maar dat is intensief, dat is meer sporttherapie. Dat is echt wel elke dag geven. Ik heb dat moeten stoppen, maar dit is eigenlijk wel, het blijft, je moet het zelf enthousiast maken. Je moet zelf de mensen zeggen van, kijk, ik wil je uitdagen voor dat wel te kunnen doen. Ik zou niet meer anders willen eigenlijk. En ook, je werkt in groep, je werkt niet alleen, je werkt ook met de ergo's, je hebt ook de verpleegkundigen, je hebt de zorgkundigen, dat je soms een keer wilt overleggen. Ook de verplaatsingen van de bewoners is ook wel heel belangrijk. Dat je zegt, dat je met hen in conversatie gaat van, kijk, dat gaat moeilijk, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Dat heb ik eventueel een draaischijf of een glijzer dat we kunnen gebruiken. Om het ook de zorg een beetje gemakkelijk te maken. Daar zorg ik eigenlijk wel voor. Die lessen. Daar zorg ik ook wel voor. Eigenlijk verplaatsinglessen, want tillen, we gaan geen mensen tillen, we gaan ze eigenlijk verschuiven. Dus daar moeten we ook wel een beetje een oog voor hebben voor onze bewoners.
0: Oké, enorm bedankt Anke om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Dan is het nog eens tijd voor muziek en dan gaan we verder door het huis.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend.
1: Dank u wel.
0: We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg.
1: Ja.
0: We waren daarnet in de kinezaal bij Anke.
1: Ja.
0: En we zijn eigenlijk gewoon even de gang doorgewandeld en de kamer van George en Jacqueline binnengegaan. Dankjewel dat jullie met ons willen spreken.
1: Ach, waarom niet?
0: Jacqueline, wonen jullie hier al lang?
1: Drie jaar. We waren heel in het begin, nee. Ja.
0: Dus eigenlijk echt van bij het begin dat het huis hier was?
1: Ja.
2: We waren hier van de eerste.
0: Oké. En jullie zijn een gehuwd koppel. Jullie hebben samen een kamer?
2: Wij hebben hier samen die kamer hier. Want normaal gezien stonden die bedden zo. En ik heb gevraagd voor die bedden daar te plaatsen.
0: Een beetje...
2: Op die muur.
0: Ja, een beetje verder van het raam.
2: Nee, niet bepaald. Erg denk bij de kamer.
0: Ja, je vond het beter zo?
2: Ja. Het is aangenamer zo. Wij slapen dicht bij elkaar, wij slapen niet samen. Want het is een stuk ijzer tussen.
0: Ja, het zijn twee bedden.
2: Maar het is gezelliger zo.
0: Ja, en jullie kunnen toch echt nog samen wonen. Dat is niet altijd makkelijk in een woonzorgcentrum om een kamer samen te hebben.
2: Ja, wij hebben daar geen probleem mee.
0: Ja.
2: Nee. Wij wonen hier lekker of dan maar thuis. Natuurlijk, het is niet thuis, hè. Ja. Maar wij wonen hier lekker of dan maar thuis zijn. En het is hier zeker goed.
1: Ja.
2: Dus...
0: Jullie hebben ook, met dat de bedden verplaatst zijn, hebben jullie eigenlijk een beetje een zithoek, hè, nu?
2: Voilà, ja, dat is inderdaad. De bedoeling, dat wij nu een plaatsje apart hebben, zodat wij met ons... De twee kinderen komen regelmatig. En zo kunnen ze hier aan die tafel, dat is een grote tafel. Ja. Normaal is dat een kleinere tafel die hier staat. Maar wij hebben die tafel van bij ons thuis meegebracht. En zo... Is de ruimte beter zo?
0: Ja, we zitten aan tafel, aan het raam, met uitzicht op de tuin.
2: Ja.
0: Het is hier aangenaam, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Zou ik jullie een beetje mogen vragen over jullie leven voor jullie in het woonzorgcentrum zijn gekomen?
2: Normaal gezien... Moet ik hem vasthouden?
3: Nee.
2: Normaal gezien werkte ik vroeger in de CNO, in NUCB. In de fabriek.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja. Ik was elektriker en ik maak elektriciteit. Stoken en elektriciteit. Nou. En ja, we zijn dan op pensioen gegaan.
1: Ja.
2: En zo is ons leven er vooruit gegaan. Ja.
1: Ik kan maar één had, dat was hem. Voor 17 jaar.
2: Ja,
1: ik ken hem nog.
2: Wij zijn er iets samen vanaf praktisch 17 jaar. Dus als je dat nu uitrekent, kom ongeveer op 74 jaar dan we elkaar kennen.
0: Fantastisch. Proficiat.
2: We zijn normaal gezien 69 jaar geuit.
0: Dit jaar 69?
2: Ja, 69 jaar geuit.
1: 73.
2: Nee,
1: ze zijn in... Bijzwinnen, maar... 57 getrouwd, ja.
2: Voilà. En we zijn 26.
1: Ja. Dus... Niet voor serie. Er pijst er meer op.
2: Leus van de rug staan, hè.
0: Een vergissing is geen leugen, hè.
2: Nee, wij zijn zo lang uit. Ik kan erbij zeggen, de vrouw zegt dat altijd, zonder weglopen. Nee, maar...
1: We komen
2: nog altijd goed voor elkaar. Ja. We zorgen goed voor elkaar. Zij was mijn rug en ik was haar rug. Dan moet ik lachen ook. Maar het is hier goed. Ja, mag niet lang. Absoluut niet.
0: Zijn er bepaalde dingen die jullie graag doen hier in het huis? Activiteiten die georganiseerd worden?
2: De activiteiten die gedaan worden, doen wij normaal mee. Hey, bijvoorbeeld beneden spelletjes spelen en zo.
1: Ja, dat doen we mee.
2: Je zet nu veel woordjes te zoeken. Hey, dat is... dat is onze activiteit, Sam. Maar like beneden, als er spelletjes zijn of organisaties met de bewoners, zijn we er graag bij.
0: En zitten jullie ook graag gewoon eens in de cafetaria? Of eerder hier op de kamer?
2: Minder.
1: Ja.
2: Wij zitten niet 100% graag in de cafetaria. Moet dat wel zeggen. Okay. Wij hebben liever ons eigen privé. Wij hebben ook... we kunnen hier koffie maken. Een glas wijn of...
1: Wat dan wel.
0: Ja.
2: Wij worden hier letterlijk gerust gelaten. Wij doen wat we wel binnen de perken. Hè? Ja. Maar wij worden gerust gelaten. En wij zijn hier, ik denk, als ik mag klappen in de naam van mijn vrouw, dat wij alle twee gelukkig zijn hier. Ik zeg nog eens, hè? Het is niet thuis. Hè?
0: Ja, het is anders.
2: Het is anders. Maar we mogen absoluut niet klagen.
0: Ik heb gehoord dat jullie graag wandelen.
2: Vroeger deden we dat enorm veel. Wij hadden een caravan in Dardenne. In Auton.
1: Ja.
2: En totdat er daar is een grote overstroming gekomen is. Ja. En dan hebben we een nieuwe caravan mee mogen zetten. En dat was gedaan. Maar wij hebben altijd veel gewandeld in Dardenne.
0: En doen jullie dat dan hier soms ook nog eens door de tuin of minder?
1: Minder. Ik kan zo goed hebben met mijn bellen.
2: Zero. We zijn alle twee 90 jaar.
1: Ja.
2: En je begint dat al te voelen als je gaat gaan wandelen. Ja. Korte wandeling is hard. Maar lange wandeling.
1: Een hele grote wandel doen we niet meer.
0: Nee, dat is logisch, hè?
1: Ja, maar dus tijd gaat, hè. Voilà. En mogen blij zijn dat we zien nog goed alle twee. Nee, dat is bijzonder, hè.
0: Ja, jullie kunnen hier nog samen wonen.
2: Ja,
0: dat is mooi, hè?
2: Absoluut. Ja. En wanneer er activiteiten zijn, zijn we er normaal bij. In de mogelijkheid, hè.
0: Ja.
2: Eigenlijk van de week... En mijn muziek had.
1: Ja, gisteren.
2: Ja. En we waren natuurlijk een van de eerste, van de beste. Wij moesten dat goed horen, hè.
1: Wow.
0: Het was een artiest die kwam spelen, of was het...
2: Ja, twee muzikanten. Ja. Zij zeiden dat ze broers waren.
1: Maar ja.
2: Maar,
0: ja. Je geloofde het niet?
1: Nee.
2: No. Maar het was goed in elkaar gestoken. Het was een beetje vertalen over de broer en aangepast een liedje dat ze zong. Okay. Het was goed in elkaar gestoken.
0: Oké, dat is eerlijk.
2: Nee, het was goed in elkaar gestoken.
1: Ja, het moet hier niet klaar. Bij lange niet.
2: Mijn vrouw klapt minder Nederlands. Ik probeer... Beter Nederlands te spreken.
0: Ik versta je goed, hoor. Geen zorgen.
2: Maar zij gaat door op haar West-Vlaams.
0: Ja. Het is een mooie taal om te spreken ook, hè.
2: Ik kom normaal van een zeetje.
0: Dat is nog een beetje anders qua accent, hè?
2: Ja. Ik kom van Den Haan. Den Haan.
0: Ja.
2: En mijn vrouw is een Oudenburgenaar. Dus, moet ik je zeggen, wij zijn gewoon in Den Haan. Er komen daar veel vakantiehangers.
1: Ja.
2: En daar zijn we gewoon aan de taal een beetje te draaien.
0: Ja.
2: Je begrijpt een beetje naar, is er een Brusselaar? Wij proberen een beetje Brussels. Is er een Antenaar? Wij proberen een beetje...
0: Het gaat u wel af.
2: Ja, vroeger meer of nu, want we zijn intussen dit 70 jaar uit, bijna. En We zitten hier al, we wonen hier al zo lang.
0: Jullie zijn hier komen wonen na de trouw?
2: Ja, wij hebben hier in Oudenburg gewoond. En ja.
0: Wonen jullie kinderen ook nog in de buurt?
2: Ja,
1: in
2: Roxham.
1: En de anderen in?
2: In Oudenburg.
1: In Oudenburg, ja. Dat zijn de twee zoons. Door van onderen.
0: Oké, ja, ik zie de foto.
2: Dat zijn de twee zoons. En dat is heel mijn familie. Met mijn zus erbij. We zijn heel de familie.
0: Ja. Enorm bedankt, Georges en Jacqueline, om met ons te willen spreken.
2: Ah, ja. Ik denk niet dat ik leus verteld heb.
0: Ah, zeer blij dat te horen.
2: Maar het is hier zeer goed.
1: Ja,
2: niet
1: klaar. Je trouwt hier, niet klaar. Ja.
2: Mijn mama zeker niet klagen, absoluut niet. En wat dat betreft, hier het personeel ook niet. Ik zeg altijd, het personeel, dat zijn hier engeltjes voor ons. Wij mogen er allemaal alles aan vragen wat dat ze willen. Zij staan altijd klaar voor ons.
0: Fantastisch.
2: Nee, dat is...
1: Ik doe het nog altijd. De badkamer, lotte klein.
2: Wij hebben het geluk van nog samen te zijn. En wij hebben het geluk van nog veel zelf te kunnen doen. Ik kan het zo zeggen.
1: Ja. Maar, zolang of dat het kunt. Hè?
2: Ja, het zijn er veel anderen die dat niet meer kunnen. Ja. Maar, hè?
0: Oké, enorm bedankt. Dan gaan we nog eens naar muziek luisteren.
2: Ja.
0: En dan gaan we onze rondleiding verder zetten.
1: Dank u wel, en voilà. Bedankt
2: dank
1: voor te komen. Dank
2: u voor de reportage die je even net...
0: Zeker.

0: Ja, hallo.
1: Zou je jezelf een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
0: Ik ben dus ergotherapeut. Ik werk hier nu al 2 jaar ongeveer. 2 jaar, 1 jaar nog maar, sorry. Ik heb nog 1 collega, Imke. Dus ik ben met 2 ergotherapeuten en dan 1 animatrice, Janne. Imke en ik geven eigenlijk vooral ergo, dus kleine groepsactiviteiten, ook individuele therapieën. Ons doel is dus vooral om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te houden. En dan is Janne, heeft dan meer de grotere activiteiten. Dus dat is een beetje zo de verdeling.
1: U bent ergo voor het hele huis?
0: Ja, Imke en ik verdelen ons een beetje over heel het huis. Dus Imke doet vooral 0, ik sta dan vooral op 1 en dan samen doen we eigenlijk het tweede verdiep dan.
1: En wat voor activiteiten organiseer je dan?
0: Imke en ik doen dus vooral dan kleine groepjes. Dus dan vooral cognitieve oefeningen, maar ook fysieke oefeningen. Wij doen ook rollatortraining, bijvoorbeeld buiten. Dat we dan echt gaan wandelen met de mensen met de rollator. En dan gaat de animatrice mee dan voor de mensen met de rolwagen. En zo combineren we dat dan een beetje samen.
1: En kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat moeten we ons voorstellen bij cognitieve activiteiten?
0: Bij cognitieve oefeningen? Goh, dat is eigenlijk echt van alles. Van oefeningen dat we soms zelf maken. Maar we hebben ook, dat kan ook bijvoorbeeld een simpel spel zijn of een puzzel. Gewoon dat de mensen echt cognitief blijven, gestimuleerd worden, geprikkeld worden. Een beetje die dingen.
1: En de fysieke activiteiten?
0: En de fysieke,
1: dan
0: is voor die rollatortraining, maar dat is ook echt bijvoorbeeld oefening voor de schouders. We kijken dan bijvoorbeeld, mensen kunnen er niet meer goed zelf aankleden, dan doen we oefening voor de schouders. Of oefening voor de handen, dat ze terug zelfstandig kunnen eten. Eigenlijk allemaal zo'n dingen.
1: Een beetje gepersonaliseerd
0: ja,
1: op
0: alles wordt eigenlijk echt gepersonaliseerd op de bewoner. Maar we koppelen daar dan ook individuele doelstellingen aan, zodat iedereen zijn eigen doelen heeft en dat we dat kunnen proberen te bereiken.
1: En hebben jullie zo een aantal vaste activiteiten doorheen de week waar bewoners zich bij kunnen aansluiten?
0: Vaste activiteiten zijn er niet echt. Er zijn elke dag wel in de voormiddag en de namiddag activiteiten, maar we proberen echt te variëren. Er zijn wel dingen die maandelijks terugkomen, bijvoorbeeld een bingo. We proberen wel een week niet te gaan wandelen ook buiten met de bewoners. Een keer een zangmiddag is er ook elke maand, een keer een optreden. Er zijn gewoon dingen die wel maandelijks terugkomen. Of kookactiviteiten doen we ook bijvoorbeeld. Maar het is niet echt vast elke week van dat het een beetje gevarieerd is.
1: Oké. Enorm bedankt, Naya, met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op de tweede verdieping om met de Ergo Naya te spreken. En ja, nu zijn we weer een verdieping lager gegaan om met Leona te spreken. Dankjewel Leona, om ons even te willen te woord te staan.
1: Ja.
0: Mag ik u vragen of u al lang woont hier?
1: Een jaar geweest.
0: Een jaar?
1: Ja.
0: Woont u hier graag?
1: Ja, toch wel.
0: Zijn er bepaalde activiteiten die u graag doet?
1: Allemaal.
0: Allemaal?
1: Ja.
0: Zijn er dingen die u het liefste doet? Waar u altijd naar uitkijkt?
1: Wel ja, turnen en zoiets. En weggaan. Op stap gaan. Dat doe ik ook graag.
0: Wandelen in de tuin of nog verder weggaan?
1: Nee, niet meer verder.
0: Niet meer verder?
1: Met de zoon wel, maar niet meer zo. Ik kan niet meer stappen, nee.
0: Dus met de rollator?
1: Ja. Om voorzichtig te zijn, van anders val ik.
0: Ja.
1: En dat is niet aan.
0: Bent u hier van de streek?
1: Ja, ik ben van Oudenburg.
0: Van Oudenburg zelf?
1: Ja.
0: Heel uw leven gewoond?
1: Nee, in Westkerken, Winkelhoorn, maar ja. Dat is maar tijdelijk geweest en dan ben ik verhuisd naar Oudenburg. We hebben intussen hier gebouwd en ben ik hier gewoon wonen. Ik woon hier al lang. En mijn zoon komt nu bij mij wonen. In mijn huis.
0: Ah ja.
1: Omdat ik daarmee kan wonen. Ja.
0: Hij woont dus ook vlakbij dan eigenlijk?
1: Ja.
0: U ziet hem
1: nu
0: vaak?
1: Nu ben ik naar hem.
0: Ziet u hem vaak?
1: Ja, veel. Hij is nu gaan werken, dat is minder. He. Maar ja, dat kan niet anders. He. Nog werken ook. He.
0: Ja,
1: nog
0: zeker.
1: Ze zijn aan het veranderen bij mij. Ze komen naar daar wonen. Ze zijn helemaal aan het veranderen. Het is 40 jaar oud. Thuis. En ze zijn een beetje aan het renoveren.
0: Ja, het moet ook gebeuren.
1: Opknappen, nee, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat doet u dan met uw zoon als hij hier komt? Slaan jullie een babbeltje of?
1: Wel ja, ofwel gaan we weg. Ik ga meestal weg met hem. Ofwel naar hun huis, ofwel bij mij thuis.
0: Oké.
1: Maar ze zijn aan het verbouwen, zo, dus het is niet aangenaam bij mij thuis.
0: Nee.
1: Het is al veel veranderd, maar ja, het is allemaal een beetje overhoop, hè.
0: Ja, het is momenteel beter om hier te blijven.
1: Ja. Ik ben graag bij hen ook. Ik ben hier ook graag.
0: En zit u graag af en toe in de cafetaria?
1: Ja, bijna alle dagen als het mogelijk is. Maar jij is dan niet veel om.
0: In de namiddag, toch?
1: Ja, maar de vrijwilligers zijn hier niet. Het is iemand op prijs voor 6 weken. Zo, dus het is maar één iemand die komt voor het ogenblik. Het is de maandag en de vrijdag. Zo, dus we moeten ons tevreden stellen met geen dat er is.
0: Ja.
1: Zoals altijd.
0: En als u in de cafetaria zit, slaat u dan graag een babbeltje met de andere mensen die erbij zijn?
1: Ja. Of buiten, desnoods. Als het goed weer is, zit ik ook veel. Als het mooi weer is. Van me zitten hier al veel binnen. Nee.
0: Ja.
1: Ik zit graag bij de mensen. Toch wel.
0: En u kent waarschijnlijk heel wat mensen hier.
1: Ja.
0: Als u van Oudenburg hier al lang woont.
1: Toch, anders ook. Ja, ik maak graag vriendje op met iedereen. Ja.
0: Ik heb ook gehoord dat u graag woordzoekers doet.
1: Ja, ik doe dat enorm graag.
0: Ik zie ze hier liggen. Toen we binnenkwamen in uw kamer, was u hiermee bezig?
1: Ja, toch wel. Als ik het niet te doen heb, ben ik bezig met woordzoekers. Zoals altijd. Maar dat is ook goed voor u nu. En ook, het is een bezighouding. Dat ben ik graag. Ik moet iets doen. Ik kan niet moeilijk zitten hier. Dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb geen zin in de poep. Nee.
0: Maar u kan zo uw dagen goed vullen.
1: Ja, toch wel. Ja. Een ene dag beter of een andere. Ik ga veel op uitstap ook met de zoon. Zo, dus dat is ook een hele verandering. Morgen achteruit. Hè. Of zondag. Ik weet nog niet. Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Leona, met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Nee.
0: Oké.
1: Bedankt dat je een goede zoon en een schoondochter hebt.
0: Dat zullen ze graag horen. Dat is goed om eens te zeggen.
1: Ja, het mag ook.
0: Ja, zeker en vast. Dankjewel, Leona.
1: Dankjewel. Merci.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog eens naar de tweede verdieping gegaan om te kunnen spreken met de hoofdverpleegkundige Lindsay. Zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Harink Lindsay. Werk hier sinds 1 juni 2026, dus het is ook allemaal nog redelijk nieuw voor mij.
0: Werkt u hiervoor ook al als hoofdverpleegkundige of is het de eerste...
1: Vervangend, ja. Ik heb een viertal maand vervangend hoofdverpleegkundige geweest.
0: Het is dus toch nog vrij nieuw dan als job ook?
1: Ja.
0: Doet u het graag?
1: Ja, heel graag. Het is wel soms pittig, maar ik zie al heel veel verandering, dus dat geeft wel voldoening.
0: Zijn er bepaalde dingen waar u als hoofdverpleegkundige echt op wil letten?
1: Ja, de details zorgen dat de bewoners telkens piekfijn in orde zijn om de dag te starten. Dat is voor mij al een hele grote. En dan ja, de basis zorgen dat de maaltijden lekker zijn. Zulke dingen natuurlijk.
0: Vindt u het een groot verschil met verpleegkundigen zijn?
1: Ja, want er komen heel wat administratieve taken bij. Het loopt ook wel, de normale zorgen lopen gelijk met verpleegkundigen. Als ik dan een keer kan inspringen, is het wel leuk dat ik ook van alles goed mee ben. Maar de administratieve dingen, dat is allemaal voor mij dan.
0: Vindt u dat leuk om te doen of liever het contact met de bewoners?
1: De combinatie van alles is voor mij heel belangrijk, ja.
0: Oké, en was het een bewuste keuze om met ouderen te gaan werken?
1: Ja, ik ben destijds gestart als stagiaire in de ouderenzorg. En ondertussen ben ik al 14 jaar gestart als zorgkundige, daarna verpleegkundige opleiding gedaan en mee zo wel opgewerkt, ja.
0: Wat is het aan ouderenzorg dat u zo graag doet?
1: Ik weet niet, ik denk dat dat gewoon iets is dat je mee geboren wordt. En als je daar een hart voor hebt, dat je dat... heel je leven kan volhouden. En als je voelt, ik heb die feeling niet, dan zeg ik altijd, dan is het beter dat je stopt. Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Lindsay, om met ons te spreken. We gaan u terug uw taken laten vervullen, want het is hier heel druk, hebben we al gemerkt.
1: Klopt, inderdaad.
0: Oké, zeer goed. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En wij hebben eigenlijk iedereen gezien met wie we graag wouden spreken. Maar we hebben Sascha hier nog even terug. We zijn terug op het gelijksloers, terug naar de cafetaria gegaan waar wij begonnen zijn. Ik denk dat de luisteraars, Sascha, een mooi beeld hebben gekregen van het huis. Door met iedereen die we gesproken hebben. Zijn er bepaalde indrukken waarvan u zegt, dat willen we graag nog aan de luisteraars meegeven?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, als er mensen zijn die momenteel zo'n beetje twijfelende zijn van, gaat het nog lukken thuis? Of ja, is het een beetje moeilijker? Kom gewoon een keer langs. Ze kunnen altijd een keer luisteren. Er hangt niks vast aan een rondleiding. Het is altijd beter dat je preventief op de lijst staat. Dan dat je dan in een noodsituatie terechtkomt. En dat je dan eigenlijk ja, geen plaats hebt of nergens terecht kunt. Dus zit je ergens met vragen. Is er iets dat je wilt weten? Kom gewoon een keer langs. Kom een koffietje drinken of een rondleiding. Iedereen is welkom. En ja, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Oké, zeer goed. Dat lijkt mij een goed laatste woord om op te eindigen. Dan wil ik jullie graag allemaal nog heel erg bedanken om ons te ontvangen. En beste luisteraars, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een fijne namiddag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12 uur geworden op deze vrijdag en we bidden samen het Angelus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, dan bieden wij nu het middaggebed op deze dag waarop wij de heilige engelbewaarders vieren. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 969. En voor de schriftlezing gaat u achteraan naar 14.450. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Halleluja. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij eens hebt beloofd.
1: Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat Gij gebiedt.
2: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
1: Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
2: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
1: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
2: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat Gij beveelt.
1: Die u vereren mogen mij bijstaan, die weten wat Gij verordent.
2: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij eens hebt beloofd. Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
2: Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
1: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven, van mannen die dorsten naar bloed.
2: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
1: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
2: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen, mijn sterkte. Op u alleen stel ik mijn hoop. Want Gij zijt mijn God, mijn beschermer.
1: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
2: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
1: Want Gij zijt voor mij een sterke burcht, een toevlucht in dagen van nood.
2: Mijn sterkte zijt Gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
2: Gelukkig de mens, gekastijd door God. Hij wond, maar heelt eveneens.
1: Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertoornd, keer tot ons weer.
2: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Hij Herstel haar scheuren voor zij breekt.
1: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
2: Maar hef nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
2: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
2: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
2: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
2: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig de mens gekastijd door God. Hij wond, maar hield eveneens.
2: Opeens stond een engel des Heeren bij Petrus en was de cel hel verlicht. De engel stootte hem in de zij, wekte hem en sprak: sta vlug op. Meteen vielen de kettingen van zijn handen. De Heer heeft zijn engel gezonden.
1: Hij heeft mij ontrukt aan de macht van Herodes. Laat ons bidden. God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen door wie Gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat ze ons blijven beschermen en behoeden en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, dan zijn wij nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden op deze eerste vrijdag van oktober. Zoals elke vrijdag bidden wij ook zeer speciaal voor het zielenheil van de overledenen en zeer speciaal ook de overleden luisteraars van Radio Maria. En natuurlijk sluiten wij alle persoonlijke intenties van onze luisteraars in. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons

0: de dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht, Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Beste luisteraars, we hebben het rozootje gebeden. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot ons lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Heilige Engelbewaarder,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag, de eerste vrijdag van de maand. We bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze Verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Jezus, help me u te ontmoeten. Leid mij op uw weg. Maria, leer me voortdurend het woord van Jezus voor ogen te houden wanneer ik me op de kruisweg van mijn leven bevind. Help me, opdat ook ik, net zoals u, graag instem en zeg: mij geschiede naar uw woord. Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Men heeft over mij een oordeel geveld en mij uiteindelijk veroordeeld. Het volk dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het met de machthebbers eens om mij te veroordelen. Mijn vrienden en mijn leerlingen zijn gevlucht. De mensen rondom jou, zelfs je beste vrienden, kunnen over je oordelen en je veroordelen. Wanneer de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht tot mij, want ook mij hebben ze veroordeeld. Dit oordeel kan je niet doen en laat je niet alleen achter. Het brengt je dichter bij mij. Die veroordeling is voor jou een deur waarlangs je mij kan ontmoeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik had mij kunnen verweren of wensen dat men mij zou verdedigen. Ik had kunnen protesteren en zeggen: ik ben onschuldig, waarom moet ik lijden? En toch heb ik het kruis zonder morren op mij genomen. Elk ogenblik van je leven is een kruis. Je kunt dit kruis aannemen of het verwerpen. Je kan ervoor vluchten of het aanvaarden. Ik heb het opgenomen. Zo weet je waar ik te vinden ben. Je kracht ligt niet in de vlucht. Elk ogenblik sta je voor de keuze of je me navolgt of niet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand valt graag. En ik, die God ben, val krachteloos onder mijn kruis. Waarom die angst om te vallen? Waarom kom je er niet toe je medemensen in de ogen te zien wanneer je een fout begaan hebt? En als je zonden je plagen, waarom heb je dan schrik om ze te bekennen? Bedenk dat als je valt, je eigenlijk tot mij nadert. Je valt om dichter tot mij te komen, opdat ik je zou kunnen oprichten. Kijk op naar mijn gelaat. Wij zullen dan samen de zonde en de nederlaag overwinnen. Want het is belangrijk dat je bij het vallen niet alleen blijft liggen, maar dat je wat dichter bij mij aanschuift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het is onmogelijk iemand die je lief hebt nooit pijn te doen. Ik had deze ontmoeting met mijn moeder uit de weg kunnen gaan. Ik werd door iedereen veracht. Mijn moeder zag mijn lichamelijke en innerlijke pijn en keek mij in de ogen. Het is een kruis, mensen die jou lief hebben, pijn en verdriet te berokkenen. Maar doe zoals mijn moeder. Zij heeft tijdens mijn lijdensweg begrepen wie ik ben. In haar moederhart verdrong zij haar eigen wensen, waardoor het geloof in haar hart ten volle kon zegevieren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand had nog achting voor mij. Men heeft iemand moeten dwingen mij te helpen. Niemand te hebben die bereid is uit liefde voor jou en met jou te lijden, is een kruis. Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, want ik ben bij jou. Heb de moed je door anderen te laten helpen. Ik heb dit ook gedaan, alhoewel ik almachtig ben. Laat toe dat anderen je bijstaan, dat zij zich om jou bekommeren, dat je op hen aangewezen bent. Dit is een kruis voor jou. Begrijp dat dit kruis een deur is naar mij. Neem dus je kruis op en volg mij na. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik was alleen, bezat niets meer en was op weg gekruisigd te worden. Toen drong Veronica zich uit de menigte naar mij toe en reikte mij een doek toe. Ik werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol dankbaarheid. Maar Ik bezat niets meer waarmee ik het haar kon vergelden. Ik had niets anders dan mijn lijden en mijn pijnen. Niets anders dan de afdruk van mijn bloedend aangezicht. Het is een kruis te moeten toezien hoe mensen je bijspringen, zonder dat je de gelegenheid hebt om hen te vergoeden. Wees moedig en doe wat ik je heb voorgedaan, want ook dat is een deur naar mij. Zo zal je mij ontmoeten en zal je ook de Vader beter begrijpen, aan wie je ook niet kan teruggeven wat hij je schenkt. Hij is als een bron waaruit gratis liefde opborrelt. Neem Gods liefde aan. Voel je eenvoudig als een kind dat mag genieten van de goedheid van vader en moeder. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik viel een tweede keer. Iedereen was verontwaardigd over mijn zwakte. Ik heb dit kruis op mij genomen. Mijn vader wilde aantonen dat hij in mij sterker was dan elke ergernis. Denk eraan dat je altijd opnieuw zult vallen. Heb geen angst onderweg te vallen, maar kijk naar mij op als je valt. Ik zal je oprichten. Zo zal men van jou getuigen: kijk, iemand heeft hem er bovenop geholpen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Vrouwen hebben naar mij geluisterd en geloofden in mijn onderricht. Zij keken naar mij met de ogen van hun hart. Hun bedroefde harten sprak ik troost toe. Over de schaduw van je eigen lijden spring je pas heen, wanneer je het lijden van anderen ziet en hen troost, daar waar je zelf naar troost uitkijkt. Op dat ogenblik zal je troost vinden bij God. Als je zelf gekwetst bent en leed draagt, maar je troost anderen, zal je mij ontmoeten en ik zal een houvast voor je zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik viel voor de derde maal onder mijn kruis. De mensen dachten dat het met mij gedaan was. Maar ik sprak mijn laatste krachten aan, greep het kruis en sleepte het Golgotha op. Men kan ook nog verder wanneer niemand het nog voor mogelijk houdt. Zelfs als je bij jezelf denkt, ik kan niet meer. Wees maar niet bang, want er is nog een deur en achter deze deur zal je mij opnieuw vinden. Als je ten einde krachten bent, ben ik er voor jou. Uit het diepst van je ziel zal je om mij schreeuwen en ik zal je antwoorden. Ik zal je door mijn aanwezigheid en genade sterken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik liet toe dat men mijn kleren uitrok, dat men mij het allerlaatste ontnam, dat men mijn schaamtegevoel kwetste. Jij wilt toch zo graag iets voor jou alleen hebben. Het ogenblik komt waarop je niets meer voor jezelf kan redden. Er zijn situaties waarin je van alles afstand moet doen. Schenk dan alles aan God. Het is nog pijnlijker als men je ziel blootlegt. Door je zonde is je ziel echter al lang besmeurd en je schaamt je hierover. Aanvaard dit kruis en laat mijn Vader je een nieuw kleed aanreiken. Vertrouw hem je diepste wezen toe. Hij zal je ziel volkomen witwassen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zolang je het kruis draagt, heb je nog altijd de mogelijkheid om het af te werpen. Maar van zodra men jou op het kruis nagelt, kan je het niet meer ontlopen. Je weet nu dat het kruis je levensgezel is. Boezemt dit je angst in? Of heb je een grenzeloos vertrouwen in mij? Kom tot mij. Sterven met mij betekent overwinnen. Heb geen angst. Hoe vroeger je bereid bent aan jezelf af te sterven, des te vroeger zal je verrijzen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik sterf. Door mijn kruisdood vervulde ik de wil van mijn Vader. Daarom zei ik in mijn stervensuur, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo volbracht ik het plan van mijn Vader. Je denkt dat de dood een eindpunt is en daarom heb je er angst voor. De weg naar mij leidt over de dood. Durf vandaag de dood onder ogen te kijken. Het is het begin van het volle leven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Pas toen ik dood was, traden mijn vrienden op het voorplan. Mijn volgelingen sterven dikwijls in hopeloze situaties en met schande beladen. En niet zij, maar anderen oogsten wat zij gezaaid hebben. Voor jou komt het er nu op aan een zaadje voor een nieuwe wereld te willen zijn. Het is een kruis de vruchten van je inzet niet te kunnen plukken. Maar ik zal je het nodige vertrouwen schenken. Ikzelf ben de vrucht van al je ontzeggingen en ik zal je tot heropstanding leiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Mijn vrienden dachten dat ze mij de grootste eer bewezen toen ze mijn lichaam in het graf legden. Ze waren bezorgd over mijn lichaam, maar vergaten wat ik hen gezegd had. Op de derde dag zal ik verrijzen. Wees niet bevreesd voor de dag dat je je leven hier zal beëindigen, zelfs als dit in ellende of eenzaamheid zou zijn. Weet dat ik bij jou ben en dat ik je zeker ken. Begraaf nu reeds je sombere zelfzucht, je eigen wensen en je trots. De dood van de zonde betekent vreugde en vereniging voor jou en mij, de vervulling van alle vurige wensen en diepste verlangens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vader, ik dank u voor deze kruisweg. Ik heb de kruisen leren kennen die ik dagelijks op mij moet nemen om uw Zoon na te volgen. Nu weet ik hoe men niet tegenstaande alles kan aanvaarden, afstand kan nemen, kan vergeven en beminnen. Dank u, omdat ik nu in uw koninkrijk mag binnentreden. Ik verzaak aan mijn eigen wil en aanvaard uw wil. Ik erken u als mijn vader, ik ben uw kind en uw vreugde. Vader, zorg dat ik vandaag al werk maak van mijn heropstanding. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 32 en wij bevinden ons in onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus, waar wij Mozes volgen, aanvankelijk in Egypte, waar wij ons nu nog bevinden, en daarna, na de Exodus, in de woestijn. Alle uitzendingen van dit programma verschijnen ook op onze website www.radiomaria.be. Dus daar kan u, als u een uitzending gemist hebt, deze toch nog beluisteren. En zoals jullie weten, gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. In ons verhalend boek voor deze tijdsperiode, het boek Exodus, zijn wij aan het lezen over de plagen waarmee God Egypte treft. We hebben al de eerste 4 plagen gehad. Water verandert in bloed. Kikkers, muggen en steekvliegen. En wij lezen vandaag over de 5e, 6e en 7e plaag. En als niet verhalende boeken lezen wij vandaag uit Leviticus en Psalmen. We zijn vandaag namelijk dag 32 en lezen Exodus hoofdstuk 9... Leviticus hoofdstuk 7 en Psalm 49. Maar laten wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 9. Vijfde plaag, veepest. De Heer sprak tot Mozes. Ga naar de farao en zeg tegen hem. Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u weigert om hen te laten gaan en hen nog langer tegenhoudt, dan slaat de hand van de Heer uw vee, dat buiten graast, met een verschrikkelijke pest. De paarden en de ezels, de kamelen en de runderen, de schapen en de geiten. Daarbij zal de Heer onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte. Van de kudden van de Israëlieten zal geen dier verloren gaan. De Heer heeft ook het tijdstip vastgesteld. Morgen zal de Heer dit in het land laten gebeuren. De volgende dag deed de Heer dat ook. Al het vee van de Egyptenaren kwam om. Maar bij de Israëlieten stierf geen enkel dier. De farao liet navraag doen. En inderdaad was er bij de Israëlieten geen enkel dier gestorven. Toch bleef de farao onwillig en hij liet het volk niet vertrekken. Zesde plaag, zweren. Weer sprak de Heer tot Mozes en Aaron. Neem een handvol roet uit een smeltoven. Mozes moet dat voor de ogen van de farao in de lucht werpen. Het zal over heel Egypte stuiven en overal bij mens en dier builen veroorzaken, die openbarsten en gaan etteren. Zij namen dus roet uit een smeltoven en verschenen daarmee voor de farao. Mozes wierp het roet in de lucht, en mensen en dieren kregen builen, die openbarsten en gingen etteren. Door de builen konden zelfs de magiërs het niet meer bij Mozes uithouden, want ook zij zaten vol builen, net als de andere Egyptenaren. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. Zevende plaag, hagel. Toen sprak de Heer tot Mozes. Ga morgen vroeg naar de farao en zeg hem. Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Laat mijn volk vertrekken om mij te vereren. Want deze keer zal ik mijn zwaarste plaag loslaten op u, op uw hovelingen en uw onderdanen. Dan zult u weten dat er op de hele wereld niemand mijn gelijke is. Ik had al eerder mijn hand kunnen uitsteken en uw onderdanen kunnen slaan met de pest. Dan zou u van de aarde verdwenen zijn. Maar ik heb u in leven gelaten om mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Nog altijd verzet u zich tegen mijn volk en laat u het niet vertrekken. Morgen om deze tijd zal ik een zware hagelbui laten vallen. Zo zwaar als er nog nooit geweest is in Egypte. Vanaf zijn ontstaan tot nu toe. Haal uw kudderen en alles wat u buiten hebt binnen. Op alle mensen en dieren die buiten zijn en niet onder dak zijn gebracht, zal de hagel neerslaan. En zij zullen omkomen. De hovelingen van de farao, die het woord van de Heer vreesden, brachten hun knechten en hun vee onderdak. Maar degenen die het woord van de Heer niet ter harte namen, lieten hun knechten en hun vee buiten. En de Heer sprak tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, en de hagel zal neerkomen over heel Egypte, op mensen en dieren en op het veldgewas in heel Egypte. Mozes strekte zijn staf uit naar de hemel. En de Heer liet het donderen en hagelen. Bliksemstralen schoten naar de aarde omlaag.
De Heer liet de hagel neerkletteren op het Egyptisch grondgebied. Het hagelde, en bliksemstralen schoten tussen de hagel door. Zo'n zware hagelbui was er in heel Egypte nog nooit geweest, sinds het volk bestond. Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen en dieren. De hagel sloeg alle veldgewassen stuk en vernielde alle bomen van het land. Maar er viel geen hagel in het land van Goshen, waar de Israëlieten woonden. De farao ontbood Mozes en Aaron en sprak tot hen. Deze keer beken ik mijn schuld. De Heer staat in zijn recht en ik en mijn volk zijn schuldig. Bid voor mij tot de Heer. Deze verschrikkelijke donder en hagel zijn al te erg. Ik laat u gaan. U hoeft niet langer te blijven. En Mozes antwoordde: zodra ik buiten de stad ben, spreid ik mijn handen naar de Heer. Dan zal de donder zwijgen en de hagel ophouden. Dan weet u dat heel de aarde de Heer toebehoort. En toch weet ik dat u en uw hovelingen de Heere God nog niet vrezen. Het vlas en de gerst waren verhageld, want de gerst stond al in de aar en het vlas bloeide. De tarwe en de speld waren niet verhageld, want die zijn later in het seizoen. Mozes ging bij de farao weg en ging de stad uit. Hij spreidde zijn handen voor de Heer en de donder en de hagel hielden op. Er stortte geen regen meer op het land. Toen de farao zag dat regen, hagel en donder opgehouden waren, herviel hij in zijn zonde. Hij werd zeer onwillig, hij en zijn hovelingen. De farao werd weer halsstarrig en liet de Israëlieten niet vertrekken, zoals de Heer door Mozes gezegd had. Leviticus hoofdstuk 7. De wet op het schuldoffer. Dit is de wet op het schuldoffer. Het is hoogheilig. Het schuldoffer moet men slachten op dezelfde plaats als het brandoffer. Het bloed moet men over het altaar sprenkelen. Men offert al het vet, de staart, het vet aan de ingewanden, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwap die met de nieren verwijderd wordt. De priester laat het op het altaar in rook opgaan, als een offergave voor de Heer. Zo is het een schuldoffer. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen ervan eten, op een heilige plaats. Het is hoogheilig. Wat voor het zondeoffer geldt, geldt ook voor het schuldoffer. Beide zijn voor de priester die er de verzoeningsrieten mee voltrekt. Als een priester voor iemand een brandoffer opdraagt, krijgt hij de huid van het offerdier. Alle meeloffers die in de oven zijn gebakken of bereid zijn in een vorm op een plaat, komen toe aan de priester die ze opdraagt. Maar van de andere meeloffers, met olie aangemaakt of niet, krijgen alle zonen van Aaron evenveel. De wet op het slachtoffer. Dit is de wet op het slachtoffer, dat iemand de Heer aanbiedt. Biedt hij het als dankoffer aan, dan voegt hij bij het offerdier ongezuurde koeken die zijn aangemaakt met olie. Ongezuurde platte koeken die met olie zijn bestreken. En bloem met olie gekneed, in de vorm van koeken. Bij dit slachtoffer is naast deze koeken ook ongezuurd brood als gave toegestaan. Van alles wat hij aanbiedt, geeft hij één deel, als bijdrage voor de Heer, aan de priester die het bloed van het slachtoffer heeft gesprenkeld. Het vlees van dit offer moet op de dag zelf gegeten worden. Men mag er niets van overlaten tot de volgende ochtend. Als het een gelofteoffer of een vrije gave is, wordt het eveneens op de dag zelf gegeten. Maar wat er overblijft,
mag ook de volgende dag nog worden gegeten. Zou er de derde dag nog iets van het offervlees over zijn, dan moet dat verbrand worden. Wordt op de derde dag toch nog van dat vlees gegeten, dan komt dat de offeraar niet ten goede. Het baat hem niets, want het is besmet en degene die ervan eet zal ervoor boeten. Vlees dat met iets onreins in aanraking is geweest, mag niet gegeten worden. Het moet worden verbrand. Van het overige vlees mag iedereen die rein is eten. Maar wie in staat van onreinheid vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer is opgedragen, wordt uit zijn volk verwijderd. Wie iets onreins van een mens, van een onrein dier of een kruipend beest heeft aangeraakt, en toch vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer

nog van vogels, nog van landdieren. Iedereen die bloed nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. Nieuwe offervoorschriften. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: degene die de Heer een slachtoffer aanbiedt, moet een deel daarvan naar de Heer brengen. Eigenhandig moet hij het vet en het borststuk als offergave aan de Heer aanbieden. De priester laat het vet op het altaar in rook opgaan. Het borststuk is voor Aaron en zijn zonen. De rechterschenkel van de slachtoffers moet u als bijdrage afstaan, en diegene van de zonen van Aaron die het bloed en het vet van het slachtoffer aanbiedt. Die priester heeft recht op de rechterschenkel als zijn deel. Want het borststuk dat als gewijd deel wordt afgezonderd en de schenkel die u als bijdrage afstaat, heb ik van de slachtoffers van de Israëlieten afgenomen om ze aan de priester Aaron en zijn zonen te geven. Tegenover de Israëlieten mogen zij dit recht altijd laten gelden. Dit is het deel van de offergaven van de Heer, dat Aaron en zijn zonen toekomt, vanaf de dag dat zij als priesters van de Heer zijn aangesteld. De Heer heeft de Israëlieten bevolen om dat deel aan de priesters te geven, vanaf de dag van hun zalving. Het is een blijvend recht, door al uw generaties heen. Dit is de wet op de brandoffers, de meeloffers, de zonde- en de schuldoffers, de wijdingsoffers en slachtoffers. Dit alles schreef de Heer aan Mozes voor op de berg Sinaï, toen hij in de woestijn van Sinaï aan de Israëlieten beval om de Heer hun offers te brengen. Psalm 49. Een rijke houdt geen stand. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een zangstuk. Luister naar mij, alle volken tezamen. Luister aandachtig, alle bewoners van de aarde, van gewone man tot hoge heer, van rijk tot arm, zonder onderscheid. Mijn mond gaat wijsheid spreken, inzicht dat opwelt in mij. Met een open oor voor oude spreuken ontvouw ik mijn diepste gedachten bij harpspel. Waarom zou ik bang zijn voor de kwade dag, als dreigende boosdoeners mij omsingelen, die blijvend op hun rijkdom vertrouwen en roemen op hun fortuin? Geen mens is in staat om zich vrij te kopen en aan God zijn losgeld te geven. Hoe rijk hij ook is, hij koopt zich geen leven dat blijvende welvaart garandeert, dat verzekert dat hij voortbestaat en dat hij de kuil niet hoeft te zien. Iedereen weet, zelfs wijzen sterven. Even goed als dommen en dwazen zullen zij vergaan. Zij moeten anderen hun rijkdom nalaten. Men brengt hen naar dat eeuwig tehuis, die woning van vader op zoon, ook al staat hun naam op een landgoed. Een mens houdt geen stand, hoe rijk hij ook is. Hij is als de dieren, gedoemd om te sterven. Dat is de weg van de overmoedigen. Dat is het lot van de pochers. Als schapen op weg naar het dodenrijk. Zo worden zij door de dood gewijd. Regelrecht dalen zij af naar die hoeder. Naar de staat van ontbinding in het rijk waar hij heerst. Maar God koopt mijn leven vrij. Hij haalt mij terug uit de greep van het dodenrijk. Schrik niet, al wordt een mensenkind rijk, al neemt de pracht van zijn huis ook toe. Niets neemt hij mee bij zijn sterven, zijn pracht daalt niet met hem af. Ook al prijst hij zichzelf tijdens zijn leven gelukkig,

Ze eren je immers, omdat het goed met je gaat. Ook hij belandt in de kring van zijn vaderen, die nooit, nooit meer het licht zullen zien. Wie dit niet begrijpt, hoe rijk hij ook is, hij is als de dieren, gedoemd om te sterven.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 32 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 9, Leviticus hoofdstuk 7 en Psalm 49 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Isidorus van Sevilla. Als vijfde plaag wordt Egypte getroffen door het slachten van dieren of vee. Waanzin wordt hier gedemonstreerd en de domheid van de mensen, die net als irrationele dieren aanbidding en de naam van God gaven aan figuren die in hout of steen waren uitgehouwen. Figuren niet alleen van mensen, maar ook van dieren. Zij aanbaden Jupiter Amon in een ram, Anubis in een hond en Apis in een stier. En nog anderen die Egypte bewonderden als symbolen van zijn goden. Zij geloofden dat de goddelijke pracht in deze vormen aanwezig was en offerden hen zielige daden van aanbidding. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee met ons de volledige Bijbel te lezen. Wij zijn morgen dag 33 en we lezen Exodus hoofdstukken 10 en 11, Leviticus hoofdstuk 8 en Psalm 50. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Het is het uur van de grote barmhartigheid voor de hele wereld. Dompelen wij ons een ogenblik onder in het lijden van de Heer. En bidden wij dan met grote dankbaarheid en vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ik moet zeggen, misschien toch wel de Franse actualiteit. Want u heeft zeker nog een stuk verslaggeving te goed van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk, die van 25 tot en met 28 september heeft plaatsgevonden. En waar we ook heel blij waren om veel van de momenten die we met de paus mochten beleven zo live bij u mochten brengen. Dat gezegd zijnde hebben we dus een deel van de eerste dag al overlopen. U kon in een bijzondere uitzending van Elke Dag Telt onder meer de toespraak horen tot de Franse president, de autoriteiten en het corps diplomatiek in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de Franse president. Belangrijke toespraak, de eerste officiële van zo'n apostolische reis. Onder het motto en de slagzin: Pour que le monde ait la vie, opdat de wereld het leven mag hebben. Een tweede belangrijke, lange toespraak ook, die we konden beluisteren, was die gericht tot de UNESCO, de vereniging van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met onderwijs, wetenschap en cultuur. Diezelfde dag, om 16:45, heeft de Heilige Vader zich naar de prachtige kathedraal van Parijs begeven. Dat is natuurlijk de Notre-Dame de Paris, die in 2019 nog in lichterlaaie stond. Beelden die velen van ons hebben gezien en die we niet snel zullen vergeten. De Heilige Vader heeft dan ook daar zeker naar verwezen. Verder de nadruk op het waardig vieren van de liturgie en de opbouw van de kathedraal en de wijze waarop alle actoren binnen de Franse samenleving daartoe hebben samengewerkt te zien als een voorbeeld van hoe men dat kan realiseren. En ook paden van vrede en gerechtigheid kunnen bewandeld worden. De volledige homilie die de paus toen heeft gegeven kan u vinden op onze website, beluisteren volledig in het Frans, en u vindt ook de vertaling, de tekst, kunt u daar terugvinden. De Heilige Vader heeft naast de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van het altaar ook de belangrijke reliquie van de doornenkroon vereerd. Om 21 uur waren we er opnieuw helemaal live bij. U heeft al een bijzondere uitzending gehad van Elke Dag Telt, die daar uitgebreid heeft op teruggeblikt, namelijk die gebedswaken met de jeugd in het Stade de France, in Saint-Denis, ten noorden van de stad Parijs, met 80.000 jongeren. Iets wat een hele diepe indruk heeft gemaakt, niet alleen op de jongeren, ook op de paus zelf, maar ook zeer zeker op de Franse samenleving. Men kon er niet over zwijgen. En dan had men het nog niet gehad over de 800.000 mensen die uiteindelijk de heilige mis een dag later zouden bijwonen op Place de la Concorde. Maar dat was niet de eerste afspraak op zaterdag 26 september. De tweede dag van de apostolische reis. Om 21:00 stond een bezoek aan het Centre d'accompagnement et d'intégration sociale Maison Bakita op het programma. Een centrum waar dus mensen met tal van moeilijkheden en problematieken begeleid worden in de samenleving. Waar ze echt hulp kunnen ontvangen. Een katholieke organisatie dus. We gaan luisteren naar de boodschap die de paus had voor alle medewerkers en zij die beroep doen op de diensten van Maison Bakita, nadat hij tal van getuigenissen ook kon beluisteren, als ook wat meer over de werking te weten kwam door middel van de toespraken van onder meer de directeur. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot de medewerkers en de mensen die beroep doen op de diensten van Maison Bakita.
3: Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
2: Ik ben zeer blij deze tweede dag in Parijs met jullie te beginnen. In een huis dat aan de hele stad laat zien dat het mogelijk is om elkaar te ontmoeten en samen te leven in waardigheid en vrede. Ik dank het aartsbisdom Parijs, de Scalabriniaanse zusters en alle begeleiders en vrijwilligers die deze plek doen leven en ten dienste staan van wie hier onthaal, een luisterend oor, vorming en vriendschap vindt. Een bijzonder dankjewel aan wie zijn of haar getuigenis heeft gedeeld. De naam van jullie Centrum voor Begeleiding en Sociale Integratie, die verwijst naar de heilige Bakita, spoort ons aan de fundamentele rol te erkennen van vrouwen in de opbouw van een beschaving van de liefde, als alternatief voor de cultuur die gemeenschappen uiteen doet vallen en steden ziek maakt van eenzaamheid. Wie beter kijkt, ziet dat de geschiedenis van de kerk en van de mensheid niet geschreven wordt door wie de indruk wekt te overwinnen, door zich op te dringen en de ruimte in te nemen, maar door wie ruimte maakt, vredesprocessen op gang brengt, vertrouwen wekt en het leven aanmoedigt. Het gaat hier niet om louter gevoelens, maar om beslissingen en engagementen tegen de stroom in, waarvan we het publieke belang en de belofte voor de toekomst steeds beter begrijpen. De heilige Bakita nodigt ons uit te zien wie onzichtbaar is, te bevrijden wie door de economie en de cultuur van vandaag tot slaaf wordt gemaakt, en de oneindige waardigheid te eren van elke broeder en zuster in wie Jezus zelf bij ons aanklopt. Dierbare vrienden, de werkelijkheid is dat de armen voor christenen geen sociologische categorie zijn, maar het vlees van Christus zelf. Het volstaat immers niet de leer van de menswording van God in algemene termen te verkondigen. Om werkelijk binnen te gaan in dit mysterie, moet men duidelijk zeggen dat de Heer vlees is geworden. Dat Hij honger heeft, dorst heeft, ziek is en gevangen zit. De arme en gekruisigde Christus laat zich nog altijd ontmoeten en liefhebben in deze mannen en vrouwen die ons oproepen voorbij te gaan aan onszelf en de naaste liefde aan te durven. Broeders en zusters, het belangrijkste inzicht dat jullie inzet inspireert is de uitwisseling van gaven die zich bij elke ontmoeting vernieuwt. Niemand is zo arm dat hij niets te geven heeft. Niemand is zo rijk dat hij niets te ontvangen heeft. Er is enkel leven in overvloed waar de begrensdheid van een ieder zich opent voor de geheimzinnige aanwezigheid van de anderen, in wie de andere, met hoofdletter, bij uitstek de God van het leven dichtbij komt. Dat ontkent het lijden niet dat de zonde in de geschiedenis heeft gebracht, maar het helpt ons er niet de gevangenen van te blijven. Wij verkondigen dat verlossing mogelijk is, dat zij begonnen is, dat zij aan de gang is en dat zij ons aangaat als levende leden van het lichaam van Christus. En laten we niet vergeten dat het oog niet tegen de hand kan zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd niet tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. De lichaamsdelen die het zwakste lijken, zijn onmisbaar. Deze woorden van de heilige Paulus zijn gericht tot de christenen van Korinthe, een van de rijkste, meest dynamische wereldsteden van zijn tijd. Het evangelie was daar ontvangen door mensen van verschillende afkomst en sociale achtergrond, onder wie veel armen en slaven, zoals sommigen van jullie vandaag. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, gaat de apostel verder, dat hij meer eer heeft gegeven aan wat die ontbeert. Zo wilde hij dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar dat de verschillende leden allemaal voor elkaar zouden zorgen. Ik dank jullie dus voor jullie werk. En ook allen die overal in Frankrijk in gelijkaardige instellingen deze dienst verrichten. Blijf getuigen van die wederzijdse zorg die door broederlijk onthaal, vormingstrajecten en de dialoog met de stad de geest verheft en de wereld menselijker maakt. Mogen de heilige Bakita en de grote getuigen van de naaste liefde die de aanwezigheid van de kerk in Frankrijk hebben gevormd, vooral in tijden van stormachtige veranderingen, voor jullie ten beste spreken. Dank jullie wel. Dank jullie. Mogen de Heer jullie zegenen. De woorden van Paus Leo de 14e aan Maison Bakita. Een centrum dus waar heel wat mensen beroep kunnen doen op tal van dienstwerk dat helemaal ten dienste staat van de naastenliefde. En dat door de zusters en hun medewerkers. Om 9:45 dan, daarna, was er een afspraak met een provinciale synodale vergadering. En dat is een orgaan dat in het leven is geroepen, in Parijs, om een antwoord te bieden op een fenomeen dat men sinds enige jaren heeft kunnen zien, kunnen aanschouwen en dat ook een constante blijft. Namelijk, steeds meer en meer jongeren, maar vooral ook volwassenen, vragen om het sacrament van het doopsel te ontvangen. U weet, alvorens een volwassene of een jongere die al wat ouder is het doopsel kan ontvangen, wordt gevraagd om een traject te gaan, meestal in het bisdom, om door middel van catechese er ook begrip van te krijgen wat men nu eigenlijk gelooft en waarom wij dat geloven. Dit gebeurt dus door catechese, vandaar ook die verwijzing naar de term catechumenen. Zij die op weg zijn naar het ontvangen van het sacrament van het doopsel. Nog anderen die net het doopsel hebben ontvangen, de neofieten, worden ook samengebracht. Dus in één groep, zodat er een uitwisseling is voor al diegenen waarvoor het geloof eigenlijk nieuw is. Om dat in goede banen te leiden, om ook communicatie te kunnen hebben met het bisdom en met de bisschoppen, heeft men dus dit orgaan eigenlijk in het leven geroepen. De provinciale synodale vergadering. De paus sprak tot de bisschoppen, tot de priesters, de godgewijden, de leden van de synodale vergadering en de catechumenen en neofieten. We gaan luisteren naar zijn woorden tot deze groep.
4: Excellence, chers prêtres et personnes consacrées, chers membres de l'Assemblée synodale, chers catéchumènes et néophytes, frères et sœurs. Je suis heureux de vous rencontrer.
2: Ik ben blij u te ontmoeten en in het kader van deze apostolische reis stil te kunnen staan

mystiek van het dagelijks leven. Maar vooral betuig ik mijn dankbaarheid voor het instrumentum laboris dat u mij hebt overhandigd, uitdrukking van een kerkelijke weg waarbij het volk van God werd betrokken in een geest van wederzijds luisteren en synodaliteit. Het Institut Catholique de Paris ontvangt ons vandaag, een instelling op het kruispunt van wetenschap en geloof, die al eeuwenlang bijdraagt aan de vorming van geest en hart ten dienste van het evangelie. Ik begroet de docenten, de studenten en het personeel van deze universiteit, evenals alle leden van de synodale vergadering van de kerkprovincie Parijs, die zich inzetten om na te denken over pastorale perspectieven voor het onthaal van neofieten en catechumenen en voor het leven van de kerk. Wanneer ik het werk dat u verricht van dichtbij bekijk en vooral wanneer ik luister naar de ontroerende getuigenissen van Josué, Marielle en Sophie, voel ik in de eerste plaats een grote dankbaarheid voor het onvoorspelbare werk van God. Zoals u en samen met u ben ik verwonderd over het aantal mensen dat zich vandaag aan de drempel van het geloof aandient. En over de vele volwassenen die om de sacramenten van de christelijke initiatie vragen. Het kan paradoxaal lijken dat dit verschijnsel, waarbij zoveel mensen het evangelie herontdekken en het geloof omarmen, zich voordoet in een samenleving als de Franse, die getekend is door een sterk geseculariseerde cultuur. Uw ervaring en uw getuigenis, dierbare catechumenen en neofieten, zijn het tastbare teken van het werk van Gods genade, dat cijfermatige en sociologische analyses overstijgt. Dit verschijnsel, dat elke defaitistische houding tegenspreekt, wat Paus Franciscus het steriele pessimisme noemde, moet in een geest van verantwoordelijkheid worden onthaald. We zijn immers geroepen ons tot onze broeders en zusters te wenden door de eigen stijl van God te herontdekken. Een stijl van nabijheid, mededogen en tederheid. Met pastorale tederheid en broederlijke naastenliefde moeten we het kleine vlammetje dat de Heilige Geest in het duister van de nacht heeft ontstoken, herkennen, onthalen en behoeden. Het kleine zaadje dat wil groeien, zelfs te midden van doornen en distels. De verwondering over wat zoveel van onze broeders en zusters overkomt, mag ons niet opsluiten in een naïeve gelukzaligheid. Integendeel, we moeten ons inzetten om te zoeken, ons vragen te stellen en concrete pastorale acties te ondernemen. Dat is de geest die uw synodale vergadering bezielt en meer in het belang en het algemeen de weg van de kerk in Frankrijk, verwonderd over het onvoorspelbare werk van God. Wat moeten wij doen en waarheen drijft de Heilige Geest ons om de catechumenen, de neofieten en de herbeginners te begeleiden? Allereerst wil ik herinneren aan een uitdrukking die het Franse episcopaat al vele jaren geleden gebruikte en die opriep een kerk in staat van initiatie voor te stellen en gestalte te geven. Een kerk die zorg draagt voor de catechumenen, de neofieten en wie zijn weg opnieuw begint en hun lang op lange termijn stevig ondersteuning biedt. De christelijke initiatie als geheel stond reeds in de jaren na de Tweede Wereldoorlog centraal in de zorg van de herders. De vragen waren toen al talrijk. En de theologische en liturgische bedrijvigheid van die jaren
droegen ruime maat.

0: erbij aan de vernieuwing van de trajecten van catechumenen die daarna tijdens het Tweede Vaticaans Concilie plaatsvond. Ook al is de context vandaag anders, u kunt zich beroepen op deze stevig verankerde pastorale traditie met betrekking tot de initiatie van catechumenen. Laten we ook niet vergeten dat deze reeds bestaande praktijk nieuw elan kreeg vanaf 1996, het jaar waarin de brief aan de katholieken van Frankrijk verscheen en tegelijk de laatste Franse uitgave van het ritueel voor de christelijke initiatie van volwassenen. Dierbare broeders en zusters, in staat van initiatie zijn betekent de nieuwe godszoekers onthalen en daarin een kans en een zending ontdekken. De kans is dat, dankzij hen, ook de gemeenschap van de gelovigen haar geloofsweg vernieuwt en de vreugde van het evangelie op een nieuwe manier ontdekt. De zending bestaat erin voor hen te zorgen en hun gids te zijn, ook nadat ze de sacramenten hebben ontvangen. Het is goed wie zich aandient met vreugde te onthalen, te vertrekken van hun geestelijke ervaring, hun geschiedenis te respecteren en een wezenlijke verkondiging van de kerygma te bevorderen, met name via de vormen die in de persoonlijke of gemeenschappelijke weg bekend zijn. Laten we echter niet vergeten dat bij veel van deze mensen daarna de vraag opkomt die we hoorden in het getuigenis van Marielle. Hoe vermijden we de leegte na het doopsel? Het is dus essentieel deze mensen na hun doopsel te begeleiden en volledig op te nemen in onze gemeenschappen, gebedsbijeenkomsten, door hun een huiselijke ruimte te bieden en een zo integraal mogelijke vorming, die de verschillende aspecten van het christelijk leven kan omvatten en de eenwording van hun geloof met hun leven bevordert. Neofieten hebben immers vaak de dorst en de behoefte om de grondslagen van het christelijk geloof en gebed te verdiepen, om degelijk gevormd te worden op bijbels en theologisch vlak en om steeds meer de rijkdom van de leer te ontdekken, evenals de verschillende dimensies van het christelijk moreel handelen dat met de geloofsbelijdenis verbonden is. Ten slotte hebben zij er ook nood aan ingewijd en binnengeleid te worden in het liturgische leven van de kerk. In de getuigenissen hebben we ook gehoord hoe de viering van de liturgische riten voor sommigen een toegangspoort was tot het mysterie van het geloof. Na die poort te zijn doorgegaan, moet men verder gaan en de rijkdom ontdekken van de liturgie die het hele geloofsleven draagt. Het gaat om een fundamenteel domein van het leven van de kerk, de pastorale aandacht, vraagt die geworteld is in het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie. De liturgie kan immers niet worden beschouwd als een werkelijkheid die na de catechese komt en waarin men in praktijk brengt wat men tijdens het traject heeft geleerd. Integendeel, zij maakt het mysterie van het Pasen van Christus zichtbaar en actueel en is daardoor de gebeurtenis die de betekenis van de blijde boodschap kan onthullen en het leven van God zelf kan meedelen. Met haar ritmes, haar talen en haar riten maakt de liturgie wezenlijk deel uit van de weg van bekering en van de voorbereiding op de sacramenten. Om deze zending tot een goed einde te brengen is de rol van de vormingswerkers essentieel. Zoals de oude traditie van de kerk ons leert, gaat het erom meters en beters vanuit de gemeenschap voor te bereiden die speciaal gevormd zijn om neofieten in te wijden. In het kader van die vorming beveel ik een grondige kennis aan van het ritueel voor de christelijke initiatie van volwassenen. Tegelijk is het nodig dat pastorale medewerkers gevormd worden, niet alleen op bijbels, theologisch en liturgisch vlak en op het vlak van het geestelijk leven, maar ook op het vlak van menselijke kwaliteiten, zodat zij kunnen onderscheiden en richting geven aan wie een complexere en minder rechtlijnige levensweg heeft. We hebben het daaruit gehoord, sommigen komen met een eenvoudige geestelijke dorst, een zoektocht naar zin en een aantrekking tot het evangelie, terwijl anderen getekend zijn door pijnlijke ervaringen, situaties van eenzaamheid en diepe wonden. Juist daar krijgt de stijl van nabijheid, mededogen en tederheid zijn volle betekenis. Er moet een wijs evenwicht gevonden worden om hen te onthalen, naar hen te luisteren en hen tegelijk aan te moedigen de veel eisende uitdagingen van het geloof aan te gaan. Op deze weg moet men het ritme van de ander respecteren, stap voor stap verder gaan, met aandacht en in broederlijk gezelschap. Het gaat erom de stijl van het samen op weg te gaan aan te nemen. Op de paden van het christelijk geloof verrijken wij elkaar en groeien wij samen, priesters en leken, peters en meters. En de catechumenen, pastorale medewerkers en neofieten. En toch is dit nog niet genoeg. De pasgedoopten zijn niet alleen geroepen om te ontvangen. Hun geloof is een schat die zich aanbiedt aan de Kerk van Frankrijk en aan de universele kerk. Ik denk aan wat een van de beroemdste catechumenen uit de geschiedenis overkwam, de heilige Augustinus. Hij werd door de heilige Ambrosius in het geloof ingewijd en zijn geloof was slechts een klein zaadje toen hij gedoopt werd. Maar dat zaadje is gegroeid en heeft zich vermenigvuldigd en werd een boom zo groot dat we vandaag nog troost kunnen vinden onder zijn gebladerte. Wanneer ik naar u kijk, dierbare catechumenen en neofieten, zie ik niet enkel de vrucht van de geest die u op weg heeft gezet, maar ook een belofte van vruchtbaarheid voor de kerk in Frankrijk. Wees op uw beurt missionarissen van het evangelie in deze samenleving. Mogen de grote getuigen van dit geliefde land u steunen op uw weg. Ik denk aan de heilige Therese van het kind Jezus, die ons met haar kleine weg leert hoe vertrouwen de deuren van de genade opent. Ik denk aan de heilige Martinus van Tours, een emblematische figuur van delen en broederlijke naastenliefde. Samen met zoveel andere heiligen uit dit Franse land herinneren zij ons eraan dat de zending vandaag wordt opgebouwd door vooral de aanwezigheid van de Heer in het dagelijkse leven te bewaren. Mogen u, door elkaar te onthalen, allen samen het levende volk van de kerk in Frankrijk vormen, dat in staat is het geloof door te geven. Onder aanroeping van de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria, de voornaamste patrones van Frankrijk, en van de voorspraak van de heilige Genoveva en de heilige Dionysius, beschermers van deze stad, geef ik u van harte mijn zegen. Ik dank u en ik wens u een goede weg. De mooie woorden tot de catechumenen en de neofieten. Ja, u moet het u voorstellen dat op een of andere wijze in het leven van deze mensen Jezus is binnengekomen, ze hebben hem onthaald, ze zijn nieuwsgierig geworden, ze zijn op weg gegaan om zich voor te bereiden om het doopsel te ontvangen. Sommigen onder hen hebben het reeds ontvangen, als ook een vormsel, de sacramenten van initiatie. En dat je dan ineens op heel korte tijd de mogelijkheid krijgt om de Heilige Vader zelf te zien, te begroeten, met hem te kunnen spreken en te kunnen luisteren. Ongetwijfeld hele diepe ervaringen voor deze mensen. En ook dat is iets wat naar voren gekomen is in deze apostolische reis. Dat is de grote aandacht die zowel de Kerk van Frankrijk als de paus heeft gehad voor de catechumenen en de neofieten. Zij werden als echte sterren onthaald in het Stade de France door hun 80.000 mede-katholieken, mede-christenen. En dat was een prachtig zicht om te zien hoe vreugdevol de kerk is in het ontvangen van deze nieuwe gelovigen. Dit hoopvolle beeld voor de Kerk van Frankrijk mag ons ook zeker zelf doen hopen. We gaan er even tussenuit. We gaan samen ruimte maken om te bidden. Maar laten we dat in het bijzonder doen voor de catechumenen, voor de neofieten. Voor de mensen die nu luisteren, die nieuwsgierig zijn naar het geloof, die Jezus willen leren kennen. Dat zij werkelijk de mensen mogen ontmoeten op hun weg om dit mogelijk te maken. Om Jezus beter te leren kennen. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de toespraak die de paus heeft gegeven onder meer aan de Franse bisschoppen. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het overlopen van het programma van Paus Leo XIV in Frankrijk. Diezelfde dag was er om 3:00 de heilige mis, die werd gecelebreerd op Place de la Concorde samen met 800.000 gelovigen, u hoort het goed. De hele Champs-Élysées was bedekt met mensen en plaatsen waar men de heilige communie kon ontvangen. 2500 waren er zo, helemaal tot aan de Arc de Triomphe. Prachtige beelden en een prachtige belevenis daar in Parijs. Dat was ook het laatste onderdeel. We hebben dat volledig live kunnen meevolgen. En dan is de paus opnieuw in het vliegtuig gestapt richting Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 17:45. Daar is hij dan aangekomen. Ook dat hebben we live kunnen meevolgen. Om 20:40 was er een gebed dat plaatsvond aan de grot van Massabiel, waar Onze Lieve Vrouw verscheen op 11 februari 1858 voor de eerste keer aan de heilige Bernadette Soubirous. De paus heeft er gebeden bij Onze Lieve Vrouw. Het was een heel intens moment, heel mooi ook. De grot overal aangeraakt, dat was een heel mooi gebeuren. Hij heeft gedronken uit de bron. Er werd hem een beker water uit de bron aangeboden. En hij heeft ook een kaars aangestoken. En die tussen de andere kaarsen die al aan het branden waren geplaatst. Allemaal symbolen, tekens van ik doe exact hetzelfde als wat iedere pelgrim heeft gedaan hier in Lourdes. In het bijzonder om Onze Lieve Vrouw te danken voor datgene wat er gaande is, wat er gebeurt in de kerk in Frankrijk. Op zondag 27 september, dan was er om 9:00 een ontmoeting met de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, dus met alle bisschoppen. En daar willen we nog even blijven bij stilstaan. De paus zei: het verheugt mij om u te ontmoeten, dierbare broeders, in het bisschopsambt. Op deze door de hemel gezegende plaats, op een steenworp van de grot, waar de maagd Maria aan de heilige Bernadette is verschenen, en waar u geregeld samenkomt voor uw plenaire vergaderingen. Met deze keuze toont u duidelijk uw wil om de kerk in Frankrijk onder de bescherming te stellen van de moeder van God, om haar zo met meer zekerheid te leiden naar de wil van de Heer. Er is immers geen betere weg naar Jezus dan via Maria. Alles in haar voert ons naar haar zoon. En daarmee zet u het erfgoed voort dat u hebt ontvangen van uw vaderen in het geloof, zover als de evangelisatie van uw land teruggaat. De vereering van de moeder van God wortelde er zo diep dat Frankrijk al zeer vroeg het koninkrijk van Maria werd genoemd. Deze bijzondere band tussen uw natie en de heilige maagd kwam op unieke wijze tot uitdrukking toen Frankrijk op 10 februari 1638 plechtig aan haar werd toegewijd, waarvan ik eergisteren een mooie afbeelding heb kunnen zien in de kathedraal Notre-Dame de Paris. En mijn voorganger, Pius de 11e, riep, verwijzend naar deze gelofte Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming uit, tot patrones van Frankrijk. Deze lange weg van vertrouwen en tederheid met Maria, getekend door zoveel devoties en plaatsen die haar naam dragen, zoveel verhoorde smeekbeden, vaak onder tranen, heiligdommen en bedevaarten, kathedralen, gaat tegen wind en tij in verder en getuigt van het levende geloof van het volk van God dat aan u is toevertrouwd. Tegenover de immense uitdagingen van onze tijd spoor ik u aan, dierbare broeders, blijk te geven van missionaire moed, durf en creativiteit. Laat u niet ontmoedigen door de fouten, de inconsequenties of zelfs de vallen die de geschiedenis van dit volk onderweg hebben gekend. Heb altijd de moed om fouten te erkennen in de liefde voor de waarheid en de vastberadenheid om de wonden te verbinden met de liefde van de goede herder die zijn schapen kent en elk van hen bij name roept. Sta dus op met hoop en word niet moe het evangelie te verkondigen. De geschiedenis van de kerk in Frankrijk is rijk, onmetelijk rijk. Zij is mooi en vruchtbaar en het is belangrijker naar te verwijzen om de toekomst van uw gemeenschappen en die van uw land op te bouwen. De kerk heeft de langzame opbouw van uw natie meegemaakt en er zelfs aan bijgedragen. Zij maakt vandaag nog in grote mate deel uit van haar cultuur, haar identiteit, haar roeping voor de wereld. Daarom heeft het woord van de kerk volledig zijn plaats in het publieke debat in Frankrijk. het bezit van nature een profetisch gezag. Ook al wordt het niet altijd gehoord, het wordt wel verwacht. Ook al wordt het niet gevolgd, in het bijzonder bij wezenlijke vragen die de grondslagen van de beschaving raken, het is noodzakelijk. Twijfel daar niet aan. Ik ken uw vastberadenheid en uw moed. U hebt die goed getoond tijdens de recente debatten over het levenseinde en ik nodig u uit tot volharding, samen met alle mensen van goede wil die dezelfde waarden verdedigen. U leeft momenteel onder een heel bijzonder stelsel van laïciteit, voortgekomen uit een bewogen geschiedenis. Vandaag tot rust gekomen, maar dat de kerk in staat moet stellen haar zending te vervullen. Dat het moeizaam bereikte evenwicht geleidelijk opnieuw ter discussie wordt gesteld zoals elders in de westerse wereld gebeurt, mag u niet doen berusten. Ik nodig u uit om waakzaam te zijn, om de vrijheid en de rechten van de kerk te verdedigen, om te evangeliseren, op te voeden tot ware vrijheid en de eredienst publiekelijk te beoefenen, opdat de naastenliefde zichtbaar kan worden beoefend in de naam van Jezus Christus. Paus Franciscus schreef u ter gelegenheid van de heropening van de kathedraal Notre-Dame de Paris: ik nodig alle gedoopten die met vreugde deze kathedraal zullen binnengaan uit een gerechtvaardige fierheid te ervaren in zich hun geloofserfgoed opnieuw eigen te maken. Dit huis waar onze Vader in de hemel woont is het uwe. U bent er de levende stenen van. Zij die u in het geloof zijn voorgegaan, hebben het voor u gebouwd. De gedoopten aanmoedigen om zich hun geloofserfgoed opnieuw eigen te maken, maakt vandaag deel uit van uw zending als herders met het oog op een vernieuwing van de kerk in Frankrijk. Wat de Heer u, katholieken van Frankrijk, oudste dochter van de kerk, heeft geschonken, geeft immers alle reden tot dankzegging, een ononderbroken stoet van heiligheid tot op vandaag, een bloei van kunsten, letteren en wetenschappen onder impuls van het geloof en het werk van de Heilige Geest, een onomkeerbaar rijpen van het bewustzijn van de onvervreemdbare waarde van de menselijke persoon, van zijn waardigheid en van de noodzaak zijn rechten en vrijheden te beschermen, zonder die geweldige missionaire elan te vergeten die tot aan de uiteinden van de wereld vrucht heeft gedragen. Ja, Jezus heeft u veel gegeven en hij wil u in zijn liefde nog meer geven. En dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren. En graag tot een volgende keer, dan gaan wij verder met de verslaggeving rond de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk. Graag tot dan.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, mijn naam is David de Saint, directeur van Kerk in Nood, België en Luxemburg. En deze keer neem ik u mee naar het Heilig Land, waar de christenen het vandaag allesbehalve eenvoudig hebben. Het Heilig Land, in de woorden van onze oprichter, waar heuvels, wegen en dorpen getekend zijn door de sporen van de Verlosser. Waar Jezus en zijn heilige moeder hebben gelachen en geweend. Het land waar God in nood was en waar de kerk ook nu nog in haar ledematen het lijden en de dood van de gekruisigde draagt. Doel van pelgrims en boetelingen sinds meer dan 1900 jaar. Land van het heilige en zondige avontuur van de kruistochten. Pater Wedefried bezocht Israël in Bethlehem eind jaren 50 toen hij die woorden schreef. Bijna 70 jaar geleden. En sinds zijn bezoek aan het land is de situatie enigszins gewijzigd. Dat bleek onlangs weer op 1 september, normaal een dag waarop alle kinderen terug naar school gaan, of voor het eerst naar school gaan. Zoals mijn eigen zoontje, die begin deze maand naar de eerste kleuterklas mocht gaan. Maar helaas was dat niet iedereen gegund. Op 1 september waren alle christelijke scholen van Jeruzalem dicht. 15 scholen, bijna 10.000 leerlingen die geen eerste schooldag hadden. Waarom waren de scholen dicht? Uit protest nadat de Israëlische overheid de inreisvergunningen van heel wat leerkrachten en personeelsleden uit de westelijke Jordaanoever niet had verlengd. Zomaar, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Wat normaal een moment van vreugde, weerzin en hoop zou moeten zijn, was voor de christelijke scholen van Jeruzalem dit schooljaar helaas een zoveelste crisis. Bovendien, het gaat hier over scholen die vaak nog aan het einde van de 19e eeuw zijn gesticht, uitdrukkelijk om christelijk onderwijs te geven en de aanwezigheid van christenen in Jeruzalem, waar het uiteindelijk allemaal begonnen is, te bewaren. Bij de gewone media was er helaas weinig aandacht hiervoor. Enkel christelijke media publiceerden het nieuws en ook Kerk in Nood publiceerde een persbericht. Echter, na de protesten verlengden de Israëlische autoriteiten diezelfde dag nog een deel van de vergunningen. En de dag erna gingen de scholen weer open. De vergunningen werden uitgevaardigd voor soms een week, soms een maand en soms tot het einde van het jaar. Met andere woorden, voor heel wat leerkrachten blijft de onzekerheid.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De christenen in het Heilige Land, hoe lang wonen die er eigenlijk al? Wel al sinds Pinksteren natuurlijk, de eerste Pinksteren in 33 na Christus. En sindsdien hebben ze heel wat meegemaakt. De gemeenschap in Jeruzalem is de eerste christelijke gemeenschap die er ooit is geweest, met Stefanus als martelaar en Jacobus als eerste bisschop. En 3 eeuwen lang vervolgden de Romeinen de christenen, tot Constantijn zich bekeerde en het Romeinse Rijk uiteindelijk met hem. Zijn moeder Helena kwam naar Jeruzalem en in het jaar 335 werd de Heilige Grafkerk ingewijd. Die wijding is de oorsprong van het feest dat we deze maand vieren op 14 september, het feest van de kruisverheffing. Daarna kwamen er 300 jaren van bloei. De woestijn van Judea werd volgebouwd met kloosters. Er kwamen pelgrims uit het hele Rijk en Jeruzalem werd een eigen patriarchaat. Maar toen kwamen de problemen terug. In 614 vielen de Perzen binnen en staken ze de Heilige Grafkerk in brand. Enkele decennia later nam kalif Omar de stad in. Vanaf toen waren de christenen daar een beschermde maar tweederangs bevolking. Ze mochten hun geloof houden en betaalden er belasting voor. 4 eeuwen later liet kalif al-Hakim de Heilige Grafkerk helemaal met de grond gelijk maken. Toen dat bericht Europa bereikte, vormde het een van de aanleidingen die tot de kruistochten leidden. Jeruzalem kwam toen tijdelijk terug in christelijke handen. Tijdelijk. Uiteindelijk werd de stad heroverd in 1187 door Saladin. En vanaf dan bleef ze in islamitische handen. Tot in de 20e eeuw, toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk ineenstuikte en er Brits bestuur kwam, waarna in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Vandaag zijn er zo'n 180.000 christenen in Israël, samen zo'n 2% van de bevolking. In de westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem samen nog eens een kleine 50.000, amper 1% van de bevolking. En helaas zijn er elk jaar steeds minder.

0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, begin dit jaar hoorde ik een indringende getuigenis over de situatie van christenen in het Heilige Land. Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei, dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden, maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen. Zijn vrees, zei hij, is dat het Heilige Land een soort Disneyland wordt. De heilige plaatsen zullen blijven bestaan, er zullen monniken zijn en priesters, maar geen christelijke gezinnen meer, geen doopsels, geen eerste schooldag. Hij gaf ook een heel interessant beeld over wie die christenen nu precies zijn. Er zijn de Palestijnse katholieken die er al eeuwen wonen. Sommigen met Israëlisch staatsburgerschap, sommigen in Jeruzalem zonder politieke rechten, sommigen op de westelijke Jordaanoever. En dan ook nog het kleine gemeenschap in Gaza. Recent, beschreef hij, zie je ook nog Hebreeuws sprekende katholieken. Een kleine groep, maar groeiend, vaak gemengde gezinnen, geïntegreerd in de Israëlische samenleving. Een nieuw verschijnsel, noemde hij het. En dan de grootste groep. En dat verraste ons. Ruim 100.000 katholieke migranten en asielzoekers. Uit de Filipijnen, India, Sri Lanka, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Ze werken in de zorg, de bouw en de landbouw. Zij zijn het meest kwetsbaar, zei abt Nicodemus. En ze worden allesbehalve goed behandeld. Hij noemde het zelf een vorm van moderne slavernij. Paspoorten die ingehouden worden, nauwelijks vrijheid om van werkgever te veranderen, gezinnen die uit elkaar gehouden worden, vrouwen die in verwachting zijn en weigeren te aborteren, vertelde hij, belanden met een kind in de illegaliteit. Dat is een van de verborgen wonden van de kerk daar. Een kerk die gedragen wordt door onzichtbare mannen en vrouwen. En toen vertelde hij over 7 oktober 2023, de dag van de inval. Katholieke, Filipijnse verpleegsters weigerden die dag de Joodse bejaarden die aan hen toevertrouwd waren achter te laten. Ze weigerden te vluchten. En velen onder hen stierven in de aanval, omdat ze hun christelijke naastenliefde boven hun eigen leven stelden. Naastenliefde voor een volk dat hen niet altijd even goed behandelde. Op een begrafenismis werd er gebeden. Eerst voor wie leed in Gaza, en daarna voor de bekering waarbij het geweld gepleegd had.

0: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Beste luisteraars, ik heb de voorbije dagen nog gebeld en contact gehad met mensen in Jeruzalem en Bethlehem. Onder andere met Ronnie Tabash. Die naam kent u wellicht. Misschien hebt u de voorbije jaren iets besteld uit onze kerstcatalogus dat afkomstig is uit het Heilig Land. Dan is de kans groot dat dit van de familie Tabash komt. Deze zomer bereikte ons het treurige nieuws dat Victor Tabash, de vader van Ronnie, helaas is overleden. Zijn foto hangt nu bij ons in de keuken. Ik heb ook gesproken met George Akrush, directeur ontwikkeling van het Latijnse Patriarchaat. George is degene die daar ter plaatse volgt wat er met onze steun gebeurt. Ik vroeg hem hoe het er nu voor staat. Het grootste probleem, zei hij, is werk. Of, beter gezegd, het gebrek aan werk. De christenen werken vooral in het toerisme of in Israël en daardoor zijn ze kwetsbaar. Eerst kwam corona en de pelgrims bleven weg. Toen corona voorbij was, duurde het niet lang of het conflict begon. Na het uitbreken van het conflict werden zo'n 180.000 werkvergunningen ingetrokken. George noemde dat een vorm van collectieve bestraffing van de bevolking, christenen inbegrepen. En de gevolgen zijn zwaar. De werkloosheid onder de christenen bedraagt vandaag 54%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in het land. Hij vertelde over wat hij noemde de nieuwe armen. Gezinnen die het altijd zelf gered hebben, die nooit iets gevraagd hebben en die nu afhangen van voedselbonnen. En dan is er Bethlehem. In Bethlehem en omgeving wonen vandaag ongeveer 30.000 christenen. Dat is minder dan 20% van de bevolking. 15 jaar geleden was dat nog ongeveer 80%. We zijn een gevaarlijk punt aan het naderen, zei hij. De emigratie heeft een niveau bereikt waarop christelijke gemeenschappen zichzelf binnenkort niet meer in stand kunnen houden. Maar wat valt daar nu aan te doen? Wel, de mensen willen wel blijven, zei George me. Maar ze hebben ook een waardigheid. Het zijn zelfstandige mensen die liever niet afhangen van anderen. We moeten met andere woorden de mensen daar helpen voor zichzelf te zorgen. Werk vinden, een opleiding, een eigen zaak starten. Zo steunt Kerk in Nood met uw hulp een groep van christelijke leerlingen van wie de ouders hun inkomen verloren hebben. Zonder uw hulp hadden die kinderen moeten overstappen naar het staatsonderwijs. En daar krijgen ze geen christelijke godsdienstles meer. 844 kinderen, dankzij Kerk in Nood, dankzij u dus, zitten vandaag nog altijd in hun eigen school. Een ander project van Kerk in Nood helpt de christenen om opnieuw aan de slag te gaan of een eigen zaak te beginnen. Een man krijgt bijvoorbeeld hulp om een kleine winkel te openen in elektronica en gereedschap. Een vrouw begint schoolgrief te verkopen. Nog een andere man is kippen gaan kweken en verkopen. 450 gezinnen zijn zo al geholpen met uw hulp. Beste luisteraar, als u de christenen in Bethlehem wilt helpen, kunt u op onze website kijken, waar we heel wat olijfhouten geschenken van onder andere de familie Tabash aanbieden. En eind oktober krijgt u sowieso onze kerstbrochure in de bus, waar geschenken uit het Heilig Land centraal zullen staan. Voor uw steun in het verleden en toekomst alvast de oprechte dank. Onze dank, maar ook van de mensen die u geholpen hebt. En dank ook voor uw gebed. Want dat was ook wat abt Nicodemus ons vroeg. Bid dat er hier een toekomst is voor christenen.
0: Dit is Kerk in Nood.
1: Beste luisteraar, ik besluit met de woorden van Pater Werenfried toen hij in 1957 het Heilig Land bezocht. Hij schreef, hier is de kerk in nood. Een kleine gemeenschap die rechtstreeks van de eerste christenen afstamt. In dit bisdom van Jezus, Maria en Jozef. Klein in aantal, maar groot in geloof en rijk aan gebruiken. Zij was niet modern. Zij bleef trouw aan de oude gewoonten en leefde zoals Jezus zelf had geleefd. In het kleine land dat door zijn voetsporen getekend is. Deze heilige plaatsen trekken toeristen en buitenlands geld naar Israël. Daarom worden zij door de regering beschermd en gerestaureerd. Maar als het buitenland niet helpt, zal het laatste overblijfsel van de katholieke kerk in Palestina ten onder gaan. En zonder levende christenen hebben ook de heiligste plaatsen geen zin en geen betekenis meer. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 17 uur geworden op deze vrijdag 2 oktober. Vandaag gedenken we de heilige engelbewaarders. Het is tijd geworden om het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 1448. De psalmen vanaf pagina 1451. De korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1453. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereld leidsman zijt, die al wat is met majesteit geschapen hebt en voortgebracht en blijft geleiden door uw macht. Zie ons tezamen voor u staan, berouwvol smekend, hoor ons aan. Geef dat in schemeren van de dag een nieuw licht voor ons schijnen mag. De engel die gij bij ons stelt, die ons beschermt en vergezelt, hij mogen weren alle kwaad en alle onheil dat ons gaat. Laat hem verijdelen het geweld, de list waarmee de slang ons kwelt, opdat ons argeloze hart niet in zijn netten raakt verward. Hij houde met zijn sterke hand de vijand ver van het vaderland en drijve ziekten, rampen uit, tot niets dan vrede ons omsluit. Uw Vader zij de heerlijkheid. Wilt gij, wie door de Zoon bevrijdt en door de Geest zijn saamgebracht, beschermen met uw engelmacht. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Vereerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat en zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is, gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt, want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt? Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vrome, zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af.
zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luister de Heer, en red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Looft God en dankt Hem, en laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor al wat Hij u gedaan heeft. Wij danken u, Heer onze God, u Albeheerser, die zijt en die waart. Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard. De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen en de tijd om te oordelen over de doden. De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen, aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten. Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want neergeworpen is de aanklager van onze broeder, die hen beschuldigde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juich daarom, hemelen, en gij die daar woont. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God en dankt Hem en laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor al wat Hij u gedaan heeft. Uit het boek Apocalyps. Er kwam een engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken. God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen en zij zullen u op al uw wegen bewaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken. Hun engelen aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij strekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun engelen aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Laten wij de Heer bidden om met grote bereidheid zijn wil te volbrengen naar het voorbeeld van de engelen. En laten wij met de engelen hem vereerlijken. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. God, gij hebt de engelen gemaakt tot boden van uw wonderwerken. Laat ons, met uw hulp, uw wondere daden aan de mensen verkondigen. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Allerhoogste Heer, uw heiligheid wordt zonder ophouden door de engelen verkondigd. Laat altijd in de kerk uw lof weerklinken. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Gij hebt uw engelen bevolen uw dienaren op hun wegen te beschermen. Laat allen die op reis zijn behouden terugkeren. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Gij hebt aan de engelen uw boodschap van vrede voor de mensen toevertrouwd. Laat de leiders van de volken inzien wat tot vrede strekt. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Gij zult uw engelen zenden om de uitverkorenen van de vier windstreken bijeen te brengen. Neem al uw kinderen op in het rijk dat voor hen bereid is. Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Laat ons bidden. God, we hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen, door wie Gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even terug te blikken op de voorbije uren en dagen op Radio Maria, datgene wat u in de afgelopen week hebt mogen ontvangen. Zoals steeds is het mogelijk om met ons contact op te nemen, mocht u vragen hebben over bepaalde programma's of bemerkingen, dan mag u dat doorgeven op www.radiomaria.be. U vindt er trouwens ook de mogelijkheid om de programma's die aan bod zullen komen in dit weekoverzicht integraal opnieuw te beluisteren. Verder kan u contact met ons opnemen via info@radiomaria.be of tijdens de openingsuren van de radio op 016 41 47 47. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, gaan wij ons weekoverzicht beginnen op maandag 28 september. En dat was natuurlijk nog de laatste dag van Paus Leo XIV in Frankrijk. In Elke Dag Telt konden we terugblikken op de vragen die Chloe en

0: een hele avond te beleven. Een avond waar de heiligen van Frankrijk werden benadrukt, de rijkdom van de kerk in Frankrijk werd benadrukt, waar er gebed was, tijd voor gebed, en uiteraard ook vragen van jongeren aan de Heilige Vader. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we naar één van die vragen luisteren.
1: Notamment pour évoquer les chevaliers du Moyen-Âge ou l'épopée de Jeanne d'Arc.
0: En we gaan horen de vraag van Chloé.
2: Nous rendons grâce pour votre présence parmi nous ce soir et pour ce temps d'échange que vous nous offrez. Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et j'achève des études en pharmacologie. Je suis engagée au sein d'un collectif de jeunes catholiques de quartier populaire d'Île-de-France, la Cité Céleste.
0: En Chloé zegt het volgende. Allerheiligste Vader, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid bij ons vanavond en voor deze tijd van uitwisseling die u ons schenkt. Mijn naam is Chloé, ik ben 25 jaar en ik rond mijn studie farmacologie af. Ik ben actief in een collectief van jonge katholieken uit de volkswijken van Île-de-France, la Cité Céleste. We organiseren onder meer gelegenheidsevenementen zoals nachten van aanbidding en lofprijzing die veel jongeren uit de wijken samenbrengen, die hun geloof willen beleven en ruim willen delen. Ik ben ook actief in mijn parochie, vooral bij jongeren uit het middelbaar onderwijs. Via deze verschillende engagementen wil ik mijn energie en mijn talenten ten dienste stellen van anderen, door verbinding te leggen tussen het geloof, de jeugd en de dagelijkse realiteit in onze wijken. Zoals de heilige Paulus zegt, voor ons is het leven Christus. Toch is de samenleving waarin wij leven op andere fundamenten gebouwd en lijkt ze soms zelfs vreemd te staan tegenover de vraag naar God. Wij willen Christus om ons heen verkondigen met kracht en volharding, maar natuurlijk ook met respect en fijngevoeligheid tegenover wie we ontmoeten. Hoe kunnen we de kracht van onze missionaire gedrevenheid verenigen met de echtheid van een broederlijk leven met hen die ons geloof niet delen? En Chloé krijgt nog een cadeautje van Paus Leo, een mooie rozenkrans, door hem gezegend, voordat Paus Leo zijn antwoord gaat delen met de jongeren.
3: Chers amis, la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
0: Beste vrienden, zegt Paus Leo de XIV. Het eerste wat ik wil zeggen is heel eenvoudig. Dank je wel.
3: Merci, Chloé.
0: Dank aan God. Dank aan jullie. Dank voor jullie moed. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie geloof. Jullie zijn de heiligen van Frankrijk. En dank je, Chloé, voor je vraag. De zin van de heilige Paulus die je aanhaalde is niet zomaar een bewering. Het is een ware samenvatting van zijn leven. In enkele korte, maar beslissende woorden spreekt hij een lofgebed uit, een geloofsdaad, en wijst hij een weg van heiligheid aan die tot het martelaarschap leidt. Voor mij is het leven Christus. Door deze liefdesverklaring te herhalen, proberen we de ervaring van de apostel te delen. Hij getuigt immers dat God nooit vreemd is aan zijn leven, maar integendeel naar hem toekomt. Hij roept hem bij zich, vormt hem innerlijk om en zendt hem de wereld in.
3: Nous sommes tous concernés par cette dynamique spirituelle.

0: En deze geestelijke dynamiek gaat ons allemaal aan, ook vandaag nog. Het is waar, zoals gezegd, dat de samenleving waarin wij leven onverschillig lijkt tegenover God. Maar de Heer is niet onverschillig tegenover ons. Dat is wat telt en wat ons altijd hoop geeft. Dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar God is inderdaad een probleem. Maar dat velen vreemd staan tegenover de vraag naar de mens, is dat evenzeer. Hoeveel mensen tonen helaas geen belangstelling voor hun naasten en leiden een egoïstisch leven. Of minachten de armen terwijl ze hun bezittingen verkwisten aan nutteloze dingen. Hoeveel wijzen eenvoudige of zieke mensen af in de overtuiging dat iemand alleen waard is wat hij produceert. Ik denk in het bijzonder aan jouw engagement in de volkswijken van Île-de-France met La Cité Céleste. Juist daar, in het concrete van het dagelijks leven en soms van de moeilijkheden, wordt jouw geloof een krachtig getuigenis van hoop. De mens dwaalt wanneer hij beweert dat God dood is. Als God niet met hem is, heeft de mens geen redding meer en verliest hij de zin van zijn bestaan, dat herleid wordt tot een doodlopende weg of tot het niets. Wie daarentegen zegt, voor mij is het leven Christus, ervaart precies het omgekeerde. In Christus weten we immers dat God nooit onverschillig staat tegenover de mens. Door Jezus, gekruisigd en verrezen, geeft Hij zijn eigen leven, opdat wij daaruit zouden leven. Dat is dus de manier om Christus te verkondigen, die moed en respect verenigt. Hem verkondigen als evangelie van redding, als woord van waarheid en leven. Dit evangelie is goed nieuws voor iedereen, een bevrijdende boodschap en een nieuwe levensregel.
1: L'évangile de Jésus, en effet, ne conduit pas au conflit.
0: Het evangelie van Jezus leidt immers niet tot conflict, maar nodigt altijd uit tot vergeving. Terwijl het licht werpt op het drama van geschiedenis, vormt het ons tot broederlijke zorg. De ontmoeting met Christus opent voor de dialoog en bereidt voor op zijn vrede. Want ze biedt elke man en elke vrouw de grootste belofte die alle verlangens vervult. De belofte van het eeuwig leven. Lieve Chloé. Beste jongeren, de religieuze ervaring van ieder mens drukt het zoeken naar zin uit dat de menselijke ziel bezielt. In Jezus, de verlosser van de wereld, laat God zich vinden door zich tot de mensen te richten als tot vrienden. Hij is de bron van levend water, het licht in de duisternis. Laten we dus vanavond in de vreugde van het geloof samen verkondigen. Voor ons is het leven Christus.
1: Ensemble. Pour nous vivre, c'est le Christ.
2: Ook deze week gingen wij verder in de catechetische reeks die ons gebracht wordt door onze eigen programmadirecteur, priester Carlo. Meer bepaald over de heilige Theresia van Lisieux. Zo leren wij haar beter kennen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de catecheses die u deze week kon horen.
3: We hebben gezien dat Therese het geluk had om op twee manieren voorbereid te worden op haar eerste communie. Natuurlijk was ze reeds goed voorbereid gedurende de jaren ervoor. Ze begreep wat de Eucharistie was. En op 11 jaar en een half zal ze nu echt worden toegelaten tot die eerste communie, waarnaar ze zo verlangde. In die tijd, zo zien we toch, was het veel later, op 11-jarige leeftijd en meer, dat men de eerste communie ontving. Vandaag de dag is dit als kind. Het is pas in het begin van de 20e eeuw dat door een beslissing van paus Pius de Tiende dat de kinderen jonger werden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Therese heeft dat niet meer meegemaakt, maar tegelijkertijd is haar voorbereiding zo geweest dat zij heel vroeg reeds met Jezus verenigd leefde. Maar de dag van het sacramentele komt er nu aan. Twee dagen ervoor zal ze wel nog een retraite volgen. Een retraite die gepredikt wordt door priester Louis-Victor Domain. Hij is op dat moment 41 jaar en kapelaan bij de Benedictinissen van de abdijschool waar Therese school loopt. De retraite is op 5 en 6 mei. En die retraite bestaat over verschillende meditaties en instructies die de kinderen ontvangen. Er zijn 7 meisjes die op dat moment zich voorbereiden op de eerste communie. En Therese zal tijdens die retraite alles nauwkeurig opschrijven. Zo schrijft ze op de 5e mei in de ochtend een meditatie. De pastoor vertelde ons dat wij als dienaren van het evangelie waren en dat de goede God ons aan het einde van ons leven zou vragen rekenschap af te leggen van de genaden die hij ons gegeven had en dat wij hem rekenschap zouden moeten geven in verhouding tot de genaden die hij ons gegeven had. Ik dacht dat ik veel te verantwoorden zou hebben aan de goede God die zo goed voor mij was en die mij zoveel genaden heeft geschonken dat ik mezelf beloofde moeite te doen om goed te zijn en veel goede werken te hebben om aan de goede God voor te leggen. Een tweede moment dat ze opschrijft is: de pastoor sprak met ons over de dood en vertelde ons dat we ons geen illusies konden maken, dat we zeker zouden sterven op een dag en dat misschien een van ons haar retraite niet zou afmaken. Hij vertelde ons dat toen hij jong was, een missionaris de retraite predikte en vertelde dat er misschien de volgende dag een van ons reeds zou gestorven zijn. En inderdaad, de volgende dag was er iemand dood. Ik wil heel goed zijn, zodat ik niet verrast word als ik sterf. Ze schrijft nog over een derde onderricht. Deze avond ging de instructie over de hel. De pastoor vertelde ons over de martelingen die we in de hel ondergaan en zei dat onze eerste communie zou bepalen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Ik bereid me goed voor en hoop naar de hemel te gaan.
2: Rond 4 uur mochten wij helemaal live overgaan naar Metz en mochten daar in de kathedraal Saint-Étienne de heilige mis bijwonen, helemaal live op deze wijze. En dat was ook de laatste etappe van paus Leo XIV in Frankrijk. Daarna zijn we hem helemaal gevolgd tot op de luchthaven. En dat heeft een heel tijdje geduurd. De verplaatsing tussen de kathedraal en de luchthaven, dat was al zeker een hele tijd dat het in beslag nam. Maar ook op de luchthaven bleek nog een ontmoeting te hebben plaatsgevonden. Dat vernamen we achteraf. Dat was ook de reden waarom dat het een uur vertraging heeft opgelopen, alvorens de Heilige Vader aan boord kon gaan van het vliegtuig van Air France, dat klaar stond om hem terug te brengen naar Vaticaanstad. Het was namelijk zo dat zowel de Franse president, die normaal gezien niet aanwezig zou zijn, samen met zijn echtgenote toch aanwezig was, als ook de groothertog van Luxemburg samen met zijn echtgenote en ook prins Albert van Monaco met zijn echtgenote. Zij hebben op deze wijze nog een ontmoeting kunnen hebben met de Heilige Vader vlak voor zijn vertrek. Op dinsdag 29 september kon u naar een bijzondere aflevering luisteren van Elke Dag Telt, waar u een vertaling kreeg van de toespraak die paus Leo XIV gaf aan de president van Frankrijk, de burgerlijke autoriteiten en het corps diplomatique in het Paleis Élysée in Parijs. Gevolgd door een lange toespraak die de paus gaf aan de vertegenwoordigers van de UNESCO, die zijn hoofdzetel kent in Parijs, de vereniging van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met onderwijs, wetenschappen en cultuur. Twee toespraken dus op dinsdagochtend. Dat was tevens het moment waarop dat wij in de kerk het feest vierden van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zo weer klonk ook tijdens de Eucharistie.
4: Broers en zusters, wij vieren vandaag het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Ze zijn de drie engelen die in de Bijbel bij naam worden genoemd en ieder heeft een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis. De heilige aartsengel Michael, de leider van de engelen, de leider van het leger van God, wordt in de schrift voorgesteld als de grote verdediger van Gods volk in de strijd tegen het kwaad. We zullen het straks in de eerste lezing horen. En daarom wordt hij in het bijzonder aangeroepen om ons te beschermen en ons te helpen stand te houden in de strijd tegen het kwaad. De aartsengel Gabriel heeft de bijzondere taak om Gods boodschap over te brengen. We kennen hem vooral als de engel die aan Maria de boodschap bracht dat zij de moeder van Gods zoon zou worden. De aartsengel Raphaël, die kennen we vooral uit het boek Tobit. De aartsengel Raphaël begeleidt Tobias op zijn weg en is door God gezonden om genezing te brengen aan Tobit en Sarah. Als we vandaag die drie aartsengelen vieren, en dan mogen we stilstaan bij Gods liefde en Gods voorzienigheid voor ons en bij de aanwezigheid van zijn engelen die ons begeleiden en dienen. Mogen de aartsengelen ons beschermen, ons helpen Gods boodschap te ontvangen en ons begeleiden op de weg naar God.
2: In de wereld van Radio Maria mochten wij wat meer ontdekken over Radio Maria United Kingdom. Marianne ging in gesprek met Father Toby Leeds, directeur van Radio Maria UK. We hoorden over zijn bijzondere roeping en zijn werk bij Radio Maria. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met Father Toby Leeds, de directeur van Radio Maria United Kingdom. En dat wordt onze brug naar woensdag 30 september.
5: 4 jaar geleden werd de taak van priester-directeur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen, Dominicaner worden, priester-directeur van Radio Maria. Hij antwoordt ons.
6: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
5: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
6: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really. It was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
5: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID, toen ik... Ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten en ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd, maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
6: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his Father Andreas Schatzler from the Royal Family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor, and they approached my provincial and my prior, and they both said yes, and I said yes too.
5: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde... Dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria. Hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen. Wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderden mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen Father Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan Father Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
6: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, well, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
5: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
6: And he got in touch with the World Family of Radio Maria in Erber, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
5: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
2: En zoals u reeds kon horen, is dus Paus Leo XIV als pelgrim onder de pelgrims naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes gegaan. Zo konden we in Elke Dag Telt van die dag luisteren naar enkele getuigenissen van bedevaarders die in Lourdes waren voor het bezoek van Paus Leo XIV. Op woensdag 30 september mochten wij de heilige Hieronymus gedenken. Ook dat kon u horen tijdens de Eucharistie.
7: Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag gedenken we in de kerk de priester en kerkleraar, de heilige Hieronymus. Hij werd omstreeks het jaar 340 te Stridon in Dalmatie geboren. Tijdens zijn studie te Rome werd hij al daar gedoopt. In zijn verlangen naar een ascetisch leven trok hij naar het oosten, waar hij zich als kluizenaar vestigde. Als priester keerde hij terug naar Rome en werd hij de secretaris van paus Damasus en begon hij de Heilige Schrift te vertalen in het Latijn. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. De rest van zijn leven bracht hij door in Bethlehem, waar hij zich op bijzondere wijze voor de kerk verdienstelijk maakte door het schrijven van vele theologische werken, vooral dan commentaar op de Bijbel. Hij stierf in Bethlehem in het jaar 420.
2: Om 10 uur waren wij opnieuw live verbonden met Paus Leo XIV, maar deze keer vanuit Vaticaanstad, en konden wij de generale audiëntie bijwonen. De paus gebruikte deze audiëntie als een gelegenheid om zelf terug te blikken op de ervaring van de apostolische reis naar Frankrijk. Dit werd gevolgd door de verhalen van Sint Jozef en een herhaling van het programma Onderweg om 1 uur. Samen met Marieke mochten wij verder bidden in de Heilige Schrift. Bijbel in een jaar stond natuurlijk ook op het programma, en dat is zo iedere dag. En in de avond waren we biddend verbonden met de gemeenschap Sant Egidio. Dat staat ons toe om de nieuwe maand aan te vatten en ook daar even een blik op te werpen. Op donderdag 1 oktober hoort u het volgende in de Heilige Mis, want dat was natuurlijk de dag waarop dat wij de heilige Thérèse van Lisieux gedachten. Er werd ook die dag feest gevierd in het bisdom Gent voor de heilige Bavo, kloosterling, patroon van het bisdom. In de rots in de branding om 10:30 gingen wij verder in het leven en ook de dood van de vermoorde priester Jacques Hamel. 10 jaar geleden werd deze op 26 juli 2016 door 2 jonge terroristen aan het einde van de heilige mis in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië, gewelddadig vermoord. We hoorden er meer over in De Rots in de Branding.
8: Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
9: En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect. Dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar, ik beschrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande, dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Huh? Maar de paus herinnert hem dat. En Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt s'avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was naar Nice.
10: Ja.
9: We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar na Nice rolden de politici vooral kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester.
10: Ja,
9: waarom? En al dat is volgens mij la fécondité d'un martyr.
10: Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat hij zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
9: Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Hè? Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt. Als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten, denk ik, die de mis viert wel. De mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt. Ja, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Ja, dat... al dat geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten, in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij een nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek, over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
10: U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters, en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
9: Ja, ik heb hen geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof. Want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, het was de dag van zijn verjaardag. Dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen. En ook in zijn keel. En hij heeft zich daar, hij lag daar voor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest, bij hen thuis, een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje, Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp, dat is een gemeente van 30.000 inwoners. Dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar ik zeg een eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
10: Prachtig.
9: Dat hij van buiten kende, dat hij ze voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft voor om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim. 100 jaar geleden, hè, dit jaar, op 1 december, geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mm-hmm. Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, ja. Kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ja, ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
11: Zelf van geluk.
9: Van geluk, zegt hij, ja. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87e verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde, ik zeg, geest is daar wel. Hè? Ja. Ons leven uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleefd.
2: In Radio Vaticaan om 17:30 gingen wij natuurlijk verder met de verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk. En mochten wij in de avond opnieuw verbonden zijn met diaken Marnik en zijn echtgenote Nadine om het rozenhoedje te bidden. En zij wonen in het bisdom Gent. Zoals ik daarnet al zei, feest van de heilige Bavo. Zo weer klonk het ook in het begin van de Rozenkrans.
12: Dit eerste tientje, lieve luisteraars van Radio Maria, willen we heel speciaal opdragen voor het bisdom Gent. Vandaag vieren we het feest van de heilige Bavo, patroon van het bisdom Gent, patroon van de kathedraal. Bavo was afkomstig uit Haspengouw. Na een eerder losbandige jeugd deelde hij na zijn dood, na de dood van zijn echtgenote, al zijn goederen uit aan de armen. Hij wordt een volgeling van de heilige Amandus en gaat als monnik leven in de abdij te Gent, die door Amandus werd gesticht en die later naar hem de Sint-Baafsabdij wordt genoemd. Hij stierf te Gent op 1 oktober omstreeks 654. De heilige Bavo is de patroon van de in 1559 opgerichte bisdom Gent en van de kathedrale kerk. Bidden wij dit tientje speciaal voor ons bisdom, voor onze priesters en diakens en alle gelovigen.
2: Op vrijdag 2 oktober kon u luisteren naar Pelgrim in Eigen Land, de slotaflevering van onze pelgrimstocht die ons van het station van Oudenaarde naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare bracht. En bij wijze van besluit van ons weekoverzicht voor deze week laat ik u graag nog luisteren naar een fragment. Van harte dank, dierbare luisteraars. Blijf zeker ook in de komende uren, dagen en weken luisteren naar Radio Maria. En dan graag tot volgende week. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Eename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de Kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Kerselare werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamelen, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil, die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden twee altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse Revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamelen. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelaren en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelaren, eerwaarde heer Lourdeau, en burgemeester Jozef Tienpont, werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselaren is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamelen en pastoor Heë van Pamelen beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst.

0: Wij zijn in de studio om samen met u rozenkrans te bidden. Wij gaan bidden voor de intenties van Radio Maria, voor alle intenties van medewerkers en van de intentie van Paus Leone XIV voor de vrede. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevangen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergevenis van de zonden, de bereizenis van het lichaam,

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vandaag bieden wij droevige mysteries. De eerste mysterie, Jezus biedt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hoe is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hoe is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wie is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hoe is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt ge boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op de voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het boek Exodus. Zie, ik zend mijn engel voor jullie uit om jullie onderweg te beschermen en jullie naar de plaats te brengen die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. Want in hem is mijn naam aanwezig. Als jullie zijn woord gehoorzamen en doen wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de onderdrukker van jullie onderdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan en jullie naar de Amorieten, de Hittieten, de Perizzieten, de Canaanieten, de Gewizieten en de Jebusieten brengen. Ik zal hen vernietigen. Buig niet voor hun goden en vereer hen niet. Doe niet mee met die volken. U moet ze uitroeien en hun wijstenen stuk slaan. De Heer uw God moet u vereren. Dan zal hij uw brood en uw water zegenen en ziekte ver van u vandaan houden. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het getal van jullie dagen volmaken. Dit is het woord van de Heer.

Zussen en broers, na het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël, vorige dinsdag 29 september, viert de kerk vandaag op 2 oktober het feest van de engelbewaarders. Een hedendaagse wetenschappelijke levensbeschouwing heeft misschien geen boodschap aan een engelenverering die overkomt als een overblijfsel uit een pre-kritische volksdevotie, dat de aandacht kan afleiden van het wezenlijke en kan leiden tot allerlei vormen van bijgeloof. Maar met de fariseeën en andere tijdgenoten geloofde Jezus wel in engelen. In het evangelie volgens Matthäus zegt hij dat de kleine engelen hebben in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader. In Psalm 91 staat dat de Heer aan zijn engelen de opdracht heeft gegeven om te waken over wie zijn toevlucht zoekt bij hem. Zij zullen je op handen dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen, leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Zo zegt de Heer aan zijn volk verzameld aan de voet van de Sinaï in de woestijn, dat hij een engel voor hen uitstuurt om hen te beschermen en te brengen naar de bestemming die hij heeft voorzien. Een engel is niet noodzakelijk een buitenaards wezen met vleugels, want het woord dat hier in het Hebreeuws en in het Grieks staat betekent in de eerste plaats bode, boodschapper. En dat is in vele gevallen een mens. Van een mens in wie de goedheid van God zelf zichtbaar is, zeggen we dat hij of zij een engel is. Maar in Matthäus 18, in de passage waar Jezus zegt dat de kinderen een engelbewaarder hebben, gaat het om een beschermers in de hemel. En in onze tekst van Exodus lijkt het te gaan om een wolk die overdag voor het volk uitgaat en de vuurzuil die het 's nachts de weg wijst. Die wolk en die vuurzuil zijn echter duidelijk beelden voor de aanwezigheid van God. Want de Heer zegt, luister naar hem en kom niet tegen hem in opstand, want mijn naam is in hem. De engel in onze tekst van Exodus vertegenwoordigt God zelf. Het gaat hier niet om een beschermer van een individu, maar om een engel voor heel het volk, die aan het volk de weg wijst naar zijn bestemming. Er staat niet naar Jeruzalem. De bestemming is het land van Amorieten, Hittieten, Perizieten, Canaanieten, Chiwieten en Jebusieten. Moeten wij verstaan dat alleen het gebied bedoeld is van het latere rijk van David en Salomo? Of staan deze volkeren voor alle volkeren waaronder Gods volk sinds de ballingschap verspreid leeft? God waarschuwt, neem hun gebruiken niet over en dien hun afgoden niet. Als je mijn engel gehoorzaamt, zal ik jullie beschermen, belooft God. Dit wil zeggen dat wij, als Gods volk en als zussen en broers van Jezus, zijn weg volgen, de weg waarop zijn engel ons leidt, de engel van zijn woord, gesproken door zijn profeten en mens geworden in Jezus van Nazareth. Als wij dus leven van zijn liefde en geen afgoden aanbidden die tot geweld aanzetten, dan zal de Heer ons lang leven kunnen schenken en zullen wij de vijand kunnen vertrappen, zoals Psalm 91 zegt. De tegenstander die als een brullende leeuw rondzwerft op zoek naar wie hij kan verslinden, zoals in de eerste brief van Petrus wordt gezegd. Of de slang die ons verleidt tot ongehoorzaamheid aan God, volgens het boek Genesis. Deze week gedenken de Joden in hun loofhuttefeest dat God hun beschermer is tijdens de woestijntocht. Vroeger, maar ook in de ballingschap vandaag. De Poolse rabbijn Aaron Samuel Tamares, die stierf in
1931 noemde nationalisme, idolatrie met het vaderland als afgod en oorlog als cultus. Geweld als manier om deze afgod te dienen. Vele volken die Gods volk onderdrukten en vervolgden zijn allemaal uit de geschiedenis verdwenen, stelt de rabbijn vast. Het volk dat God en zijn woord is trouw gebleven, heeft ze allemaal overleefd. Zussen en broers, laten wij luisteren naar onze beschermengel en vertrouwen op zijn bescherming door nooit geweld te gebruiken, niet in onze woorden en niet in onze daden. Dan zal God, en niet wij, de afgodendienaars uitroeien, misschien door ze te bekeren tot de godsdienst van de vrede. En niet door geweld, want de Vader, zoals zijn boodschapper Jezus hem ons leert kennen, is barmhartig zonder enige vorm van geweld.

Heer, wij bidden u, leer ons luisteren naar de engelen die gij in de geschiedenis naar ons hebt gestuurd. En in de eerste plaats naar de boodschapper van de blijde boodschap, uw evangelie.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Heer God, machtige en onpartijdige verdediger. Verdedig uw volk dat u duizenden hebt uitgekozen. En dat u bevrijd hebt met het kostbaar bloed van uw gezalfde. Beschermer, helper, ondersteuner, stevigste schild, veilige toevlucht. Er is niemand die iets kan roven uit uw hand. Er is geen God zoals u. In u vertrouwt onze volharding. Heilig ons in uw waarheid, want uw woord is waarheid. Bevrijd ons van elke ziekte, kwaal, misdaad, onrecht en bedrog. Van de vrees voor de vijand. Van de pijl die overdag vliegt. Van de verschrikking van de nacht. Maak ons het eeuwig leven waard in Christus, uw enige geboren Zoon, onze God en Redder, door wie u de eer en verering toekomt in de Heilige Geest, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.

Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou? Ook goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man. Met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis. Waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan krijgt hij toch zijn eten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich al zo'n halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
3: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En hij heeft zijn tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
3: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
3: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
3: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
3: Hoeft ook niet.
2: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Het kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
2: Ja.
5: Kom binnen. Zet u?
4: Ja.
5: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
5: Als ja? Fred ook? Zwart of met melk? Dat is ons Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
6: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè?
7: Ja.
6: Oh, ja. Helemaal gemaakt, hè?
7: Papa.
5: Johanny heeft syndroom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, het kind zal misschien 3 maand worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: En was het een drama, zoals de dokter zei?
5: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
6: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
5: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
8: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
1: Alsjeblieft.
4: Dank u.
3: Hier staat met mooie letters herstelverblijf.
1: Ja. Ja. Dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
3: Oh, doe het dat maar. Ja? Dat is goed voor de conditie.
1: Alsjeblieft.
3: Dank u.
1: Dag Piet, hier zijn we weer.
9: Ja.
1: Ik heb je frietjes bij, Piet.
9: Oh, super.
1: Het is weer vrijdag, hè?
9: Yes.
1: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
7: Vader, wij danken u. En loof u. Prijs u. En dank u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
10: Mm-hmm.
1: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
10: Professioneel of...
1: Ik had dat wel gewild.
10: Maar?
1: Maar dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
10: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
1: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen, ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik mij herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn het toch geen vragen?
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou? Hoop. De beroemde geloof, hoop en liefde. En wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Dat is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Ik ga hem eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Ja.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem. Het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken. Kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook nodig heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen. Op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik kon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
0: Mm-hmm. En woonde hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
2: Dat is een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Ringst. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
0: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals we doen daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
0: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
0: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Door de Rood met Dieter Koppers en Saar. Mm-hmm. Ja, dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
0: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Nou, trisomie is een genetische term. Een term uit de genetica, moet ik zeggen. Van een chromosomale afwijking.

0: Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
1: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
0: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
1: klinkt naar een mooie carrière.
0: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
1: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
0: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. En zijt je aan het keihard aan het werken. Maar ja, voor wat zijt je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
1: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten? Of?
0: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
1: En dat begon dus met onderdactief vinden voor je zus.
0: Ja.
1: En dat groeide uit naar?
0: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking, een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg, een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn, allemaal tijd, liefde, aandacht, allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
1: Ja. Het doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
0: Maar dat is vooral door alle projecten.
1: Ja.
0: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
1: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
0: Ah, credo, Genk, is niet zo zakelijk. Maar natuurlijk, een huis kopen is zakelijk. Ja. Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn. De jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van de jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart. En dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wilt eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit. Van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
1: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen?
0: Ja. Maar nu ook in België. Echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
2: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die samen met haar man uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
3: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
1: En jullie hebben een opleiding in die richting?
3: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest en met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
1: Kunnen jullie hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
3: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk, door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
1: En dan vertellen jullie ook, God helpt?
3: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
0: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
4: Maar dat stoort je niet.
0: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
1: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
3: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
1: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
0: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
0: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
3: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doen, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen en elkaar en onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt, zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn we getrouwd en we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
5: Voor

0: niet alleen.
1: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
2: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vragen ze aan een jongere wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
1: In welke zin is die anders?
2: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, want ik neem aan dat je wel eens een wantrouwen was.
2: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: is het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven hier voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Er staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè. Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij een minister, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijgen die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden. En dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn beden doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werk?

hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 8e hoofdstuk, de steun van de sacramenten. Op zondagochtend, om 7 uur, komt Coralie dus bloed afnemen, maar zegt erbij dat ze ongeveer 2 uur op de uitslag moeten wachten. Eindelijk komt de uitslag. Die is goed. Deo gratias. De witte bloedlichaampjes zijn gestegen. Anne Gabriel mag het ziekenhuis verlaten. Zonder een minuut te verliezen verdwijnen ze en springen in de auto. Als ze de snelweg oprijden is het net 11 uur. De mis is al een half uur geleden begonnen. Alexander rijdt flink door. Hij stelt voor om Wees gegroeten te zingen om onze lieve vrouw te vragen zich in te zetten. En dan, als ze zien dat de tijd steeds nijpender wordt, worden ze stil. Bidden het Confiteor en enkele gebeden van voorbereiding op de heilige communie, zodat ze gereed zijn om de communie te ontvangen. Als ze op het kerkplein aankomt. Ze geloven erin en hopen tegen elke hoop in. Bij het binnenrijden van Toulon komen ze in een file terecht, die op zondagochtend onbegrijpelijk is. Alexander ziet dat alles hen tegenzit en begint haar voor te bereiden op de grote teleurstelling die haar wacht. Maar rijdt hardnekkig door en laat haar 20 minuten later uitstappen voor de kerk. Het is 12 uur, de mis loopt ten einde. Onwetend van wat er aan de hand is, Alexander is onbereikbaar geweest vanaf het mislukte eerste bloedonderzoek, kijk ik gedurende de hele mis naar Anne Gabriel uit. Ik heb een kroontje van bloemen bij me dat ik die ochtend heb gekocht om het haar meteen bij aankomst op het hoofd te zetten. Alles is gereed, maar de mis begint en er is nog steeds niemand. De processie van de communicantjes die de kerk binnenkomt maakt me boos. Mijn dochter is er niet bij. Toch laat ik de hoop niet varen. Ik blijf wachten. Weldra volgt de preek, na het epistel en het evangelie. Hij is in de eerste plaats tot de kinderen gericht, maar ik hoor er geen woord van, gespannen uitkijkend naar de kerkdeur. Elk moment hoop ik de witte gestalte van mijn dochtertje te zien verschijnen. Ze komt maar niet. Dan volgt de consecratie en de opheffing. En uiteindelijk is daar de communie. Anne Gabriel is er nog steeds niet. Voor de ogen van de ontroerde ouders vormen de communicantjes een mooie witte rij, geknield voor het altaar. Wanneer ik dat zie, barst ik in tranen uit, tranen van verdriet en van boosheid. Ik weet het niet meer en ben zelf wat opstandig. Ik doe mijn best om de zin van dit alles te begrijpen. Wat moesten we ons dan nog meer ontzeggen? Deze keer is er geen onsje wereldsheid in die lange verwachte gebeurtenis. We hebben niemand uitgenodigd, alleen het gezin met Ingrid, die voor de kinderen zorgt. Geen gedoe, niets. Het enige dat voor ons stelde was dat ze haar eerste heilige communie zou doen. Dat kleine meisje dat al maanden in stilte pijn leidt. Dat was de enige vreugde. En als we ons nu nog verder zouden moeten zuiveren, al was het ten koste van haar. Ik begrijp het niet. Lieve God, waarom laat u dit toe? Welk goed kan er uit deze beproeving voortkomen?
Ik weet hoe ongelukkig ze zal zijn door deze teleurstelling. Waarom zijn het steeds dezelfden die moeten lijden? Heel onbillijk neem ik het al die ouders kwalijk, die met vertederende blije blik naar hun kinderen kijken. Ik denk bij mezelf dat hun verrukking nogal gemaakt is, dat ze niet weten wat dit moment voor ons, aan wie het ontnomen wordt, betekent. Ik heb ongelijk, dat weet ik, maar ik voel de opstandigheid in mijn hart doorbreken. Dit is net een klap te veel. Dit vloert me. Ik begrijp het niet en vooral, ik accepteer het niet. Ik zet mezelf er echter toe om het wel te doen door heel onwillig de bevrijdende woorden te zeggen. Mijn God, U wil geschieden. In dit gebed dat ik met moeite uitspreek, is alleen mijn wil aan het woord, niet mijn hart. De plechtigheid gaat door, onverschillig voor wat er in mijn ziel omgaat. De mis is afgelopen en voorafgegaan door de misdienaars wordt de stoet gevormd om de jonge communicantjes toe te wijden aan Maria. De priester verlaat het altaar en daalt af naar het koor terwijl het Regina Scheli klinkt. Ik kijk naar hen terwijl ik opnieuw mijn narigheid beoordeel. Het is zover. De mis is afgelopen. En Anne Gabriël heeft niet haar eerste communie gedaan. Eens te meer heeft ze moeten afzien van wat haar grote vreugde had kunnen brengen. Ik ben gekwetst en boos. Ik neem het iedereen kwalijk. Pastoor Louisa, die weigerde dat ze het voor de datum van de parochie zou doen, wat deze teleurstelling had kunnen voorkomen, die ouders die niet weten wat ik doormaak en onze lieve vrouw die ons niet verhoord heeft. Ik stel me al een inhaal eerste communie voor, in klein gezelschap, even triest als het vormsel. De acolieten beginnen aan hun tocht door het middenpad en op dat moment zie ik haar. Ze staat in de deuropening. Er komt een zonnestraal met haar mee. Een beetje aarzelend zoekt ze me in haar witte jurkje en als ze me gevonden heeft, komt ze naar me toe. Op beide wangen sporen van tranen. Die zie ik het eerst. En dat snijdt me weer wat meer door mijn hart. Ze doet moeite om naar me te glimlachen. Dag mama. Zonder te glimlachen deel ik haar onze mislukking mee. Mijn liefje, de mis is afgelopen. Bedroefd antwoordt ze eenvoudig, dat weet ik. In haar stem klinkt een dergelijke smart en berusting door dat ik niet weet wat me overkomt. Ik weiger me erbij neer te leggen. Nee, ze is niet voorbestemd om steeds maar van geluk te moeten afzien. Dat is onmogelijk. Dat niet, nog niet. Ik vat moed en storm af op de eerwaarde Florent, een van de seminaristen die in het koor zingt. Anne Gabriël is net aangekomen. Is het mogelijk dat ze alsnog haar eerste communie doet? Diep van binnen zou ik willen dat als de processie afgelopen zou zijn, de priester terug zou komen om haar de communie uit te reiken, nadat iedereen naar buiten zou zijn gegaan. Zo zou ze haar eerste communie weliswaar in klein gezelschap hebben gedaan, maar niet helemaal anders dan de anderen. Ik ben bang dat men dat niet zal accepteren. In dergelijke plechtigheden moet alles volgens plan verlopen. Na de toewijding aan Maria worden er groepsfoto's genomen enzovoort. De eerwaarde Moulin schijnt toch niet erg verbaasd te zijn
en antwoord eenvoudig: ik ga het tegen pastoor Loiseau zeggen. Ik ga weer naar mijn plaats toe, in de hoop dat hij het zal accepteren. Als ik terugga, word ik verrast doordat ik het koor hoor stoppen met het slotlied, terwijl het orgel weer de tonen van de communiezang inzet. Heer Jezus, u bent aanwezig in uw Eucharistie. Dan begrijp ik dat Anne Gabriël daar nu haar eerste communie gaat doen in tegenwoordigheid van de hele parochie. De misdienaars en de communicantjes die met de uittocht begonnen waren, staan stil in het middenpad, terwijl pastoor Loiseau me een teken geeft dat ik met haar naar voren moet komen. Hij komt haar ophalen en neemt haar mee, midden voor het altaar.

Dat is een moment van grote ontroering, zowel voor mij als voor alle aanwezigen. Ik volg met de ogen de witte gestalte van Anne Gabriël, die ik alleen nog op de rug kan zien. Ik ben onder de indruk van de vastberadenheid waarmee ze loopt. Geleid door de heer Loiseau gaan ze de drie kleine treden op die naar het priesterkoor leiden. Bovenaan knielt ze neer, recht tegenover het tabernakel dat voor haar weer geopend is. Als kapelaan Dubrul, die de celebrant is, zich naar haar toe buigt om haar de schuldbelijdenis te laten bidden, kun je voelen dat er zich tussen haar en hem iets ongewoons afspeelt. Of beter gezegd, tussen God, van wie de priester de dienaar is en haar. Ik voel zo sterk dat het via hem Christus is die haar een laatste maal voorbereidt op die communie, waar ze zo naar verlangd heeft. Dat Christus daar als persoon aanwezig is om haar zijn lichaam te geven. Dat mijn opstandige hart plotseling vervuld is van dankzegging. Op het moment dat ze Jezus ontvangt, wordt het helemaal stil in de kerk. Geen enkel geluid is er. Iedereen is gegrepen door de ingetogenheid van dat kleine meisje, dat lijkt op een novice met haar witte sjaal onder haar bloemenkroontje. De aanwezigen zijn ook erg ontroerd. Ik zie verschillende mensen huilen en velen komen me na afloop bij de uitgang zeggen hoezeer ze getroffen waren. Kapelaan Dubrul zelf spreekt zijn ontroering ook uit. Ik heb nog nooit iemand de heilige communie zo zien ontvangen als zij. Dat zal een moment van ontroering blijven voor mijn priesterhart. Enkele jaren later brengt een vriendin het moment ter sprake en zegt: jij zat achter haar, je kon haar gezicht niet zien, maar wij zagen haar naar voren komen naar het altaar en waren erg onder de indruk van haar blik. Je had de indruk dat ze op weg was naar de hemel. Na een korte dankzegging voegt ze zich bij de processie voor de toewijding aan Maria. Op de foto's die genomen waren door de fotograaf van de parochie laten haar witte vingertoppen zien welk een grote spanning ze heeft ervaren toen ze Jezus mocht ontvangen. In de loop van de middag vertrouwt ze me toe: toen ik de communie ging, kreeg ik van binnen een grote schok. De hele dag is ze stralend, maar ze lijkt ergens anders te zijn. Verschillende keren herhaalt ze: nu zal dat iedere zondag zo zijn. 'S avonds vraagt ze me of het niet mogelijk is om door de week naar de mis te gaan om Jezus vaker te ontvangen. Helaas moet ik haar teleurstellen. Dat zal moeilijk zijn, want als je niet in het ziekenhuis bent, dan moet je naar school. Toch zal ze altijd proberen zo vaak mogelijk te communiceren. Wanneer ik naar bed ga, denk ik terug aan de verschillende gebeurtenissen van die dag, die zo gevuld was met emoties. Voor mij, haar moeder, die wist hoezeer ze naar dit moment heeft verlangd. Is het een belangrijke les, een getuigenis van wat een ware communie moet zijn? Deze opperste daad, die iedere keer plaatsvindt als we tot het altaar naderen. Ik heb de neiging dat te vergeten. Ik zie in deze gebeurtenis het hooggeroemde goed dat uit deze drie dagen van ongerustheid en onbegrip moet voortkomen. Dat wij herinnerd zouden worden aan het wonder van dit sacrament dat Christus ons geeft. En ook dat dit sacrament niet iets is waar we recht op hebben.
Maar, lieve God, wat een strijdparcours. We hebben tot het einde toe hindernissen moeten nemen. Het is alsof de krachten van het kwaad alles in het werk stelden om die vreugde onmogelijk te maken. Maar onze lieve vrouw, die we er zo om gesmeekt hebben, is als overwinnares uit de strijd gekomen. De eerste communie is een mooie moederdagcadeau. Alexander is ook erg opgelucht, maar hij heeft niet op tijd een plaats voor zijn auto kunnen vinden om erbij te kunnen zijn. Enkele dagen later vind ik op haar nachtkastje het mooie notitieboekje dat de Peter van Alex haar gegeven heeft. Ik open het automatisch. Ik lees de eerste alinea zonder te denken wat het me zal leren over mijn dochtertje, dat ze zo gereserveerd is. Soms zeg ik bij mezelf dat ik toch wel veel te verduren krijg van onze lieve Heer. Die misselijkheid, de chemokuren, de vieze smaak. En als ik pijn heb, ik zou wel willen weten waarom Hij mij heeft uitgekozen en niet iemand anders. Het is toch wel veel. Maar ik wil het best aannemen. En daaronder is er rondom een fonkelend hart een regel met roze inkt geschreven. Ik hou van u, lieve God. In het midden van de bladzijde staat: maar ik ben gelukkig, want ik zeg tegen mezelf: ik ben heel dicht bij u, mijn God. En dat hoop ik, maar ik ben er zeker van. Onderaan tenslotte kun je lezen: mijn God, als u eens wist hoeveel ik van u houd en ik op u vertrouw. Ik leg het boekje neer, overweldigd door de intensiteit van het gebedsleven van mijn dochtertje, dat zich zo weinig uit. Ik zeg God dank voor de ziel, zo schoon en groot. Ik dank God voor dit bevrijdend aanvaarden.

0: Negende hoofdstuk. Bestraling. Grote vakantie. Begin juli hebben we, met het oog op de bestraling die ze gedurende 6 weken moet ondergaan, een afspraak op de afdeling radiotherapie voor het aftekenen. We weten helemaal niet wat dat inhoudt. Als de verpleegkundige ons komt halen in de wachtkamer, vraagt ze mij om daar te blijven en niet met Anne-Gabriël mee te komen. Ik laat mijn verrassing merken. De ouders gaan bij behandelingen altijd met hun kinderen mee, om hen gerust te stellen. Maar werp ze tegen. Hier zijn we niet bij de kindergeneeskunde. Hier moeten de kinderen zich aanpassen, niet andersom. Ik heb dus geen andere keus dan op mijn plaats te blijven zitten. Natuurlijk is Anne-Gabriël van streek dat ik niet bij haar ben. Te meer omdat ze helemaal niet weet wat haar te wachten staat. Toch maak ik me niet ongerust totdat ik een kreet van pijn hoor. Dat is zij. Door een spleet zie ik haar op een brancard liggen. Verpleegkundigen zijn druk met haar rechterbeen. Tranen lopen haar over de wangen. Ik zie dat men haar bepraat, dat ze doodsbang is. Ik houd het niet meer uit, ik klop aan. Een verpleegkundige komt naar buiten en zegt dat ze pijn had, omdat men een tatoeage moet plaatsen. Hebt u haar zomaar getatoeëerd? Ja. Hoe zou u anders willen dat we het doen? Maar had u er dan geen MLAB-lijster op kunnen doen? Nee, dat doet de naald afwijken. Komt u dan maar binnen om haar over te halen dat we kunnen doorgaan met de tweede tatoeage. Moet er dan nog één geplaatst worden? Ja, de bovenste hebben we nu geplaatst. Nu moeten we nog de onderkant markeren. Anne-Gabriël verzet zich doodsbang om nog een keer dezelfde pijn te moeten ondergaan. Ze is onmogelijk gerust te stellen. Wanhopig geworden kiezen de verpleegkundigen uiteindelijk voor een noodoplossing. We gaan het tweede merkteken met onuitwisbare viltstift op de huid zetten en zullen het afdekken met een pleister. Daar mag ze absoluut niet aankomen en hij mag niet losraken. We zullen overleggen met de laboranten of dat goed is. Anders moeten we ook het tweede punt tatoeëren. Dank u, dank u. Ik beloof het, we gaan heel erg oppassen dat het niet loslaat. Godzijdank is het merkteken voor de laborant voldoende en ze zullen na elke bestraling ervoor zorgen dat het weer bijgetekend wordt, zodat het niet verdwijnt. Zo komt Anne-Gabriël onder een tweede tatoeage uit. Nu de chemotherapie veel lichter is geworden en de bestraling uiteindelijk niet voor augustus zullen plaatsvinden, denk ik er even over om enkele dagen op vakantie te gaan. Helaas zit Alexander midden in een nascholing en is hij in afwachting van de resultaten van zijn toelating eind juli. Hij moet werken aan zijn toelatingsexamen. Een concours. We zullen dit in Toulon blijven. Anne-Gabriël heeft haar kleur weer teruggevonden nu ze vrij van pijn is en van de bijzondere heftige bijwerkingen van de eerste behandeling. Ze holt van hot naar haar en toont een aanstekelijke levenslust. Ze vertelt tegen iedereen dat ze genezen is en maakt 1001 plannen voor de toekomst. Ik hoor haar zwijgend aan, vol vreugde om haar blije gezichtje. Ook al weet ik heel goed dat haar toekomst onzeker is. Ik praat er echter nooit met haar over, omdat ik weet dat het moreel een belangrijke rol speelt in de genezing van dergelijke ziekten. Toch merk ik dat ze vaak tegen haar broer en zusjes zegt: "Weet je, ik ben heel erg ziek geweest en ik had wel dood kunnen gaan." Nieuwsgierig geworden vraag ik haar waarom ze dat zo vaak tegen hen zegt. Dan antwoordt ze: "Maar ik heb ook een hele tijd gedacht dat ik dood zou gaan." "Maar daarover heb je niets tegen ons gezegd. En wat doet het je nu als je bij jezelf denkt dat je niet doodgaat?" "Dan ben ik blij, want ik denk bij mezelf dat ik in de hemel mijn Playmobilhuis niet zal hebben." Door dat antwoord ben ik van mijn stuk gebracht en ik besef dan dat ze nog maar een kind is. Ze is nog geen 7,5 jaar. Haar genegenheid, haar volgzaamheid, het gemak waarmee ze alle ingrepen ondergaat, hebben gemaakt dat ik haar ouder beschouw. Tijdens de zomer van haar remissie vindt ze trouwens, door het verdwijnen van de pijn en de verlichting van de chemotherapie, in zekere zin haar kind zijn terug. Nu ze weer aan gezondheid gewonnen heeft, is ze zichtbaar minder op de anderen gericht en meer op zichzelf. Ze lijkt het begin van de ziekte steeds opnieuw te overwegen, waarvan ze nu definitief verlost denkt te zijn. Ze komt er verschillende keren op terug hoe streng ik voor haar was toen ze hinkte. "Ik verdedigde me. Maar ik wist niet dat je ziek was. Ik heb je daarvoor al om vergeving gevraagd, liefje. Het was verkeerd, maar zoals je in maart al tegen me gezegd hebt, was het ook niet mijn schuld. Je kunt toch wel bedenken dat ik, als ik ook maar een moment gedacht had dat je ziek was, ik niet alleen niet op je gemopperd zou hebben, maar ook meteen met je naar de dokter zou zijn gegaan." Aan de andere kant staat ze altijd klaar om me te helpen en begint er een probleem van te maken dat anderen hun deel doen in het huishoudelijke inspanningen. "Ik dek altijd de tafel. François Xavier kan ook wel de afwasmachine leegmaken." Ze laat met een zuur gezicht haar taak aan een ander over. "Dat doe ik altijd." Terwijl ze dat tevoren spontaan deed. Ze zegt me in vertrouwen dat ze er minder behoefte aan heeft de communie te gaan dan in de voorbije maanden. Maar dat ze haar vurige verlangen van vroeger wel graag zou terugvinden. Ik moet ook wel vaststellen dat ze, ook al is ze nog altijd een braaf en aangenaam kind, niet meer vol is van de geest van offervaardigheid die haar tevoren vervulde en die echt in omvang was toegenomen sinds de aankondiging van haar ziekte. Nadat ik haar zo hoog heb zien stijgen, doet het me pijn haar te zien afdalen. Iemand met wie ik die teleurstelling deel, zegt tegen me dat ze weer een kind wordt als de anderen, met een normale jeugd. Maar ik voel diep van binnen dat ze, al lijkt het niet zo, geen normale jeugd meer zal krijgen. Omdat ik weet wat haar te wachten staat, zou ik willen dat ze regelrecht naar de hemel gaat. Daarom doet het me pijn als ik zie dat ze in zichzelf keert. En bovendien heeft ze een zo groot vermogen tot onthechting, een zo grote kracht tot zelfverloochening en aandacht voor anderen getoond, dat het me een verlies lijkt als ze weer wordt als de anderen. Natuurlijk houd ik dergelijke overwegingen voor mezelf. Toch blijft Anne Gabriël als een moedertje zorgen voor haar broer en zusjes. We sturen François Xavier naar mijn ouders en mijn zus, opdat hij zich wat vrijer kan bewegen in gezelschap van zijn neefjes. We blijven thuis en vieren echt vakantie. Terwijl Alexander studeert, zijn we als meiden onder elkaar bezig. Ik laat hen mijn bruidsjapon passen. Grote hilariteit. We knutselen. We gaan uit naar het strand. Gaan vrienden opzoeken. We organiseren heel prettige ogenblikken samen. Zelfs de twee chemokuren in de zomer verlopen goed. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Een catechese reeks die het leven bekijkt van de heilige Theresia om er zelf iets uit te halen voor ons geestelijke leven. En we zijn aangekomen aan het jaar 1886. Het jaar waarin Therese het voornamelijk moeilijk heeft omwille van haar scrupules, die ze zelf een marteling noemt in haar geestelijke leven. Een kind van 13 jaar en een half die zware marteling moet meemaken. Ze zegt dat men het moet meemaken om het te kunnen begrijpen. De scrupules wegen zwaar door. Dit natuurlijk heeft een verband met het lijden van haar vroegste kinderjaren, het overlijden van de moeder, het afscheid van zus Pauline, die naar het klooster gaat, enzovoort. Ze heeft het moeilijk met opgroeien, maar ze leert zichzelf kennen. Ze leert ook haar kleine kanten kennen, die ze zelf durft beschrijven. Wij zouden vandaag zeggen, het zijn maar hele kleine kanten. Maar voor haar worden die kleine kanten eigenlijk wel groot, want het spreekt over eigenliefde, terwijl ze eigenlijk volledig van Jezus Christus wil zijn. En het is de liefde voor God die moet primeren in het leven, die de grootste prioriteit moet hebben. Bij de vorige catechese zijn we geëindigd met een brief van Therese, geschreven aan haar eigen vader, die een lange reis meemaakte doorheen Europa. De vader van Therese hield enorm van reizen. En zo zal hij zelf, die natuurlijk ook in zijn leven de moeilijkheid moet beleven van gescheiden te leven van zijn vrouw, die gestorven is, om met de dochters die opgroeien in haar huis mee te leven, waarvan de eerste, de tweede oudste dochter, reeds in het klooster is gegaan en dus reeds afscheid heeft genomen van het gezin. De vader moet dus ook af en toe eens een vlucht doen. Zo zegt hij het zelf. En die grote reis die hij samen doet met een priester zal een reis zijn die veel voor hem betekent. Een reis doorheen de grote steden van Europa. München, Wenen, tot in Constantinopel, Istanbul, met op terugweg de grote steden van Napels, Rome en Milaan, om zo terug te komen naar het gezin. Maar wanneer de vader weg is wel, dan is er een groot gemis bij Therese. Maar tegelijkertijd, in die jaren na haar eerste communie, zal Therese ook wel verschillende vertroostingen kennen. Zo gaan ze af en toe in de zomer op reis. Ze mag naar de zee gaan, heel vaak. Naar de zee waar voornamelijk de tante en de onkel een huis hadden gehuurd en waar ze mag gaan logeren. En ze houdt enorm van de zee. Ze krijgt ook een vertroosting, want ze krijgt zelfs een hond cadeau, die ze de naam Tom geeft. Een hond die voornamelijk van Therese zelf was. Ook was de vader een van de opvoeders van de hond, zeg maar. En wanneer de vader die grote reis doet, wel, zal Therese merken dat de hond Tom eigenlijk ook zelf wat depressief wordt. Op het moment dat Therese zelf een soort van depressie meemaakt, heeft dat natuurlijk een zekere afspiegeling op het leven van die hond. En zo zal ze zelfs in die brief zeggen, die ze schrijft aan haar vader, met daarin te zeggen dat ze haar vader enorm mist, dan schrijft ze op het einde, ook Tom de hond zal heel gelukkig zijn als je terugkomt. En natuurlijk, de vader komt terug. Maar de moeilijkheid van Therese wordt zodanig groot dat ze heel vaak te kampen heeft met ziekte, met hoofdpijn. En daardoor zal de vader besluiten dat Therese niet meer naar de abdijschool zal moeten gaan. Ze mag vanaf nu voortaan huisonderwijs volgen. We hebben het er vorige keer reeds over gehad. Maar dan komt er weer een moeilijkheid. Namelijk Marie, de oudste dochter van het gezin, zal zelf beslissen om ook in te treden in de Karmel. Zij zal de tweede zijn die wil binnengaan, die haar leven wil geven aan Jezus.
We zien trouwens dat al de dochters van het gezin Martin God op de eerste plaats zetten in hun leven. Zo ook dus Marie, de oudste dochter. 4 jaar geleden is Pauline reeds binnengetreden in de Karmel en nu wenst Marie te volgen. Dit was niet direct verwacht. Marie wilde van kinds af zeker niet trouwen, dat had ze al gezegd. Maar ze wilde ook geen religieuze worden. Ze was nogal gehecht aan een zekere onafhankelijkheid. Maar God heeft geroepen. En op een bepaald moment zal ze dan toch beslissen om binnen te treden in het klooster. En het uur dat zij wil aankondigen aan haar vader dat ze binnentreedt, wel is een moeilijk uur geweest voor Marie. Hierover heeft zij het volgende geschreven. Het uur van opoffering was voor mij aangebroken. Ah, ik zag het, dit uur, zonder enthousiasme. Ik moest afscheid nemen van een vader waar ik van hield. Ik moest mijn kleine zusjes in de steek laten. Toch aarzelde ik geen moment en vertelde papa dit grote vertrouwen. Hij zuchtte bij zo'n openbaring. Hij had het helemaal niet verwacht, want er was geen reden om aan te nemen dat ik zuster wilde worden. Hij onderdrukte een snik en zei tegen me, maar zonder jou, hoe kunnen we verder? Hij kon zijn zin zelfs niet afmaken.

van zijn dochters afgeven. En dan nog wel de dochter op wie hij voornamelijk rekende, die natuurlijk had ingestaan voor de opvoeding van de allerkleinsten. Hij zal verder moeten met een dochter, Leonie, de dochter die het meest en de grootste moeilijkheden had, die eigenlijk niet zozeer weet wat ze moet doen met haar leven. En dan heb je Céline, een goede, brave dochter, en de jongste, Thérèse, die nu 14 jaar is geworden in het jaar 1886. Maar Marie is vastbesloten en de vader geeft de goedkeuring. Marie gaat naar de Karmel. Op het leven van Thérèse zal ook dit weer een grote impact hebben. Ze had haar eerste moeder verloren. Haar tweede moeder, die ze zo had aangenomen, Pauline, was reeds binnengetreden in de Karmel. Die kon ze niet meer zomaar gaan bezoeken. Af en toe, maar dan was het enkel maar voor enkele minuten. En nu zal haar derde moeder, Marie, ook afscheid nemen van het gezin. Ook Marie zal zij weer moeten verliezen. Het heeft een zware impact en zo dadelijk bekijken we hoe ze deze scheiding zal beleven.

We zijn gekomen aan het moment dat de oudste dochter van het gezin, Martha, wil binnentreden in de Karmel. Dezelfde Karmel trouwens in Lisieux. De dochter, Marie, zal daar de naam krijgen Marie van het Heilig Hart. Ze had reeds een grote verering voor het Heilig Hart. Eerst was haar de naam toebedeeld Marie van het Heilig Kruis. Maar omdat ze zelf die grote devotie had, zal ze de naam ontvangen Marie van het Heilig Hart. En Marie heeft aangekondigd reeds aan de vader dat ze zal binnentreden. Voor Therese is het moeilijk. En we hebben een brief waarin Pauline, die reeds in de Karmel was, schrijft naar Therese omwille van die moeilijkheid die zij nu moet meemaken in haar leven. Pauline, zuster Agnes van Jezus genoemd in de Karmel, schrijft het volgende aan Therese. Ik wil niet dat mijn lieveling zo huilt,

maar dat ze verstandig en redelijk wordt. Zou het vandaag niet lijken dat het de laatste keer in haar leven was dat ze me zag? En als je bedenkt dat deze baby donderdagochtend weer naar de bezoekkamer komt en vrijdag weer, zullen we geen tijd hebben om veel dingen tegen elkaar te zeggen? Kom op, zeg me snel dat je geen pijn meer hebt. Jullie, Céline en Thérèse, jullie zijn mijn juwelen. Kleine gekoesterde juwelen. Verfraai jezelf voor de hemel met de tranen en de kleine offers van deze wereld. Dit is wat een diamant wordt als je ervan weet te genieten. Tot ziens, mijn liefste, maar ik wil niet dat mijn lieveling wanhoopt, nu de goede God haar zo verwend heeft, zoveel. Laat haar een beetje nadenken over de buit van de goede Heer. Hier is iets om al haar tranen te drogen, je kleine peettante die je koestert. Ja, Pauline is begaan. Is begaan met Thérèse, maar ze wil haar best doen om Thérèse te troosten, maar misschien niet op de manier die we gewoon waren. Pauline wil haar kleinste zus niet zomaar eraan toegeven. Ze zegt eigenlijk dat ze dit alles nu als een volwassen iemand moet dragen. Die brief zal wel helpen. Thérèse zal erin groeien en ze zal iets minder emotioneel worden. Maar ze is nog niet volledig genezen. Dat gaat komen, maar nu nog niet. Wat Thérèse zelf zegt over het heengaan van haar zus Marie naar het klooster, wel, dat kunnen we lezen in haar autobiografie. En we lezen even hoe zij zelf daarover schrijft. Voordat ik ons gezin weer bijeen zal zien in het vaderhuis van de hemel, moest ik nog door heel wat scheiding heen raken. In het jaar waarin ik werd aangenomen als kind van de Heilige Maagd, haalde zij mijn lieve Marie bij mij weg, het enige houvast van mijn innerlijk. Marie was degene die mij de weg wees, mij troostte en mij hielp om de deugd te beoefenen. Zij was mijn enige gezaghebbende stem. Ongetwijfeld stond Pauline nog op de eerste plaats in mijn hart. Maar Pauline was ver weg, heel ver van mij vandaan. Ik had de marteling ondergaan te leren leven zonder haar, tussen haar en mij ondoordringbare muren te zien komen, maar uiteindelijk had ik de trieste werkelijkheid leren beseffen. Pauline was voor mij verloren, bijna op dezelfde manier alsof zij dood was. Zij hield nog wel steeds van mij. Zij bad voor mij, maar in mijn ogen was mijn geliefde Pauline een heilige geworden, die niet meer in staat was om de dingen van de aarde te begrijpen. En de moeilijkheden van haar arme Thérèse hadden haar verbaasd doen staan als zij die geweten had en zouden haar ervan hebben weerhouden om zoveel van haar te houden. Overigens, al had ik haar mijn gedachten willen toevertrouwen, net als in de Buissonnet, dan had ik het niet klaargespeeld, want de ogenblikken in de spreekkamer werden alleen besteed aan Marie. Céline en ik hadden alleen maar toestemming om helemaal aan het einde van het spreekuur bij Pauline te komen, net lang genoeg om ons hart zeer te doen. Zodoende had ik in werkelijkheid alleen maar Marie. Haar kon ik, om zo te zeggen, onmogelijk missen. Alleen bij haar kon ik mijn scrupules kwijt en ik was zo gehoorzaam dat mijn biechtvader nooit iets van mijn akelige kwaal heeft afgeweten. Ik vertelde hem precies het aantal fouten waarvoor Marie mij toestemming had gegeven om te biechten en niet één meer dan die. Ik had dan ook kunnen doorgaan voor de minst scrupuleuze ziel van de wereld, terwijl ik er juist eentje was van de ergste graad. Marie wist dus alles wat zich in mijn innerlijk afspeelde. Zij wist ook af van mijn verlangen in de Karmel te treden en ik hield zoveel van haar dat ik zonder haar niet kon leven. Thérèse
beschrijft haar band, zowel met Pauline als met Marie. En Marie is wel degelijk haar derde moeder geworden. Maar ook hier zal ze weer een marteling moeten doorstaan door de scheiding die er aan zit te komen. Want het is op 15 oktober 1886 dat Marie in de Karmel zal binnentreden. En het is op dat moment dat zij, Thérèse, het wederom zeer moeilijk zal hebben. Maar vanaf dan zal wel ook een genezing beginnen. Ze zal durven vertrouwen op de goedheid van God. En ze zal zelfs een liefde creëren in haarzelf voor het lijden, voor het kruis en voor het offer.

We hebben reeds gezien dat Therese zware scrupules heeft. Dat ze twijfelt over zichzelf. Dat ze het zichzelf misschien soms wat moeilijk maakt. Ze ziet in haar eigen ook een grote eigenliefde, waar ze van af wil, maar er maar niet van af geraakt. En ze is daar droevig over. Dat helpt die scrupules natuurlijk niet weggaan, integendeel, het vergroot. En dan heeft ze de wereldse moeilijkheden van afscheid nemen. Afscheid van haar moeder, van Pauline en nu ook van Marie, die ook naar de Karmel gaat. En net voor Marie naar de Karmel gaat, is er nog een afscheid. Een beetje onverwacht. We hebben het reeds gehad over een van de dochters, Léonie, die eigenlijk een beetje de moeilijkste was in huis. Die vaak de meeste problemen meegaf, thuis in het gezin. Maar iedereen hield van haar en Léonie hield ook van de andere zussen. Maar op een bepaald moment beslist zij zomaar om binnen te treden bij de Clarisse. Achteraf gezien heeft men niet goed begrepen waarom die Clarissen zomaar Léonie hebben ontvangen om binnen te treden als postulante. Het is op 7 oktober 1886, net een week voordat Marie naar de Karmel gaat, dat Léonie vertrekt. Ze vertrekt, waarom? Wel, de anderen van het gezin zijn allemaal weg. Ze zijn even op reis, namelijk naar Alençon, naar de geboorteplaats van de kinderen van het gezin. En ze zijn voornamelijk onderweg om nog een laatste groet te brengen voor Marie aan het graf van hun geliefde moeder die ze hebben moeten afgeven. En het is tijdens die reis dat Léonie vertrekt, zomaar, naar het Clarisseklooster. Ze is zelf op dat moment 23 jaar. Ze wil Clarisse worden. Ook al had ze op voorhand altijd gezegd dat ze misschien eerder Benedictines zou worden. Maar ze vertrekt. En gelukkig, zo zegt Therese later, zal God erin voorzien dat zij maar enkele maanden verblijft bij de Clarisse. Want na enkele maanden zal zij terug naar huis komen. Ze ziet in dat het niet haar roeping is, op dat moment. Haar ware roeping zal nog komen. Maar Léonie zal nog even geduld moeten hebben. En voor een kind, zoals Therese nog was, heeft dat alles een grote impact. Léonie die plots verdwijnt. Marie die gaat binnentreden in de Karmel. En nu is ze ook nog in Alençon, de geboorteplaats en bij het graf van haar moeder. Ze zegt hierover het volgende. Een maand voor haar intrede in de Karmel gingen wij met papa naar Alençon. Maar die reis leek helemaal niet op de eerste. Ik vond er alles even droefgeestig en naar. Ik zou niet kunnen zeggen hoe erg ik heb gehuild op het graf van mama, omdat ik vergeten was een boeket korenbloemen mee te brengen die ik voor haar had geplukt. Ik maakte mij werkelijk overal verdrietig over. Het was net andersom als nu, want de goede God geeft mij de genade om door geen enkele voorbijgaande gebeurtenis meer terneergeslagen te worden. Als ik naar de voorbije tijd terugkijk, vloeit mijn hart over van dankbaarheid, als ik al de gunsten zie die ik van de hemel gekregen heb. Er heeft zich zo'n verandering in mij voorgedaan dat ik niet meer terug te kennen ben. Het is waar dat ik de genade wilde hebben om over mijn daden een volstrekte beheersing te krijgen, om er de baas over te zijn en er niet de slaaf van te blijven. Deze woorden van de navolging troffen mij heel diep. Maar ik moest, om zo te zeggen, deze weergaloze genade kopen met mijn verlangens. Ik was nog maar een kind dat geen andere wil scheen te bezitten dan die van de anderen. Dit bracht de mensen in Alençon ertoe te zeggen dat ik een zwak karakter had. En verder, tijdens die reis naar Alençon, zoals gezegd, zal Léonie ineens binnentreden bij de Clarisse. En daarover zegt Therese het volgende.
Tijdens deze reis deed Leonie een poging bij de Clarissen in te treden. Ik had verdriet van haar intrede, die buiten het normale patroon lag. Want ik hield heel veel van haar. En ik had voor haar vertrek geen afscheid van haar kunnen nemen. Nooit zal ik de goedheid en de verlegenheid vergeten van dat goede vadertje van ons, toen hij ons kwam zeggen dat Leonie al het kleed droeg van de Clarisse. Hij vond dat net als wij wel eigenaardig, maar wilde er verder niets over zeggen, want hij zag wel hoe het Marie helemaal niet naar de zin was. Hij ging met ons mee naar het klooster, en daar voelde ik mijn hart zo in elkaar krimpen als ik nog nooit gevoeld had bij het zien van een klooster. Het had op mij juist een tegenovergestelde uitwerking als de Karmel, waar alles mij heel aantrekkelijk voorkwam. Het zien van de zusters deed mij evenmin iets en ik voelde mij er niet toe aangetrokken om bij hen te blijven. Die goede Leonie zag er desondanks heel aardig uit in haar nieuwe kostuum. Ze zei tegen ons dat wij vooral goed naar haar ogen moesten kijken, want die zouden wij daarna niet meer te zien krijgen. De Clarisse in die tijd vertoonden zich alleen met neergeslagen ogen. Maar de goede God nam genoegen met 2 maanden. Toen kwam Leonie ons weer haar blauwe ogen laten zien, die vaak vochtig waren van de tranen. Toen wij weggingen uit Alençon, dacht ik dat zij bij de Clarissen zou blijven. Ik ging daarom met een hart vol weemoed weg uit die droevige plaats. Teleurstelling na teleurstelling. En dat zal Thérèse aanleren om niet meer gehecht te zijn aan het aardse. En dat zal helpen. En ze zal inzien, omdat ze nog zeer droevig is over die aardse gebeurtenissen, wel, ze zal inzien dat ze een geestelijke hulp nodig heeft, of laten we maar zeggen, een bovennatuurlijke hulp. We weten dat de heilige maagd Maria Thérèse heeft genezen enkele jaren terug met haar heel bijzondere ziekte. Dus we zouden kunnen denken dat Thérèse zich nu zal richten tot de hemelse moeder om te bidden voor een genezing. Want ze noemt die scrupules en dat overgevoelig zijn werkelijk als een ziekte. Zo benoemt ze dat. Het is een ziekte en ze wil daarvan genezen. Maar hoe? Wel, we zouden denken, ze mag zich misschien richten tot de heilige maagd Maria of tot de heilige Jozef. Nee, Thérèse zal zich richten tot 4 kleine heiligen. En dat zijn de broers en de zus die zij had en die reeds gestorven waren. We hebben dat ooit gezegd, dat de familie Martin eigenlijk bestond uit de 2 ouders en 9 kinderen. En er zijn 5 dochters die het overleefd hebben. Maar 4 kinderen zijn vroegtijdig gestorven. Heel vroegtijdig voor sommigen, na enkele weken. Voor een ander kind, na 2 jaar. En het is tot die kinderen dat Thérèse zal bidden. Zij zal vragen om geholpen te worden. En zij weet dat die 4 engeltjes in de hemel haar zullen bijstaan. Het is heel mooi voor ieder van ons om zo om te gaan met overleden familieleden. Dat spreekt van hoop, dat spreekt van geloof, dat spreekt van liefde. En Thérèse bezat deze deugden volkomen. En zij richt zich tot die 4 broers en zussen van haar. En daardoor zal er vrede in haar hart komen. Zo zal ze het zelf zeggen. We lezen even deze passage waarbij ze zich richt tot die 4 broers en zussen en waardoor ze innerlijke vreugde zal ontvangen. Ze schrijft: toen Marie in de Karmel trad, had ik nog altijd last van scrupules. Daar ik haar niet meer in vertrouwen kon nemen, zocht ik het maar hogerop
in de hemel. Ik richtte mij tot de vier engeltjes die mij daar waren voorgegaan, want ik dacht dat die onschuldige zielen die nooit iets hadden afgeweten van innerlijke onzekerheid en angst, wel medelijden moesten hebben met hun arme zusje, dat nog op aarde moest lijden. Ik praatte kinderlijk eenvoudig met hen. Ik zei dat ik de laatste was in de rij van het gezin, dat iedereen van mij het meeste gehouden had, dat ik het meeste van allemaal de liefde van mijn zussen had ondervonden, en dat zij, als zij op de aarde waren gebleven, zeker ook wel van mij gehouden zouden hebben. Dat zij naar de hemel waren, leek mij geen reden om mij hier links te laten liggen. Integendeel, nu zij in staat waren om te putten uit de goddelijke schatkamer, moesten zij daar voor mij de innerlijke vrede uithalen en mij op die manier laten zien dat men in de hemel ook de kunst verstaat om lief te hebben. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Spoedig kwam de vrede mijn ziel overstromen met zijn heerlijke golven en ik begreep dat, zo goed als ik op aarde bemind werd, ik ook in de hemel mensen had die van mij hielden. Sinds dat ogenblik nam mijn devotie voor mijn broertjes en zusjes toe en houd ik ervan om vaak met hen te praten, hun te vertellen over de nare dingen van dit ballingsoord en van mijn verlangen om heel gauw bij hen te komen in het vaderland. En zo besluiten wij voor vandaag deze catechese. Met deze mooie getuigenis, waarbij Therese spreekt over haar devotie voor de overleden broertjes en zusjes, die ze natuurlijk in de hemel weet. En daardoor zal ze beseffen dat die scrupules voor niets nodig zijn, want zij is geliefd. Zij is geliefd zowel op aarde, en dat toonde die brief van haar zus Pauline haar, en ze is geliefd in de hemel. Dat toont die liefde van haar overleden broertjes en zusjes haar. Ze is geliefd. En er komt daardoor vrede in het hart en innerlijke rust. Voor ons vandaag een getuigenis die kan tellen. Want ook wij zijn geliefd. Geliefd door God, geliefd door de engelen en door de heiligen. Wij worden geliefd door de hemel, die op ons wacht. De hemel wacht op ons. En het is alleen als wij beseffen dat wij geliefd kunnen zijn, wel, dat wij zelf liefde kunnen geven aan God en kunnen hopen op dat eeuwige leven in de hemel.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten

0: prijze mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 72. Twee dagen later zou het Pasen zijn, het feest van de ongedecemde broden. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten een gelegenheid om hem met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Want ze zeiden: niet op het feest. Er moet geen opschudding onder het volk ontstaan. Toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd. Sommigen zeiden verontwaardigd tegen elkaar: waar was de verspilling van die balsem nu goed voor? Want die had voor meer dan 300 denariën verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar. Wat maken jullie het haar toch lastig? Ze heeft een goed werk gedaan aan mij. Want de armen heb je altijd bij je. En zo vaak je wil, kun je hun goed doen. Maar mij heb je niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat zij kon. Bij voorbaat heeft ze mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal? Daarop stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: de meester laat vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar. De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals hij hun gezegd had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, kwam hij met de 12. Toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten: ik verzeker jullie, één van jullie, die nu met mij eet, zal mij overleveren. Zij werden bedroefd, en de een na de ander zei tegen hem: ik toch niet? Maar hij zei hun: één van de 12, die met mij zijn hand in de schaal doopt. De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter voor die mens zijn als hij niet geboren was. Tijdens de maaltijd nam hij een brood, sprak een zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: neem het, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker. Ze dronken er allen uit. En hij zei hun: dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik de nieuwe oogst zal drinken in het Koninkrijk van God. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ik zal de herder treffen en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zei tegen hem: ook al komen ze allemaal ten val, ik zeker niet. Jezus zei tegen hem: ik verzeker je, vandaag, in de nacht, nog voordat de haan twee keer kraait, zul jij me drie keer verloochenen. Maar hij verklaarde met nog meer nadruk: ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Dat zeiden ze allemaal. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet, en hij zei tegen zijn leerlingen: ga hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon angstig en onrustig te worden. En zei tegen hen: ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker. Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem voorbij zou gaan. Abba, Vader, bad hij, u kunt alles. Neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet één uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Hij ging weer bidden met dezelfde woorden. Toen hij weer terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij. Het uur is gekomen. Nu wordt de Mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas aan, een van de 12. En hij had een hele bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en zet hem veilig vast. Toen hij eraan kwam, ging hij recht op hem af en zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem en overmeesterden hem. Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem een oor af. Daarop zei Jezus: alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en knuppels op mij afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit gaf ik bij u in de tempel onderricht en u hebt me niet opgepakt. Maar de schriften moeten in vervulling gaan. Ze lieten hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Een jonge man volgde hem met slechts een linnen doek om het naakte lijf. Ze grepen hem vast. Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg. Ze brachten Jezus naar de hoge priester en alle hoge priesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bij elkaar. Petrus was hem op een afstand gevolgd tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester en hij zat zich daar tussen de knechten bij het vuur te warmen. De hoge priester en heel het Sanhedrin zochten getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen, maar ze vonden niets. Want velen legden wel een valse verklaring tegen hem af, maar hun getuigenissen waren niet afdoende. Ook stonden er enkelen tegen hem op met de valse verklaring: we hebben hem horen zeggen, ik zal deze door mensen handen gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een ander opbouwen die niet door mensen handen gemaakt is. Maar zelfs dit getuigenis was niet afdoende. De hoge priester trad naar voren en stelde Jezus de vraag: u antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niets. Weer stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei: ja, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel. De hoogpriester scheurde zijn kleren en zei: waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat vindt u? Allen oordeelden dat hij de doodstraf verdiend had. Sommigen begonnen hem te bespuwen, deden hem een blinddoek voor, sloegen hem dan en zeiden: profiteer nu eens. De knechten gaven hem een afranseling. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam daar een slavin van de hoge priester aan. Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem aan en zei: jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat. Ik weet niet, ik begrijp niet waar je het over hebt. En hij ging naar buiten, naar de voorhof, en er kraaide een haan. Toen de slavin hem daar zag, begon ze opnieuw en zei tegen de omstanders: dat is een van hen. Hij ontkende opnieuw. Na een tijdje zeiden de omstanders op hun beurt tegen Petrus: jij hoort inderdaad bij hem, want je bent ook een Galileër. Hij begon te vloeken en te zweren: ik ken die man niet over wie jullie het hebben. Meteen kraaide voor de 2e keer de haan. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem gezegd had: voordat de haan 2 keer kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij barstte in tranen uit.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 47. Toen de hoge priesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Hij gaf hem ten antwoord: "U zegt het zelf." De hoge priesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Pilatus stelde hem nogmaals een vraag: "Antwoordt u niets? Kijk waar ze u allemaal van beschuldigen." Jezus antwoordde niets meer, tot verbazing van Pilatus. Bij een feest liet hij gewoonlijk 1 gevangene vrij, degene om wie ze vroegen. Een zekere Barabbas zat toen gevangen, samen met de oproerlingen die bij het oproer een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trappen op en begon te vragen dat hij voor hen zou doen wat hij altijd deed. Pilatus antwoordde hen: "Wilt u dat ik u de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij merkte dat de hoge priesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas moest vrijlaten. Waarop Pilatus hun weer zei: "Wat wilt u dan dat ik doe met hem die u de koning van de Joden noemt?" Zij schreeuwden terug: "Kruisig hem." Pilatus zei tegen hen: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Maar zij schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij en Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. De soldaten namen hem mee in het paleis, dat wil zeggen het praetorium, en ze riepen heel de cohort bij elkaar. Ze deden hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten hem die op. Ze begonnen hem de groet te brengen: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd, spuwden hem in het gezicht en knielden voor hem neer om hem te huldigen. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met schedelveld. Ze gaven hem wijn met mirre, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en dobbelden om zijn kleren om te zien wie wat zou krijgen. Het was het 3e uur toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: "De koning van de Joden." Samen met hem kruisigden ze 2 bandieten, 1 rechts en 1 links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: "Ha! Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af." In dezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met geschriftgeleerden onder elkaar de spot met hem. "Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden." "De Messias, de koning van Israël, laat hij nu van het kruis afkomen, zodat we zien en geloven." Ook degenen die samen met hem gekruisigd waren, maakten beledigende opmerkingen tegen hem. Toen het 6e uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur. Op het 9e uur riep Jezus met luide stem:
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat betekent: mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommige omstanders die het gehoord hadden, zeiden: hoor, hij roept Elia. Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn en stak die op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Laten we eens kijken of Elia hem er af komt halen, zei hij. Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. Toen de centurio, die tegenover hem stond, zag dat hij op deze manier de geest gaf, zei hij: inderdaad, die man was de Zoon van God. Op een afstand stonden er ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus de jongere, en Jozes en Salome, die hem waren gevolgd toen hij in Galilea was en hem onderhouden hadden, en nog veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. En toen het avond geworden was, het was voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, durfde Jozef van Arimathea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus was verbaasd dat hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of hij al gestorven was. Toen hij dat van de centurio vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef. Deze kocht een linnen doek, nam hem van het kruis af en wikkelde hem in het linnen. Hij legde hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen, en hij rolde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria van Jozes keken toe waar hij werd neergelegd.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 20. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jacobus en Salome kruiden om hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jonge man zitten met een wit kleed om en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: schrik niet, u zoekt Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt. Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Ze vluchtten naar buiten van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang. Nadat hij 's morgens vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan, vertoonde hij zich het eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen uitgedreven had. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen, die om hem rouwden en weenden. Toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet. Later verscheen hij aan de 11, toen ze aan tafel waren, en hij verweet hun hun gebrek aan geloof en hun verstoktheid van hart, omdat ze geen geloof geschonken hadden aan hen die hem in leven gezien hadden. Hij zei hun: trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn begeleiden. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nieuwe talen zullen ze spreken. Met hun handen zullen ze slangen opnemen. En als ze dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen, nam hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken erop uit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 80. Velen hebben zich er al toegezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Theophilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aaron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren ze al op jaren. Eens, toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Tijdens het offer stond heel het volk buiten te bidden. Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met Heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." Daarop zei Zacharias tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is al op jaren." De engel gaf hem ten antwoord: "Ik ben Gabriel, die God terzijde staat. Ik ben gezonden om met u te spreken en u dit heugelijke nieuws te brengen. Maar u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit gebeurt, omdat u mijn woorden niet hebt geloofd. Maar die zullen op hun tijd in vervulling gaan." Het volk stond op Zacharias te wachten en verbaasde zich erover dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en ze begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning had gezien. Hij maakte gebaren naar hen en bleef stom. Zodra zijn tempeldienst was afgelopen, ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich 5 maanden lang verborgen. Ze zei: "Dit heeft de Heer voor mij gedaan toen hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad onder de mensen wegnam." In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren die u de naam Jezus moet geven.

een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maar hoe moet dat dan? Zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar. Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, zoon van God. Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon. Zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria, ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg. Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest. Ze riep met luide stem, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zei die gelooft, wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria, met heel mijn hart roem ik de Heer. Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is hij, iedere generatie weer voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Wie zich verheven waande, heeft hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald, geringe gaf hij een hoge plaats. Hongerige overlaadde hij met het beste, rijke heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde ze naar huis terug. Voor Elisabeth was de tijd gekomen dat ze moest bevallen en ze baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze deelden in haar vreugde. Een week later kwamen ze het kind besnijden en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. Nee, zei zijn moeder, hij moet Johannes genoemd worden. Ze zeiden tegen haar, die naam komt in de familie toch niet voor. Ze wenkten zijn vader en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop, zijn naam is Johannes. En iedereen was verbaasd. Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen en hij prees God. De hele buurt werd door ontzag bevangen en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken. Het hield alle die ervan hoorden bezig en men vroeg zich af, wat zal er wel niet worden van dit kind? Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde. Gezegend de Heer, de God van Israël, want hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken en het bevrijd. Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher had gezegd bij monden van zijn heilige profeten. Redding uit de macht van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond indachtig te zijn. De eed die hij Abraham, onze vader,
had gezworen. Hij zou ervoor zorgen dat wij, zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, hem konden dienen, in heiligheid en rechtvaardigheid, al onze dagen. En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor de Heer uitgaan als zijn wegbereider, om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonde, dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte. Het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood. Het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden. De jongen groeide op en werd steeds sterker door de geest. Hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 52. In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Alle gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef. Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u. U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt." Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel. Ze loofden God met de woorden: "Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft." Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt." Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. Het kwam overeen met wat hun was gezegd. Een week later, toen de tijd gekomen was dat hij besneden moest worden, kreeg hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: "Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd." En om een offer te brengen volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Het was een rechtvaardige en vrome man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte Heilige Geest. Door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij hem in zijn armen en loofde God met de woorden: "Nu, meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël." Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: "Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan. en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Na haar meisjesjaren was ze 7 jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven. Nu was ze 84. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vast en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen. Ze loofde God en sprak over de jongen tegen alle die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 was geworden, gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om hem daar te zoeken. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat er midden tussen de rabbies, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: "Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren?" Hij zei tegen hen: "Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn?" Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes, tetrarch van Galilea, zijn broer Philippus, tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias, tetrarch van Abilene, en Annas en Caiaphas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonde, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht. Bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak, en alle mensen zullen de redding zien die van God komt. Hij zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt, en zeg nu niet van uzelf: we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen hem: wat moeten wij dan doen? Hij gaf hun ten antwoord: wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: meester, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag: en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij. Het volk leefde in gespannen verwachting en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was. Maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ik doop u met water, maar er komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in Heilige Geest en vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen. Het graan verzamelt hij in zijn schuur, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. Maar toen hij de tetrarch Herodes aan de kaak stelde vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, bekroonde Herodes dat alles met het opsluiten van Johannes in de gevangenis. Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op hem neer. Er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer 30 jaar. Naar men aannam was hij de zoon van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jainai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Simeon, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon,
de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boas, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Gesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Seruch, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 44. Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef 40 dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden." Jezus antwoordde hem: "Er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel hem mee omhoog en liet hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: "Heel die macht en al hun pracht zal ik u geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zal het allemaal van u zijn." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen." Hij bracht hem naar Jeruzalem, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij bevelen u te beschermen en op hun handen zullen ze u dragen, zodat u aan geen steen uw voet zult stoten." Jezus antwoordde hem: "Er is gezegd, u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van hem weg voor een bepaalde tijd. Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagoge en werd door iedereen geëerd. Zo kwam hij in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: "De Geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen. Om verdrukte in vrijheid te laten gaan en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is." Daarna rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij hen toe te spreken: "Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan." Ze betuigden hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: "Dat is toch de zoon van Jozef?" Hij zei tegen hen: "U zult mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: dokter, genees jezelf. Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd." Hij vervolgde: "Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman." Toen ze dit hoorden, werd de hele synagoge ziedend van woede. Ze sprongen op, sleurden hem de stad uit en dreven hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging hij zijns weegs. Zo kwam hij in Kafarnaüm, een stad in Galilea. Daar gaf hij op Sabbat onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn onderwijs, want zijn woorden hadden gezag. In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine, demonische geest. Luidkeels krijste hij: "Hé, wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth?
bent u gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af. Houd uw mond en ga uit hem weg. De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg, zonder hem enig letsel toe te brengen. Alle werden ze door ontzetting bevangen en ze zeiden tegen elkaar: wat zegt hij daar? Met krachtdadig gezag geeft hij bevelen aan de onreine geesten en ze gaan weg. En zijn roep verspreidde zich overal in die streek. Hij verliet de synagoge en ging het huis van Simon binnen. De schoonmoeder van Simon werd gekweld door hoge koorts en zij riepen zijn hulp in voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten alle hun zieken die aan allerlei kwalen leden naar hem toe. Hij legde hun één voor één de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen ook demonen weg, die krijsten: u bent de Zoon van God. Hij bestrafte hen en stond hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag ging hij de stad uit naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem, kwamen naar hem toe en probeerden hem te beletten van hen weg te gaan. Maar hij zei: ook andere steden moet ik de goede boodschap brengen van het Koninkrijk van God, want daartoe ben ik gezonden. En hij verkondigde in de synagoge van het Joodse land.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 39. Toen hij aan het meer van Genesaret stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water, daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen, maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en alle die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem. Toen hij in een of andere stad was, dook er opeens een man op van onder tot boven melaats. Toen hij Jezus zag, boog hij diep voor hem neer en smeekte: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. En onmiddellijk verdween zijn melaatsheid. Hij waarschuwde hem er met niemand over te praten: "Ga u laten zien aan de priester en breng, zoals Mozes voorgeschreven heeft, een offer voor uw reiniging. Dat zal hun het bewijs leveren." Verhalen over hem deden nu in nog wijdere kring de ronde. Grote drommen mensen stroomden samen om hem te horen en hun ziekte te laten genezen. Maar hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. Op een dag gaf hij onderricht terwijl er fariseeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren gekomen uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In hem was kracht van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan met op een draagbed iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en voor hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring voor Jezus. Toen hij hun vertrouwen zag, zei hij tegen de man: "Uw zonden zijn u vergeven." De schriftgeleerden en fariseeën hadden hun bedenkingen. "Wat is dat voor iemand," zeiden ze, "die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders dan God alleen kan zonde vergeven?" Jezus doorzag hun bezwaren en gaf hun een weerwoord. "Wat hebt u voor bezwaar? Wat is eenvoudiger, zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven,' of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonde te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." En meteen stond hij voor hun ogen op, pakte het bed waarop hij had gelegen en ging naar huis, terwijl hij God verheerlijkte. Verrukking maakte zich van iedereen meester. Ze verheerlijkten God en zeiden vol ontzag: "Het is ongelooflijk wat we vandaag gezien hebben." Daarna ging hij naar buiten en zag bij het tolkantoor een tollenaar zitten, Levi genaamd, en zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi richtte een groot feest voor hem aan in zijn huis.
Er was een talrijk gezelschap van tollenaars en andere mensen met hen aan tafel. De fariseeën en vooral de schriftgeleerden onder hen klaagden daarover tegen zijn leerlingen. Waarom, zeiden ze, eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars? Maar Jezus gaf hun ten antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars. Nu zeiden ze tegen hem: de leerlingen van Johannes vasten geregeld en doen hun gebeden, en de leerlingen van de fariseeën eveneens, maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei: u kunt de bruiloftsgasten toch niet laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan, in die dagen, zullen ze vasten. Ook zei hij tegen hen in beeldspraak: niemand scheurt een lap van een nieuwe jas om een oude op te lappen. Anders scheur je niet alleen de nieuwe jas, maar zal bovendien blijken dat de lap van de nieuwe niet bij de oude jas past. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken. Anders doet de jonge wijn de zakken barsten, loopt de wijn weg en zijn de zakken kapot. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken. En niemand die oude wijn gedronken heeft, vraagt om jonge. Hij zegt natuurlijk: de oude is lekker.

Terwijl hij op een sabbat door de korenvelden liep, plukte zijn leerlingen aren. Ze wreven die tussen hun handen en aten ervan. Enkele fariseeën zeiden toen: "Waarom doen jullie iets dat op sabbat niet mag?" Jezus antwoordde hun: "Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Dat hij het huis van God binnenging en de offerbroden meenam, ervan at en ze ook aan zijn metgezellen gaf, hoewel alleen priesters die mogen eten. De mensenzoon is ook heer van de sabbat," zei hij. Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat genezingen verrichtte. Dan zouden ze hem kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Sta op en kom naar voren." En hij stond op en kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: "Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, een leven mag redden of verloren laten gaan." Hij keek hen allemaal aan en zei tegen hem: "Strek uw hand." Hij deed het en zijn hand herstelde zich. Maar zij werden razend en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd, riep hij zijn leerlingen en uit hen koos hij er 12, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas van Jacobus en Judas Iscariot, die de verrader is geworden. Samen met hen daalde hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen in groten getale en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land in Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om hem te horen en van hun ziekte te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten werden genezen. En al die mensen probeerden hem aan te raken, omdat er een kracht van hem uitging die iedereen genas. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken, hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten. Maar tegen jullie die luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten. Zegen hen die je vervloeken en bid voor degene die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere. En pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het. En pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden lief hebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners wel doen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook

zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol, zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Verder zei hij tegen hen in beeldspraak: kan de ene blinde een gids zijn voor de andere, dan vallen ze toch samen in een kuil. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Iemand die volleerd is, zal als zijn leermeester zijn. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen een ander zeggen: vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van de ander zit. Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik plukt men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte. Want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij en doen jullie niet wat ik zeg? Iedereen die bij mij komt, mij hoort en doet wat ik zeg, ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering. De rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 50. Toen hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging hij Kafarnaüm binnen. Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende. Deze was ziek geworden en lag op sterven. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar hem toe met het verzoek zijn slaaf te komen genezen. Bij Jezus gekomen deden zij een klemmend beroep op hem. Hij verdient het dat u hem deze gunst bewijst, zeiden ze, want hij houdt van ons volk. De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen. Jezus ging met hen mee. Toen hij niet ver meer van het huis vandaan was, stuurde de centurio vrienden met de boodschap: Heer, doe geen moeite, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar u toe te komen, maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik, ga, en hij gaat, en tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Jezus verbaasde zich over hem toen hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die hem volgden en zei, ik verzeker u, zo'n groot vertrouwen heb ik zelfs in Israël niet aangetroffen. Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis en troffen daar de slaaf gezond aan. Naderhand ging Jezus naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was hij ten diepste met haar begaan. Huil niet, zei hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij zei, jongeman, kom overeind, zeg ik je. En de dode ging rechtop zitten en begon te praten en hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde alle en ze prezen God. Ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Dit verhaal over hem verbreidde zich in heel het Joodse land en in de wijde omtrek. Aan Johannes werd dit alles verteld door zijn leerlingen. Daarop riep hij twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer met de vraag, bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Bij hem gekomen zeiden de mannen, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Juist toen genas hij veel mensen van ziekte, kwalen en boze geesten en schonk hij veel blinden het gezicht. Hij gaf hun dit antwoord. Ga Johannes vertellen wat u hebt gezien en gehoord. Blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt aan mij. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij tegen de mensen over Johannes te spreken. Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Maar waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen in prachtige kleren die in weelde leven zijn in paleizen te vinden. Waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Inderdaad, ik verzeker u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor u uit om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste groter dan hij. Heel het volk heeft naar hem geluisterd, ook de tollenaars. Ze rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes.
Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben, wat hen zelf betreft, Gods plan verworpen. Zij lieten zich niet door hem dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op een marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en dronk geen wijn en u zegt: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk en u zegt: kijk, die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Een van de fariseeën vroeg hem om te komen eten. Hij kwam in het huis van de fariseer en ging aan tafel. In diezelfde stad woonde een zondige vrouw. Toen zij vernam dat hij aanlag in het huis van de fariseer, ging ze erheen met een albasten fles balsem. Huilend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en met de haren van haar hoofd droogde ze die. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Hij zou weten dat het een zondares is. Daarop zei Jezus tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 denariën schuldig, de ander 50. Ze konden het geen van beiden terugbetalen en daarom schonk hij het hun. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, zegt Simon, degene aan wie hij het meeste geschonken heeft. Dat is juist, zei Jezus. Daarop keerde hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik kwam uw huis binnen. Water voor mijn voeten hebt u me niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u me niet gegeven, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde. Tegen haar zei hij: uw zonden zijn vergeven. De andere gasten zeiden toen onder elkaar: wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Tegen de vrouw zei hij: uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 56. In de tijd die daarop volgde, trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, uit wie 7 demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna, en nog vele andere vrouwen die hen uit eigen middelen onderhielden. Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar hem toe. Toen vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad. Het werd vertrapt en de vogels van de hemel aten het op. Een ander deel viel op rotsige bodem. Het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht.